0: Good times, great music. Joe
1: Summer.
2: Dit is Nieuw bij Joe.
3: Yesterday, today, tomorrow. Yesterday, today, tomorrow.
4: Hey, ik ben Merre en dit is mijn nieuwe single.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen. Er is een akkoord over de ontwapening van terreurgroep Hamas in Gaza. Dat heeft Amerikaans president Trump aangekondigd en Hamas bevestigt het nieuws. Alle leden en andere gewapende groepen zullen hun wapens inleveren en de gevechten stoppen. Volgens Trump zal Israël zich daarna ook volledig terugtrekken uit de Gazastrook. Trump spreekt van een historisch akkoord. In Gaza was de afgelopen maanden al een staakt het vuren van kracht, al werd dat nooit echt officieel gerespecteerd. Israël zelf heeft nog niet gereageerd. In Oedelem in West-Vlaanderen is een man van 58 omgekomen na een zwaar ongeval. Zijn zoon van 32 raakte zwaar gewond. Ze reden in een bocht frontaal tegen een wagen uit een andere richting. De bestuurder van die wagen raakte licht gewond. Hij blies negatief. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. Het onderzoek loopt. En voetbal. Anderlecht heeft zich niet geplaatst voor de derde voorronde van de Europa League. Het won met 3-1 van het Zweedse Hammarby, dat nadat de heenwedstrijd op een 1-1 gelijkspel was geëindigd. In de tweede helft maakte Anderlecht zijn 0-1 achterstand volledig goed. Doelman Colin Kosemans.
2: Wat zij heel goed deden is tempo en de controle over de bal bewaren. Het was heel moeilijk om de juiste triggers te vinden om druk te zetten. En aan de bal vonden wij dat tempo niet. Ik denk dat we soms wat te gehaast waren. En ja, dat tempo vonden we wel in de tweede helft. We zijn er volle gas opgegaan. Hoog druk proberen zetten met heel veel energie en dat is ook gelukt.
1: In de volgende ronde neemt Anderlecht het op tegen het Griekse PAOK. En ook AA Gent gaat Europees verder. Ze klopten het Oekraïense Cherkasy na penalties en stoten door naar de derde voorronde van de Conference League. De dag start met opklaringen. Later zijn er lokaal buien mogelijk bij maxima tot 29 graden. Morgen en zondag aangenaam zomerweer bij zo'n 30 graden. Ook begin volgende week hetzelfde weer. Vanaf maandagavond zijn er

0: Bompie.
1: Nu zondag zijn ze open met 20% korting op alles.
0: Wie?
1: Jamma.
0: Yay!
1: Ik ga klussen. Wie klust er mee?
2: Oh, ik kan niet.
3: Ik ook niet.
2: Ik moet een nieuw terras aanleggen.
3: Ik moet ons tuinhuis schilderen.
1: Dat is toch klussen?
3: Oh ja.
2: Wij klussen mee.
0: Yay! Gamma.
4: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Voorraad inslaan met gigavoordeel? Dat doe je bij Kruidvat. Nu, Dreft Platinum Vaatwascaps Gigapak voor maar €44,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Beko 9 kilogram energiezuinige warmtepompdroger voor €599. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt.
7: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
8: promo koken.
9: Ik heb zin in iets zomers.
7: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
9: Gazpacho met meloen? Doen!
7: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
10: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
11: Dit is Joe Summer.
12: Good times.
11: Great music.

0: deze week kom je bij Spar voor...
1: Allee zeg, 1 plus 1 gratis op verse zalm.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
1: Oh, een goed stukje zalm in een papillot op de barbecue. Met de vrienden natuurlijk.
0: Spar Koolruidgroep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be. Krevel.
2: Laatste kans om van de solde te profiteren bij Krevel. Met kortingen tot wel -50% in de winkel en op krevel.be.
3: Krevel, leef beter. Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis in Mechelen, waar ze buiten dinoskeletten kunnen opgraven en waterraketten afschieten. Binnen zijn er spectaculaire liveshows, allemaal met één inkomticket. Tickets op technopolis.be.

0: bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 €. Aldi, altijd slim. Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solde.
1: Hoe dat?
0: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
1: Oh, cool.
0: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
2: We schakelen over van juli naar augustus, maar het weer trekt zich daar niets van aan. Het blijft gewoon volop zomeren. Phil Collins draaien met Something Happened on the Way to Heaven. Eerst het nieuws van 7 met Emiel Wallais. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Terreurgroep Hamas moet zich ontwapenen. De medische voorwaarden om militair te worden versoepelen. En een geslaagde Europese avond voor de Belgische ploegen. Er is een akkoord over de ontwapening van terreurgroep Hamas in Gaza. Dat heeft Amerikaans president Trump aangekondigd en Hamas bevestigt het nieuws. Alle leden van Hamas en andere gewapende groepen zullen hun wapens inleveren en de gevechten in Gaza stoppen. Volgens Trump zal Israël zich daarna ook volledig terugtrekken uit de Gazastrook. Trump spreekt van een historisch akkoord. In Gaza was de afgelopen maand al een staakt het vuren van kracht, al werd dat nooit echt officieel gerespecteerd. Israël heeft trouwens nog niet gereageerd op het akkoord. Het wordt vanaf september makkelijker om militair te worden. Minister van Defensie Theo Franken versoepelt de medische voorwaarden om aan een legeropleiding te beginnen. Volgens Franken kunnen door die maatregel tot 20% van de afgekeurde kandidaten toch beginnen. Je hoort de minister.
4: Die criteria zijn gemaakt voor zuivere militairen die allemaal in gevechtsfuncties gaan. Als je in een gevechtsfunctie gaat, dan begrijp ik dat je top moet zijn. Als je binnenkomt om bijvoorbeeld te helpen bij de aankoopdienst of bij de personeelsdienst, ja, dan moet je niet de grote gevechtsmilitair zijn met het mes tussen de tanden. Dus je hebt een beetje van alles nodig om onze krijgsmacht terug sterk te maken.
3: Tegen 2035 wil Defensie het personeel verdubbelen tot bijna 56.000 militairen, reservisten en burgers. Voetbal dan. Ook de Amerikaanse voetbalfederatie wijzen de plannen van FIFA-baas Gianni Infantino af. Die wil het WK voetbal verkopen aan privé-investeerders om zo meer geld binnen te halen. Eerder dreigde ook de Europese voetbalbond UEFA liever met een boycot als Infantino die plannen doorzet. En ook onze voetbalbond sluit zich daar dus bij aan, zegt collega Jarno Berto.
5: Die hebben in de statement laten weten dat ze zich natuurlijk aansluiten bij alles wat de UEFA vandaag gecommuniceerd heeft. Ze zaten ook in die online meeting. Ik lees een stukje vooruit dat statement. Voor de KNVB raakt deze discussie de essentie van wat internationaal voetbal moet zijn. De wereldbeker is veel meer dan een commercieel product.
3: Infantino moet in totaal 106 landen overtuigen om zijn plannen door te zetten. Anderlecht heeft zich geplaatst voor de derde voorronde van de Europa League. Het won met 3-1 van het Zweedse Hammarby nadat de heenwedstrijd op een 1-1 gelijkspel was geëindigd. In de tweede helft maakte Anderlecht zijn 0-1 achterstand volledig goed. Doelman Colin Kozemans.
6: Wat zij heel goed deden is tempo en de controle over de bal bewaren. Het was heel moeilijk om de juiste triggers te vinden om druk te zetten. En aan de bal vonden wij dat tempo niet. Ik denk dat we soms wat te gehaast waren. En ja, dat tempo vonden we wel in de tweede helft. We zijn er volle gas opgegaan. Hoog druk proberen zetten met heel veel energie en dat is ook gelukt.
3: In de volgende ronde neemt Anderlecht het op tegen het Griekse PAOK. En ook A-Gent gaat Europees verder. Ze klopte het Oekraïnse Tcherkasy na penalties en stoten door naar de derde voorronde van de Conference League. En Jasper Philipsen heeft het natoercriterium van Herentals gewonnen. Philipsen was in de sprint sneller dan Tim Erlier en Jasper Stuyven. Belgisch kampioen Rune Herregots werd vierde. De dag start met opklaringen. Later zijn er lokaal buien mogelijk bij maximaal tot 29 graden. Morgen en zondag aangenaam zomerweer bij zo'n 30 graden. Ook begin volgende week hetzelfde weer. Vanaf maandagavond zijn er onweersbuien mogelijk.
2: En zo werd het bijna 6:55 op deze vrijdag. Geen files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest.
7: Dit is Joe.
8: Met Alain Klaas.

Ja, als deze man op je bucketlist staat om live te bekijken, dan vrees ik toch wel dat ik slecht nieuws heb. Want wellicht zal je daar nooit een vinkje achter kunnen zetten. Een paar maanden geleden hadden nogal wat mensen de hoop, omdat hij wordt opgenomen in de Rock'n'Roll Hall of Fame. En mensen die daarin worden opgenomen, die treden ook vaak op natuurlijk. Maar hij heeft een interview gegeven op de BBC, waarin hij zei: ja, ze hebben het mij ook gevraagd om daar op te treden, maar het gaat niet gebeuren. Het gaat nu wel beter met mijn gezondheid, maar om op een podium te staan moet je echt in topvorm zijn. En dat is niet het geval, dus het zal niet gebeuren. Maar je kan hem natuurlijk nog altijd regelmatig meepikken hier bij Joe, en zeker met die Something Happened on the Way to Heaven. Goedemorgen, het is vrijdag en je weet ondertussen wat dat betekent. Dat is de dag waarop wij hier een weekendje Ardennen zullen weggeven. En dan is het nog een van de straffere soort met alles erop en eraan. Dat laatste item verdwijnt vandaag in die koffer. Heb ik het al gezien, het laatste item? Ja, maar op een hele speciale manier. Enfin, dat wordt straks allemaal duidelijk. Dat gaat dus verdwijnen in die koffer. Het lijstje dat je al de hele week slaafs bijhoudt, kan vandaag dus iets opleveren. Ik duim alvast voor. En ik hoop voor jou dat het ook zal helpen. Diezelfde app dat je ons gaat helpen voor dat gat in de playlist. Na Alex Warren. Toffe single is dat, hè? Fever Dream. Die gaan we zo meteen draaien na deze Rod Stewart. Do You Think I'm Sexy?

0: eens een concert meepikt van deze man. Wel, tijdens dit nummer gebeurt er altijd iets heel leuks. Dan vraagt hij aan iemand in het publiek om op een grote confetti-knop te duwen. Hij heeft voor het podium zo'n echte gigantische grote rode knop staan. En daar mag je dan op zijn teken, iemand mag daar dan op drukken. En dan is het feest helemaal compleet natuurlijk. Hè? Heel het podium onder de confetti. Alex Warren en Fever Dream. Het is 17 over 7. Goedemorgen.
1: Dit is Joe.
0: Wie naast een trein of tram woont, zal dit interessant nieuws vinden. Vooral als die trams of treinen wel eens piepen voor je deur. Je kent dat wel, hè? Zo dat scherpe geluid. Het zou dus kunnen dat we daar straks van verlost zijn van dat scherpe geluid. En dan is dat dankzij een 25-jarige PXL-student, Arthur van Limbergen. Wat heeft hij nu gedaan? Wel, tijdens zijn eindwerk, dat hij vooral in Zweden heeft gedaan, ontwikkelde hij een slim meetkastje dat dat vervelende piepende geluid automatisch herkent en registreert. En dat is blijkbaar cruciaal om heel precies in kaart te brengen waar en wanneer dat geluid ontstaat. En zo kan het dan veel makkelijker aangepakt worden. Zijn uitvinding trekt ondertussen de aandacht ook in eigen land. Infrabel is erg enthousiast en heeft student al uitgenodigd om het systeem op het Belgische spoor te komen testen. Dus misschien zijn we ooit wel eens van dat vervelend gepiep verlost. Wie wel eens gaat wandelen met zijn hond, heeft waarschijnlijk ook al kakzakjes mee. Ja. Maar binnenkort moet je misschien ook standaard een flesje water meenemen. In de Zwitserse stad Chiasso riskeren baasjes vanaf volgende maand een boete van 107 euro als ze de plasjes van hun trouwe viervoeter niet netjes wegspoelen met water. Ook in eigen land moet je opletten trouwens. In steden zoals Antwerpen of Blankenbergen riskeer je ook al een fikse gasboete als je hond tegen een gevel of lantaarnpaal plast. Hier dus nog geen verplichting om een flesje water mee te nemen. Maar het zou dus kunnen dat het ook naar hier komt, maar voorlopig dus alleen in Zwitserland. En er is nog dierennieuws. In een natuurreservaat in India verliezen steeds meer tijgers hun iconische strepen. Daardoor zien ze er bijna volledig zwart uit. Als je de beelden ziet, dat is heel raar hoor. Een tijger zonder strepen, maar dat komt daar dus vaker voor. Hoe komt het? Het heeft te maken met de genen die zich razendsnel kunnen verspreiden, omdat ze natuurlijk compleet geïsoleerd samenleven in dat natuurreservaat. En wetenschappers trekken nu aan de alarmbel. Het feit dat die strepen zo snel veranderen, betekent ook dat onzichtbare gezondheidsproblemen razendsnel doorgegeven kunnen worden. En dat vinden ze toch allemaal wel bijzonder interessant. Brengt ons automatisch bij dit hier.
1: Joe. Het gat van de playlist.
0: We gaan het dus over de tijger hebben die zijn strepen verliest. Oh, daar zijn wel wat muzikale linkjes aan te koppelen natuurlijk. Ja, ik dacht hier aan bijvoorbeeld. Elk nummer waarin een tiger een rol heeft, is al van harte welkom. Dit is natuurlijk een hele bekende van Survivor, The Eye of the Tiger. Ja, dit is natuurlijk ook wel goed, hè. The White Stripes van Seven Nation Army, die mag je ook doorsturen. En dit zou ook kunnen natuurlijk. Black or White, alles met black, is ook wel een goede link met die zwarte tijgers die hun strepen verliezen daar in India. Als jij een andere suggestie hebt of gewoon een van die plaatjes die we net hebben gedraaid een hele goede vindt, dan mag je dat laten weten via de Joe-app. Een alternatief is uiteraard ook van harte welkom. Ondertussen nog een zomersnummer van Ryan Paris.

0: Ga voor onze barbecue-promo. Nu bij Colruyt. 25% korting op barbecueworst.
1: 25% op barbecueworst. Schat, zet jij de barbecue al aan?
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Smartfoto.be.
3: Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
4: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
3: Echt of wat?
5: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
6: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be.
7: Nu bij Zelfbouwmarkt, douches om in te zingen. Of liever niet. Nu tot 50% korting op badkamers. Kijk op zelfbouwmarkt.be.

0: Can't Fight the Moonlight. Ik zou er eerlijk gezegd ook niet aan willen beginnen, want het is wat volle maan op dit moment, dus het zou een ongelijke strijd ook zijn. Hè? Uit de film Coyote Ugly, Lee and Rhymes.
1: Joe. Het gat van de playlist.
0: Straffe gat van de playlist hebben we vandaag. In een natuurreservaat in India verliezen steeds meer tijgers hun iconische strepen. Daardoor worden ze stilaan volledig zwart. Als je de beelden ziet, kan je verzekeren, raar, een tijger zonder strepen. Dat heeft te maken met genen die zich heel razendsnel kunnen verspreiden, omdat ze natuurlijk compleet geïsoleerd samenleven daar in dat natuurreservaat. Wat kunnen we daar muzikaal aan linken? Wel, heel veel suggesties binnengekregen. Ik kan ze niet allemaal overlopen. Dit is bijvoorbeeld heel vaak binnengekomen. Maxine, Wesley, Karin, Mark, Bernard, Peter, Wesley. Ik kan zo nog een tijdje doorgaan. Suggereerden allemaal die Tiger Feet van Mutt. Dankjewel voor die suggestie. Hele fijne suggestie is dat. Dit kwam ook een paar keer binnen.
2: Poesjes doei, poesjes doei. Kom hier dat ik je vermoei.
0: Dankjewel voor de suggestie, Mario Pusjes. Toei, hoe lang is dat niet geleden? Zeg, Urbanus. En ook dit is een paar keer binnengekomen. Stel je voor dat dat nu binnenkort bekend wordt gemaakt, dat het eigenlijk gewoon zwart geschilderd is om aandacht te krijgen. Dan zijn we wel goed bij de neus genomen. Painted Black, Bernard, die stuurde dit door van de Rolling Stones. Maar er zijn heel veel mensen die zich ook hebben laten inspireren door het geluid. En die stelde dit hiervoor. Dankjewel voor de suggestie, Katie.

0: Met hun suggestie onder andere door Queenie uit Haarlembeke, Patrick uit Hasselt, Mario uit Schelde-Winneke. Ja, ik moet eigenlijk nog een kwartiertje doorgaan hoor. Heel vaak gesuggereerd deze Roar van Katy Perry. Dankjewel daarvoor. Zometeen gaan we naar dat smaakje luisteren dat we gaan wegklikken. En Samba de Janeiro van Bellini. Maar ondertussen 3:30 geworden. Hoofdpunt uit het nieuws met Emile Wallace.
1: Goedemorgen. Er is een akkoord over de ontwapening van terreurgroep Hamas in Gaza. Dat heeft Amerikaans president Trump aangekondigd en Hamas bevestigt het nieuws. Alle leden van Hamas en andere gewapende groepen zullen hun wapens inleveren en de gevechten stoppen. Volgens Trump zal Israël zich daarna ook volledig terugtrekken uit de Gazastrook. Het wordt vanaf september makkelijker om militair te worden. Minister van Defensie Theo Franke versoepelt de medische voorwaarden om aan een legeropleiding te beginnen. Volgens Franke kunnen door die maatregel tot 20% van de afgekeurde kandidaten toch beginnen. Het is een geslaagde Europese voetbalavond geworden voor onze Belgische ploegen. Anderlecht plaatste zich voor de derde voorronde van de Europa League na een 3-1 overwinning tegen het Zweedse Hammarby. In de derde ronde speelde het tegen het Griekse PAOK. En ook AA Gent gaat Europees verder. Het klopte het Oekraïnse Cherkasy na penalties. Gent stoot door naar de derde voorronde van de Conference League. Het neemt het daarin op tegen het Zweedse Göteborg. De dag start met opklaringen. Later zijn er lokaal buien mogelijk bij maxima tot 29 graden. Morgen en zondag aangenaam zomerweer bij zo'n 30 graden.
0: Ja, morgen zondag een heel aangenaam weekend. Misschien is dat wel een weekendje Westende. Daar gaan we straks nog wat meer promo voor maken voor ons Paradise Beach natuurlijk. Er staan geen files op dit moment op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest.
2: Dit is Joe.
3: Met Alain Klaas.

Als je dit plaatje hoort, Samba de Janeiro, en je ziet de groepsnaam Bellini, dan zou je kunnen denken, ja, dat moet toch echt wel uit Brazilië komen of daar ergens in de buurt. Wel, dat is dan goede marketing geweest, want dan ben je er helemaal ingetuind. Het komt gewoon uit Duitsland, die Bellini, echt waar. Daar gemaakt, Samba de Janeiro. 7:30 ondertussen. En straks om 10:00 mag Heidi de deuren van ons Paradise Beach weer openen. Ik mag dat morgen en overmorgen doen trouwens, ook om 10:00. Dus je bent op al die dagen van harte welkom. Ik ga meer zeggen, je bent nog tot 9 augustus elke dag welkom. Van 10:00 ochtends tot 10:00 avonds. We zitten aan de Koning Ridderdijk in Westende naast de surfclub. Maar er is het is een opdracht om ernaast te kijken, dat ijssalonnetje van ons. Je kan het echt niet missen. Kom gerust langs en laat je verleiden door al die lekkere. We hebben geweldige ijsjes, cocktails, mocktails, zelfs cannoli. Het zijn van die lekkere Italiaanse koekjes met ricotta, ook die zijn niet te missen. En ik heb hier weer een exclusief pakketje voor je klaar liggen. Daarin zit een toffe Joe tote bag, een Joe t-shirt, een sleutelhanger, een strandbal, allemaal met dat geweldige logo van ons op. En een voucher voor een heerlijk ijsje op dat Joe Paradise Beach. Allemaal dingen die je niet kan kopen, maar die je wel kan winnen. En dat doe je door in het volgende nummer de juiste smaak, kleur, die is weggelikt, door te sturen in de Joe-app. Ik moet eerlijk zeggen, het is een smaakje dat misschien niet in elk ijssalon aanwezig is. Maar je zal meteen wel begrijpen waarover het gaat. Het gaat over een nummer van Harry Styles. On a

0: Vanavond bij VTM zoekt Meteor naar de nooduitgang. In 10 om te zien. En bij VTM 2 is niemand veilig, zelfs niet in de actiethriller Safe House. Vanavond bij VTM en VTM 2.
1: Begin jouw grote projecten bij Bricoplanet. Op 1 en 3 augustus krijg je 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plusleden. Enkel bij Bricoplanet met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
2: Lotto is op zoek naar tenen.
3: Tenen?
2: Waar parelwit zand van een parelwit strand tussen mag zitten.
3: Oh.
2: Of grasprietjes van elke festivalwijd ter wereld.
4: Gowin, voelt aan mijn cliënteen.
5: C-c-bo.
2: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 3.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
6: Good times.
7: Great music.
8: Dit is Joe Summer.

0: Als je wil, kan je vanavond naar een leeftijdgenoot van haar gaan kijken. Diana Ross, ja, die staat op de mainstage van de Lokerse feesten. Straks om 11:30 begint haar optreden. Ja, ik zeg nu leeftijdgenoten, maar Donna Summer is er al wel lang niet meer natuurlijk. Maar Diana Ross op haar 82ste nog steeds op een podium. Dat is toch ook wel straf. She Works Hard for the Money van Donna Summer. En we gaan richting Waasland, als ik dat hier goed heb gezien. Dirk, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ja, in Sint-Niklaas zitten we, hè, Dirk?
1: Ja, inderdaad.
0: Ja, een beetje bolhebt op dit moment als je eens naar buiten... Of heb je al buiten gekeken?
1: Ik heb naar buiten gekeken en het zonnetje is nog niet aan het schijnen.
0: Oh, geen zonnetje op dit moment in het, in het zoete Waasland. Zeg, Dirk, als je naar een crèmerie gaat, naar een ijssalon gaat... dan neem ik aan dat het smaakje dat we vandaag zoeken... dat dat misschien niet meteen het smaakje is dat jij daar zou bestellen, of wel?
1: Nee, mijn voorkeur gaat naar mokka.
0: Ah, mokka. Jij bent de koffieman. All right. Ja, ja. Dat is een smaak die in ons ijssalon daar in Westende natuurlijk ook heel vaak gevraagd wordt. Maar ja, tegenwoordig als je zo'n ijssalon binnenstapt, 735 smaakjes. En dit is ook wel een smaakje dat je af en toe eens kan treffen. Wat was weggelikt daarnet, Dirk?
1: Watermelon.
0: Ja, Watermelon High van Harry Styles. Dat was inderdaad wat we zochten. Jij mag een tote bag gaan ophalen in dat Paradise Beach in Westende. Je mag er ook een ijsje gaan likken. Gaat dat nog lukken voor de 9e augustus?
1: Ik denk het wel, ja. Dat zal geen probleem zijn.
0: Ah, wel, je hebt nu eigenlijk een verplichting bijna, hè, Dirk, om langs te gaan. Het is allemaal op onze kosten, potverdorie.
1: Ik wens je
0: een heel fijn weekend. Geniet van het toch nog zonnige weer dat we gaan hebben. En geniet ook van dat ijsje binnenkort. Hè. Bedankt voor het meespelen, hè.
1: Ja, dat zou ik zeker doen. Dank u wel.

Ja, dat goodie bag, die goodie bag met al die leuke spulletjes van Joe gaan dus richting Waasland naar Sydney Klaas. Dirk Brits mag snel naar ons Paradise Beach. Ja, waarom zeg ik snel? Omdat we natuurlijk op 9 augustus weg zijn. Je moet weten dat we volgende week nog 5 smaakjes gaan weglikken. En dat zijn dan de allerlaatste goodie bags die we deze zomer zullen weggeven. Als jij er nog eentje wil pakken, zeker luisteren volgende week. En ja, zo rond deze tijd, iets vroeger, 20 minuten geleden, hebben we de opgave gegeven. Als je dan al wakker bent, dan kan je zeker een van die laatste pakketjes te pakken krijgen. Maar dan moet je dus wel snel naar dat Paradise Beach geraken, want 9 augustus, dat is de laatste dag dat we daar staan. Er werd 10cc gedraaid. Het gaat over een echte dreadlock holiday trouwens, die de groep meemaakte op Barbados en Jamaica. Ze hebben daar zoveel meegemaakt dat ze er een nummer over hebben gemaakt en dat werd dus die dreadlock holiday. Misschien komt die cocktail van vandaag ook wel uit die regio. Je weet het ondertussen, hè. Op vrijdag maken wij hier telkens een speciale cocktail en dat doen we samen met de bekendste cocktail shaker uit ons land. Dat is Manuel Wouters, en die vertelt straks hoe je hem moet maken. En als je dat dan graag ook nog in je berichten binnenkrijgt, dan stuur je maar recept door en dan sturen we dat ook naar jou. Op weg naar het nieuws van 8 uur.

0: Als ik jou was, zou ik dat berichtje al klaarzetten met die vier items die je al hebt. Dan moet je er nog eentje bij zetten en verzinnen maar. Dit uur wordt het duidelijk wat het is. Eerst het nieuws van 8 uur met Emiel Wallijs. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Experten stellen vragen bij het akkoord in Gaza. Een versoepeling van de regels om soldaat te worden. En zowel Gent als Anderlecht stoten Europees door. Er zijn nog veel vragen over het akkoord, over de tweede fase van het staakt het vuren in Gaza. Daarbij zou terreurgroep Hamas zich volledig ontwapenen en zou Israël zich terugtrekken uit de Gazastrook. Amerikaans president Trump kondigde vannacht daarover een akkoord aan en Hamas bevestigde het nieuws. Oorlogsjournalist Robin Raamakers.
2: Die wapens die zouden dan ook door de Palestijnse overheid bewaard worden. Maar die Palestijnse overheid, ja, die is er in praktijk helemaal niet. En vooral, de ontwapening hangt volledig samen met een Israëlische terugtrekking. En dat is iets wat Israël hoegenaamd niet van plan is, op dit moment althans.
1: Israël heeft voorlopig nog niet gereageerd. Volgens de Amerikaanse nieuwssite Axios probeerde Iran Hamas ook ervan te overtuigen om de deal niet te ondertekenen. Het wordt vanaf september makkelijker om militair te worden. Minister van Defensie Theo Franke versoepelt de medische voorwaarden om aan een legeropleiding te beginnen. Volgens Franke kunnen door die maatregel tot 20% van de afgekeurde kandidaten toch beginnen. Je hoort de minister.
3: Die criteria zijn gemaakt voor zuivere militairen die allemaal in gevechtsfuncties gaan. Als je in een gevechtsfunctie gaat, dan begrijp ik dat je top moet zijn. Als je binnenkomt om bijvoorbeeld te helpen bij de aankoopdienst of bij de personeelsdienst, ja, dan moet je niet de grote gevechtsmilitair zijn met het mes tussen de tanden. Dus je hebt een beetje van alles nodig om onze krijgsmacht terug sterk te maken.
1: Tegen 2035 wil Defensie het personeel verdubbelen tot bijna 56.000 militairen, reservisten en burgers. In het Spaanse Ceuta, dat is een deel van Spanje in het noorden van Marokko, zijn al 18 mensen gestorven die probeerden om naar het gebied te zwemmen. Honderden andere migranten bestormden de grens daar. Zo'n 400 mensen konden zo illegaal de grens oversteken. De Spaanse regering spreekt van een humanitaire noodsituatie. Ze sturen onder meer het leger om het gebied extra te beveiligen. En ook de Spaanse premier Sanchez reist vandaag af naar Ceuta. In Frankrijk blijft de grote bosbrand in Gironde dan weer stabiel. Het vuur breidt er al enkele dagen niet meer uit, dat laten de autoriteiten weten. Toch blijven er wel nog een aantal brandhaarden actief. Die probeert de brandweer te blussen. In totaal is zo'n 42.000 hectare natuur verwoest. En een geslaagde Europese voetbalavond voor onze Belgische ploegen. Anderlecht stoot door naar de derde voorronde van de Europa League na een 3-1 overwinning tegen het Zweedse Hammarby. In de volgende ronde neemt Anderlecht het op tegen het Griekse PAOK. En ook AA Gent stoot door naar de derde voorronde van de Conference League. Gent klopte het Oekraïnse LNZ Cherkasy na penalties. Je hoort de doelman Davy Roef.
4: Weet je dat het spel niet fantastisch was? Dat we nog veel beter gaan moeten in de komende wedstrijden. Dat er beter tegenstanders gaan komen. Dat we daar beter gaan moeten spelen. Maar ja, het resultaat is het positiefste dat we vandaag kunnen meenemen.
1: In de volgende ronde neemt Gent het op tegen het Zweedse IFK Göteborg. De dag start met opklaringen. Later zijn er lokaal buien mogelijk bij maxima tot 29 graden. Morgen en zondag aangenaam zomerweer bij zo'n 30 graden. Ook begin volgende week hetzelfde weer. Vanaf maandagavond zijn er wel onweersbuien mogelijk.
0: En alle details over dat weerbericht hoor je straks iets na 9 natuurlijk. En dan gaat Jonas weer kijken naar de weerkaarten en ons vertellen wat hij ziet. Eén file staat er op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Dat is richting Gent op de E40. En je moet daar wel opletten, want er is een obstakel op de weg tussen Afligem en Aalst. Je moet daar 10 minuten aanschuiven.
5: Dit is Joe.
6: Met Alain Klaas.

Het ging niet zo geweldig goed met de Eurythmics net voor ze dit nummer hebben verzonnen. Ze hadden weinig succes gehad, maar Dave Stewart zei: als we nu eens een drumcomputer en een synthesizer kopen, dan kunnen we misschien eens een nieuwe sound proberen. Laatste spaarcentjes bovengehaald en toen was er in één keer wel goed raak met die elektronische sound van hen. En natuurlijk ook door die bijzondere verschijning van Annie Lennox, want dat was toch een speciale figuur. Sweet Dreams Are Made of This van Eurythmics om dit tweede uur te beginnen. En dit is dus ook het uur waarin we dat laatste item in onze koffer zullen steken. Ik hoop dat je al die items van de afgelopen dagen goed hebt genoteerd en misschien ben jij het dan wel die binnenkort naar de Ardennen mag dankzij Anatura. Het is een echt topweekend dat we hier straks weggeven. Alle details hoor je straks. Eerst gaan we cocktail shaken na Mungo Jerry en In the Summertime en dit hier

0: een slecht nummer voor het gemiddelde hart van een radiopresentator, want het valt zo in één keer stil, hè, in het midden van het nummer. En dan denk je als presentator, dus gedaan. En dan begint hij opnieuw. Oh, snodaard. Mungo Jerry en In the Summertime. Ja, de ideale manier om dat zonovergoten weekend te starten is met een cocktail natuurlijk. En daarom bel ik elke vrijdag met onze cocktailman Manuel Wouters. Je kan hem kennen van Jam TV, van zijn boek ook The Art of Making Cocktails. En natuurlijk ook van zijn restaurant Mill Hill in Casterlee. 3000 cocktails heeft hij in zijn hoofd. Dus de man om vandaag opnieuw een verrassend receptje met ons te delen. Goedemorgen Manuel.
1: Goedemorgen, Jarna. Goedemorgen, alles goed?
0: Ja hoor, absoluut. Zeg, vandaag heb je een Oosterse cocktail met een bijzonder verhaal bij. Hè? Vertel eens eventjes welke cocktail gaan we doen en wat is het verhaal erbij?
1: We gaan vandaag de Singapore Sling voorstellen. De Singapore Sling was gemaakt in het Raffles Hotel in de Long Bar in 1915 door een bartender noemde Yang Tong Boon.
0: Ah ja, en een Raffles Hotel, dan zitten we niet bij ons, hè? Dan zitten we ergens ver weg. Hè? Vertel eens, waar vinden we dat?
1: In Singapore.
0: Ah, Singapore. Oké, okay. Vertel maar.
1: Ja, en in 1902 is daar een tijger binnengeslopen in de bar en er werd doodgeschoten door een gast. En in die bar kwam ik heel veel, want ik werkte toen op het bekende Queen Elizabeth, het grote passagiersschip, en daar heb ik een tal van cocktails gemaakt. Voor onze gasten, waaronder Dolly Parton, Gene Hackman. Dat waren allemaal bekende mensen die daar kwamen.
0: Ja. Zeg, je vertelt heel veel hele straffe dingen en alsof het gewoon dagdagelijks werk is. Dus wacht, hè. Er was in dat Raffles Hotel was een tijger binnengekomen en die was neergeschoten. Dat is een strafverhaal.
1: Ja, maar dat is ook al lang geleden. Hè. Dus inderdaad, een van de hotelgasten heeft die tijger dat bemerkt en is dat daar doodgeschoten. Maar in die bar werden dus heel veel Singapore Slings gedronken. Dat is echt een cocktail met 8 ingrediënten. En dat is echt een heel diep donkerkleurige cocktail met redelijk wat alcohol in. Ik zal eens eventjes zeggen wat er allemaal in zit.
0: Ja, vertel eens wat daarin zit. Wat is de favoriete cocktail van Dolly Parton? Want daar komt het op neer, hè? Je hebt hem voor Dolly Parton in elkaar geshaked. Vertel eens, wat moeten we daarvoor in
1: keer gemaakt, ja.
0: Okay.
1: Dus we gebruiken gin. London Dry Gin is goed. Cherry Herring. En Cherry Herring is een Deense kersenlikeur. Kunnen we ook in speciaalzaken en ook in supermarkten vinden. Benedictine is een kruidenlikeur. Dan Cointreau, dat zullen de meeste mensen wel kennen. Ja. Vers geperst limoensap. Ananassap, angostura bitters, daar hebben we het vorige week al over gehad.
0: Dat zijn
1: die bittere druppeltjes, kruiden, bitter. En dan nog wat grenadine, veel ijs, hard shaken. En dan werken we dat af met ananas en munt.
0: Ah ja. Oh, het klinkt heerlijk. Ja, en het klinkt ook fris met dat limoensap. Denk ik, ja, dat past ook bij een hele warme zomeravond. Hè? Dat is perfect.
1: Absoluut, absoluut. Zeker nu dat deze tijd van het jaar is perfect om te drinken.
0: All right. Goed, mensen die het volledige recept willen krijgen, die sturen ons gewoon een berichtje via de Joe-app Recept. En dan sturen we alles door. Nu ben ik toch wel geïnteresseerd in die Dolly Parton. Want je zei, ik heb hem vaak gemaakt voor Dolly Parton. Dus die zong ook op dat cruiseschip, of hoe moet ik het zien?
1: Ja, het is zo. De Queen Elizabeth in de jaren 80 en 90, dat was het enigste grote cruiseschip in de wereld. En daar kwamen veel bekende celebrities. En Dolly Parton was een regelmatige gast. Soms bleven die wel 14 dagen. Die kwamen ook in de bar en in de nightclub. En die leefden onder de andere mensen. Hè.
0: Goh.
1: En ja, dus en Amerikanen zijn nu eenmaal cocktaildrinkers, hè, allemaal. Hè.
0: Ja, en die kennen ook al
1: vandaag
0: die speciale cocktails die je hebt. Ja, ik wou net zeggen, ja. Dat moet een goede leerschool geweest zijn. Ja.
1: Fantastisch, want daar heb ik het uiteindelijk allemaal geleerd. Het is, je komt er in een heel andere wereld terecht. Hè. Ja. In die tijd in België, ja, dan konden ze een paar orange drinken en dan stopte het ongeveer. Hè.
0: Dat was het ongeveer. En ondertussen heb jij een hele encyclopedie van 3000 cocktails. Volgende week gaan we de laatste cocktail shaken. Maar ik wil je al bedanken voor die van vandaag. En wie het receptje wil, die stuurt ons maar een berichtje. Bedankt, Emmanuel. Groetjes.
1: Tot volgende week. Dag.

0: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.
1: Zeg, verdient je badkamer niet meer dan alleen dat extra plantje? Profiteer nu in juli van de mega-solde bij X2O Badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee.

0: Het is een sterk refrein en iets dat je vrolijk kan meefluiten. Dus dat zijn de ingrediënten om een goede zomerhitte te scoren natuurlijk. Centerfold van Jay Giles Band. En het zijn net die vrolijke nummers die we ook zoeken voor ons Summer Request. Moet niet allemaal Famos à la Playa zijn natuurlijk. Hè? Gewoon nummers waar je goed gezind van wordt om een zomerse dag zoals vandaag te beginnen. Welke drie nummers zijn dat in jouw geval? Dat zou ik graag willen weten voor dat Summer Request dat we straks weer hebben. De laatste 10 minuten van dit programma, dat zouden jouw 10 minuten kunnen worden. Jouw 3 favorieten. Je zet ze maar in de Joe app.
1: Dit is Joe.
0: Ja, staat hier al de hele week een reiskoffer in de studio. Die is ondertussen goed gevuld geraakt met al 4 items. Als je mee binnenkijkt via een van onze camera's, dan kan je misschien nog wel wat ontdekken. Stel dat er iets op je lijstje ontbreekt. Als jij die spullen goed hebt genoteerd deze week, dan mag ik jou straks misschien wel op reis sturen. En het is een weekend Golden Lakes Village voor 4 personen deze week. Inclusief ontbijt en een 3-gangen menu in het restaurant. Dat is echt een exclusief verblijf. Ik ga nog 1 item toevoegen aan mijn koffer. En dat zijn, beste vrienden, deze sportschoenen. Dus dat moet je noteren. Sportschoenen. Ik ga misschien snel nog eventjes tonen wat we er nog in hebben zitten. Ook handig als je op vakantie gaat. Ja, dit moet je altijd mee hebben. Als je nu op de camera aan het kijken bent, dan ben je helemaal mee. Dit hier hebben we ook. Dat is een boek. Oh, mocht ik eigenlijk niet zeggen. En er is ook nog een flesje, zoals je dat wel eens in de douche vindt. Dat zijn de 3 items die ik de afgelopen dagen, de 4 items die ik er had ingelegd. En vandaag dus de sportschoenen die erbij worden gelegd. Je moet het nu nog niet doorsturen. Binnen 10 minuten ga ik jou zeggen dat je die 5 items mag doorsturen. En dan hoop ik dat de computer jouw naam eruit pikt. Heel veel succes.
1: Anatura. Luxe vakantieverblijven om zalig te ontspannen in eigen land. Anatura. Nature as a destination.

0: Het zou wel eens kunnen dat ik die zo meteen op jouw gezicht over als je die 5 items hebt genoteerd en hebt doorgestuurd. Ik zal je zo meteen vertellen wanneer je die items mag doorsturen. Dat komt er zo aan. Eerst nog de hoofdpunten uit het nieuws, want het is ondertussen bijna 8:55 geworden. Je krijgt ze nog eens van Emiel Wallis.
1: Goedemorgen. Nooit eerder in de Vlaanderen zoveel belastingen via schenkingen. In totaal ging het vorig jaar om net geen 700 miljoen euro. Dat is bijna 20% meer dan in 2024. In 3 jaar tijd steeg de opbrengst zelfs met meer dan de helft. Het gaat vooral om schenkingen tussen ouders en hun kind of tussen partners onderling. In Ceuta, dat is een deel van Spanje in het noorden van Marokko, zijn al 18 mensen gestorven die probeerden om naar het gebied te zwemmen. Honderden andere migranten bestormden de grens daar. Zo'n 400 mensen konden zo illegaal de grens oversteken. De Spaanse regering spreekt van een humanitaire noodsituatie. Het is een geslaagde Europese voetbalavond geworden voor onze Belgische ploegen. Anderlecht plaatste zich voor de 3e voorronde van de Europa League. In de 3e ronde speelt het tegen het Griekse PAOK. En ook Gent gaat Europees verder. Het stoot door naar de 3e voorronde van de Conference League. Daarin neemt Gent het op tegen het Zweedse Göteborg. De dag start met opklaringen. Later zijn er lokaal buien mogelijk bij maxima tot 29 graden. Morgen en zondag aangenaam zomerweer bij zo'n 30 graden.
0: En er staat 1 file op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Dat is richting Gent. Je moet daar extra opletten. Een obstakel op de weg daar. Op de E40 tussen Afligem en Aalst. Op dit moment 6 minuten vertraging.
2: Dit is Joe.
3: Met Alain Klaas.

0: Ja, gisteren waren er weer twee artiesten die dit eigenlijk hebben gedaan aan ons Paradise Beach. Hè? Dancing on the Ceiling, Berre en Gary Hager. Die is ook nog langsgekomen gisteren daar. Pakje vol, heel ons terras weer vol om naar die artiesten te komen kijken. Fijn dat je erbij was. En blijf vooral komen naar het Paradise Beach. Ook vandaag ben je van harte welkom. Lionel Richie en mijn koffer staat hier dus klaar in de studio om naar de Ardennen te vertrekken. Naar dat weekendje Golden Lakes Village voor 4 personen. Inclusief ontbijt en een 3-gangen menu in het restaurant. Ik hoop dat jij ondertussen een berichtje hebt klaarstaan in onze Joe-app met daarin gewoon de 5 items die we de afgelopen week in die koffer hebben gestoken. Gewoon die 5 items, de volgorde maakt niet uit. Onze computer die gaat dat allemaal analyseren. En dan hoop ik dat ik jou zo meteen aan de lijn heb, want je kan nu doorsturen. Heel veel succes.
1: Dit is Nieuw bij Joe. Taylor Swift.
2: Hey, it's Taylor.
1: I knew it, I knew you. Good.

0: Deze week kom je bij Spar voor...
1: Allee zeg, 1 plus 1 gratis op verse zalm.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
1: Oh, een goed stukje zalm in een papillot op de barbecue. Met de vrienden natuurlijk.
0: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
2: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
3: Ja, hallo, wij zitten nog altijd binnen, is dat normaal?
4: Schat, die je kleine moet eten.
3: Onze kinderen moeten eten.
2: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
5: Code Yellow!
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week HLN. Voor het laatste nieuws, sport en alles wat leeft in jouw buurt. Nu 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
7: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken.
8: DSM Keukens.
7: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
9: Dit is Joe Summer.

0: dit, Nieke. Heb je alles goed genoteerd de afgelopen week?
1: Ja, normaal gaat die wel. Dus het zou me goed moeten gaan.
0: Oh, fantastisch. Zeg, ik lees hier dat je een bijzondere relatie met je zus hebt. Dat klinkt heel goed tussen Nieke en de zus, geloof ik, hè?
1: Ja, dat klopt. Die heeft ook ondertussen al 3 kindjes en daar gaat het ook heel goed mee.
0: Oh, kijk eens.
1: Dus ja, dat is altijd wel leuk.
0: Ja. En voel je dan soms, als de kindjes ook eens bij jou zijn, een beetje de mama van de kindjes van de zus ook? Of gaat dat te ver? Oh.
1: Ja, ik ben vooral een beetje de zotte tante waarbij dat er heel veel wordt toegelaten.
0: Oh, zeggen ze dat ook? Zotte tante Nieke? Nee, toch?
1: Mijn
0: nichtje
1: wel.
0: Zo goed. Zeg, Nieke, je hebt de afgelopen week 5 items genoteerd die ik hier in die koffer aan mijn rechterkant heb gestoken. Als dat nu zometeen blijkt dat we hier 5 belletjes horen, dan hoor je een applaus en dat is het teken voor jou dat je zelf je koffer mag gaan pakken. Mag de zus dan mee naar de Ardennen eigenlijk?
1: Vermoedelijk zullen het de kindjes worden.
0: En de kindjes, die mogen mee. Zeg, weet de zus al dat je aan het meespelen bent? Of is het een verrassing voor haar?
1: Nee, dat is nog een verrassing.
0: Oh, maar die is misschien wel aan het luisteren. Dus weekend Golden Lakes Village voor 4 personen, inclusief ontbijt en een 3-gangen menu. Dat is wat ik jou kan aanbieden als we zo meteen de 5 belletjes gaan horen. Gaan eens testen of het belletje goed rinkelt. Oh, dat is een heel duidelijk belletje. Oké, het eerste item dat jij hebt genoteerd op je lijst. Wat is dat?
1: Ja, shampoo.
0: Dat is juist. Shampoo, dat was al een eerste belletje. Wel goed duur op het belletje, hè? Want dat was maar een half belletje, hoor. Oh, goed. Het tweede, wat je hebt gehoord in onze koffer deze week, wat was dat?
1: Dat was een boek.
0: Een boek, ja. Ik heb het tweede belletje gehoord. Derde belletje, zou het derde item kunnen zijn? Vertel eens, wat was dat?
1: Ja, een radio.
0: Een radio, klopt helemaal. Ja, dat moet je altijd meenemen op vakantie natuurlijk. Tegenwoordig is dat makkelijk met de smartphone, maar die zit er dus ook in. Wat is het vierde item?
1: Het vierde item is een t-shirt.
0: Hup, dat is de vierde bel. En dan dat laatste item dat ik er net heb ingestoken, dat waren?
1: Ja, dat waren sportschoenen.
0: Ik mag dit hier laten horen. Ja. Goed nieuws voor de zus en misschien wel voor de kindjes van de zus. Want die mogen dus allemaal mee met jou naar de Ardennen. Dat zal goed nieuws zijn als je hen zo meteen belt, hè?
1: Ja, zeker. Dank jullie wel alvast.
0: Geen enkel probleem. Fijn dat je hebt meegespeeld, Nieke. Ik wens je een fijne vrijdag. Staan er speciale dingen op het programma dit weekend eigenlijk?
1: Dit weekend is nog babysitten op de kindjes van mijn zus die hier op vakantie zijn. En volgende week is terug gewoon gaan werken.
0: Hè. Alright, oké. Okay. Goed. Geniet ervan in ieder geval, ook daar in de Ardennen. Ja. En bedankt voor het meespelen. Tot nog eens, hè.
1: Ja, dankjewel.
2: Natura, luxe vakantieverblijven om zalig te ontspannen in eigen land.

0: Starship hebben we gehad met We Built This City. En natuurlijk Reggie. And Where Did You Go, Summer Love. Het is ondertussen 4 voor 9. We zijn op weg naar het weerbericht met Jonas. Eén woordje heeft hij al erg vaak moeten gebruiken deze zomer. Droog. Ja, voor ons vallen die gevolgen nogal mee. We hebben gewoon minder de paraplu nodig. Maar voor de landbouw is dat een ander paar mouwen die lijden serieus onder die droogte. Er is goed nieuws voor hen. En dat goede nieuws komt onder andere van brouwerijen. Hoe dat precies zit, gaan we straks uitzoeken.
1: Yes! Come on!
0: En nu dus op weg naar dat nieuws van 9 uur met deze Camaro.
1: En Martinez.
0: En Fun Like You.
2: Come on. Let's do this.

0: gisteravond kwam het zonnetje dan uiteindelijk toch nog piepen, maar voor de rest een redelijk bewolkte dag gisteren. Benieuwd wat vandaag en het weekend brengt. Jonas weet het en vertelt het. Na het nieuws van 9 met Emiel Wallais. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Vlaanderen in de nog nooit zoveel schenkbelastingen. Nog veel vragen over de ontwapening van Hamas. En de Italiaanse verdediger Franco Baresi is overleden. Nooit eerder in de Vlaanderen zoveel belastingen via schenkingen. In totaal ging het vorig jaar om net geen 700 miljoen euro. Dat is bijna 20% meer dan het jaar ervoor. Dat blijkt uit cijfers die CD&V-parlementslid Katrien Schrijvers heeft opgevraagd.
2: De Vlaming is er zich terdege van bewust dat schenken tijdens het leven dat dat eigenlijk fiscaal voordeliger kan. Bovendien, de jongere generatie kan die middelen ook heel goed gebruiken, terwijl die oudere generatie die middelen misschien minder nodig heeft. Je ziet dat het vooral ook gebeurt tussen partners en aan kinderen.
1: Het gaat vooral om schenkingen van geld, aandelen of vastgoed. Er zijn nog veel vragen over het akkoord over de tweede fase van het staakt het vuren in Gaza. Daarbij zou de terreurgroep Hamas zich volledig ontwapenen en zou Israël zich terugtrekken uit de Gazastrook. Amerikaans president Trump kondigde vannacht dat akkoord aan en Hamas bevestigde het nieuws. Oorlogsjournalist Robin Ramakers.
3: Die wapens die zouden dan ook door de Palestijnse overheid bewaard worden. Maar die Palestijnse overheid, ja, die is er in praktijk helemaal niet. En vooral, de ontwapening hangt volledig samen met een Israëlische terugtrekking. En dat is iets wat Israël hoegenaamd niet van plan is, op dit moment althans.
1: En de Italiaanse voetbalwereld is in rouw. De legendarische verdediger Franco Baresi is overleden. Dat maakte de Italiaanse ploeg AC Milan bekend. Baresi was jarenlang aanvoerder bij Milan en speelde er ruim 700 wedstrijden. Hij won ook 3 keer de Champions League en pakte 6 Italiaanse titels. In 1982 werd hij ook wereldkampioen met Italië. Baresi werd 66. Over zijn doodsoorzaak is niets bekendgemaakt. De dag start met opklaringen. Later zijn er lokaal buien mogelijk bij maxima tot 29 graden.
0: Ja, en hoe het verder gaat, dat horen we zo meteen dan van Jonas. We gaan wel eerst nog even kijken naar de weg. 1 file staat er op onze snelwegen, waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de Brusselsring is dat, op de binnenring, tussen Tervuren, Vierarmen en de Welriekende Dreef. Daar staat een defect voertuig, dat zorgt voor 7 minuten vertraging.
4: Dit is Joe.
5: Met Alain Klaas.

0: Ja, ze zijn wel streng, hè, die van Tears for Fears. I'm talking to you. Ja, we hebben het gehoord. Shout, tot 7 over 9 op deze vrijdag. Dit is
1: Het Weer met Jonas.
0: Een hele goede morgen, Jonas.
2: Goedemorgen, Alain.
0: Ja, gisteren was een bewolkte dag. Helemaal op het einde van de dag zag ik het zonnetje dat kwam piepen. En op dit moment hier in het centrum, ja, het zonnetje doet haar best hoor, maar het lukt toch nog niet helemaal.
2: Nee, er zijn nog heel veel wolken. Het is op de meeste plaatsen zo'n beetje een waterzonnetje. Hè? Zoveel hoge, middelhoge wolken zijn er nog. En ja, we gaan toch een groot deel van de dag nog redelijk wat wolken krijgen. Het is pas opnieuw in de loop van de latere namiddag dat het wat meer gaat opklaren. En dat gebeurt het eerst aan zee. Dus daar in de loop van de namiddag eerst al brede opklaringen. En dan later trekken die brede opklaringen verder richting het centrum en het oosten van het land. En er is vanmiddag zelfs heel lokaal ook kans op een enkel buitje. Op de meeste plaatsen gaat het droog blijven. En waar er een beetje regen valt, gaat het allemaal niet zoveel voorstellen. En ondanks de bewolking kan het toch nog redelijk warm worden, hè? Toch zeker in het binnenland. We gaan naar 27 in de Kempen, 28 graden. Op het strand wat koeler, 22 graden. En daar staat er toch ook wel een redelijk stevige wind uit noordelijke richtingen vandaag.
0: Oké, dat zijn de kaarten voor vandaag. Maar je zei gisteren al dat we op weg zijn naar toch wel weer een mooi zomers weekend, hè?
2: Ja, absoluut. Het wordt echt wel een zonovergoten weekend. Hè? Want morgen al van 's morgens vroeg veel zonneschijn. En morgen ook echt aangename temperaturen rond een graad of 26. Ook niet al te veel wind. Dus ja, morgen is echt wel een mooie zomerdag. En ook zondag gaan we veel zon krijgen. En dan wordt het opnieuw wat warmer. Want dan gaan de temperaturen toch opnieuw stijgen richting de 30 graden. En ja, ook dan blijft het overal droog met veel zon. Dus ja, het belooft toch echt wel een topweekend te worden.
0: Ja, fijn weekend. Maar je zei, begin volgende week, ja, daar zitten toch wel wat storingen. En daar kan ook wel eens een onweersbuitje vallen.
2: Ja, maar maandag gaat het nog goed meevallen. Ja. Het ziet er naar uit dat we maandag nog een groot deel van de dag overal zullen droog houden. En het kan zelfs nog wat warmer worden. Hè. Ik zie nu toch temperaturen rond 32 graden op de weerkaarten staan. Dus maandag wordt opnieuw een tropische zomerdag. En het is pas in de nacht naar dinsdag dat de kans op een aantal onweerachtige buien zou vergroten. En dan dinsdag zal een zwoele dag worden met ook dan nog altijd temperaturen rond de 30 graden. En de loop van de dag is dan toch wel heel onstabiel. Met verspreid in het land een aantal stevige regen- en onweersbuien. Maar de dagen nadien dan, waarschijnlijk opnieuw wat droger weer. En het blijft echt wel zomer. Hè? Dus ook in de tweede helft van de volgende week zie ik nog altijd toch wel vaker zon. Misschien is een bui links of rechts. Maar blijft echt wel warm met temperaturen tussen de 25 en de 30 graden. Ook nog de tweede helft van de volgende week.
0: Ja, en jij kijkt op die kaarten natuurlijk al een heel eind verder. En er is niks dat zegt van, ja, die zomer, dan is het gedaan. Niks in die richting.
2: Nee. We beleven een bijzondere zomer. En het ziet er naar uit dat ook de maand augustus toch, zeker de eerste helft van augustus, toch wel zeer zomers zal verlopen.
0: Fantastisch. We spreken elkaar maandag opnieuw. Ik wens je ondertussen een geweldig weekend. Tot maandag, hè.
2: Fijn weekend en tot maandag.

Naar het schijnt was Elton John altijd een beetje jaloers op Marvin Gaye. Hij vond namelijk dat die artiest de beste duetten had gemaakt. En dan vooral die met Tammy Terrell, Ain't No Mountain High Enough, vond hij een geniaal nummer. En hij was zelf ook zoiets. Dus Bernie Taupin kreeg de opdracht om zoiets te maken. Uiteindelijk werd het Don't Go Breaking My Heart. En de gelukkige die mee mocht zingen was Kiki Dee. Elton John en Kiki Dee. Tot bijna 18 over 9. Kijken wie de jarigen zijn op deze laatste dag van de maand juli. Alweer J.K. Rowling is jarig. Wereldberoemd geworden als auteur van de Harry Potter boeken. En een opvallend weetje, ook Harry Potter zelf is volgens die boeken op 31 juli jarig. Ooit was dat een bijzonder populaire auteur, J.K. Rowling. Maar ze heeft een paar uitspraken rond transgenders gedaan die toch wel serieus wat wenkbrauwen hebben doen fronsen. Dus sindsdien is het iets minder. 65 is haar geboortejaar, ze wordt 61 vandaag. Wesley Snipes is jarig, een man die vaker op een in Hollywood rondliep dan in zijn eigen huis. Hij heeft echt een stempel gedrukt op de films van de jaren 90 dan vooral. Demolition Man bijvoorbeeld en White Man Can't Jump. Maar hij speelt nog altijd mee, recent nog in Deadpool en Wolverine. Hij is geboren in 62, dus hij wordt er 64 vandaag. Mike Penders is ook jarig, Belgisch keeperstalent. Hij brak door bij KRC Genk en hij versierde een transfer naar de Engelse topclub Chelsea. Maar hij is nu uitgeleend aan Strasbourg, als ik dat allemaal een beetje heb gevolgd. Mike wordt 21 vandaag. En ook James Corr is jarig vandaag. En dan zitten we in Ierland, want hij is lid van de Corrs. De enige man in die groep trouwens. Maar eigenlijk is het één gezin, want hij vormt die groep samen met zijn drie zussen. Andrea, Sharon en Caroline. Die hoor je hier. Samen zijn ze dus de Corrs. We draaien ze nog eens met Breathless.

0: Tess on the Beach. Tess Goossens polst elk weekend naar de zonovergoten vakantieverhalen van haar bekende gasten. Met nu zaterdag Red Sebastian en op zondag Ben Segers. Tess on the Beach. Elk weekend vanaf 12 uur live op Joe Paradise Beach in Westende.
1: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
2: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
1: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
3: Nu bij Zelfbouwmarkt, douches om in te zingen. Of liever niet. Nu tot 50% korting op badkamers. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
4: Knaldi.
3: Nu bij Aldi, 27% korting op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €7. Aldi, altijd slim.
5: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om dinoskeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.
6: Dit is Joe.
7: Good times.
6: Great music. We were good.

hadden een jarige daarnet, de jarige James Corr. Van de Corrs hadden we net, Jim wordt hij trouwens ook wel genoemd. Ik had je nog niet laten weten welke leeftijd hij wordt vandaag. 62 wordt hij, James Corr. En Miley Cyrus met Flowers. We hadden het gisteren over een bijzonder huwelijksaanzoek in de luchtballon van onze weerman. Wel, de verloofde van Miley Cyrus heeft gisteren bekendgemaakt hoe het bij hen is gebeurd. Dat was in Kyoto, in Japan. Dat is ook wel met stijl. Daar is hij dus op de knieën gegaan. Wanneer ze in het bootje stappen, dat is nog niet helemaal duidelijk. Ja, de grond is kurkdroog. Je hoorde daarnet ook Jonas vertellen dat er niet echt verandering in zit. Dat het niet echt gaat beginnen regenen. De hitte houdt aan en sproeien mag niet meer. En je vraagt je dan af, hoe komen onze boeren dan nog aan voldoende water om hun akkers te besproeien? Wel, het blijkt dat ze daar ondertussen een heel opmerkelijke leverancier voor hebben gevonden. En er is goed nieuws, want door nieuwe, soepelere regels kunnen de boeren tijdens deze droogte binnenkort nog makkelijker aan dat speciale water geraken. Maar wat voor water is dat nu? Dat gaan we zo meteen vragen aan Gerrit Buts, woordvoerder van de Boerenbond. Hier is de hoofdpunt uit het nieuws. En dit hier van Soul Sister.

0: We krijgen hier nog een leuke tip binnen van Geert Verstraeten. Voor de liefhebbers, Paul Michiels komt vanavond naar de Parkies in Zonnebeke. Dat is genoteerd voor wie daar een leuk avondje uit wil hebben. En Soul Sister, hij was een van de mannen daar natuurlijk. The Way to Your Heart, meteen draaien we Mojo, Lady, Hear Me Tonight. Maar de hoofdpunten uit het nieuws, die krijgen we nog een laatste keer met Emmy Wallis.
1: Goedemorgen. Nooit eerder in de Vlaanderen zoveel belastingen via schenkingen. In totaal ging het vorig jaar om net geen 700 miljoen euro. Dat is bijna 20% meer dan in 2024. In 3 jaar tijd steeg de opbrengst zelfs met meer dan de helft. Het gaat vooral om schenkingen tussen ouders en hun kind of tussen partners onderling. Iran heeft opnieuw verschillende aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse doelwitten in het Midden-Oosten. Het gaat volgens de Iraanse revolutionaire garde om vergeldingsaanvallen. Iran viseert onder meer verschillende opslagplaatsen met militair materiaal en communicatiesystemen. En de Italiaanse voetbalwereld is in rouw. De legendarische verdediger Franco Baresi is overleden. Dat maakte de Italiaanse ploeg AC Milan bekend. Baresi was jarenlang aanvoerder bij Milan en speelde ruim 700 wedstrijden. Hij won ook 3 keer de Champions League en pakte 6 Italiaanse titels. Baresi werd 66. Op de meeste plaatsen komt de zon erdoor. Deze namiddag mogelijk lokaal wat buien bij maxima tot 29 graden. Morgen zonnig bij zo'n 27 graden.
0: En goed nieuws als je op de weg zit, want er is geen file meer. Geen enkele plek waar je meer dan 5 minuten verliest op onze snelweg.
2: Dit is Joe.
3: Met Alain Klaas.

0: Het duikt wel eens op in de Summer Request oproep die ik hier wel eens lanceer. Hè. Die laatste 10 minuten zijn misschien wel de jouwe, die Mojo. And Lady Hear Me Tonight. Ja, Jonas vertelde het daarnet al, het is warm en het ziet er niet meteen naar uit dat het de komende dagen natter en kouder zal gaan worden. Maar hoe redden onze boeren hun oogst als het maar niet wil regenen? Wel, hou je vast, ze besproeien hun velden tegenwoordig gewoon met miljoenen liters restwater van onze bierbrouwerijen, onder andere Alken Maas en AB InBev. En dankzij nieuwe regels stroomt dat water vanaf nu nog vlotter van de brouwer of van de voedingfabriek tot bij de boer. Dat lijkt mij goed nieuws en Gerrit Buts die kan er alles over vertellen. Goedemorgen Gerrit.
1: Goedemorgen.
0: Jij bent woordvoerder bij de Boerenbond. Gezuiverd water van een brouwerij gebruiken. Hoe gaat dat eigenlijk praktisch in zijn gang? Want ik wist niet dat het zo gebeurde.
1: Wel, het gaat natuurlijk verder dan enkel de brouwerij. Het gaat eigenlijk over alle voedingsbedrijven. In gevallen van droogte, zoals we nu wel kennen, van aanhoudende droogte en aanhoudende warmte, heeft de Vlaamse overheid er nu voor gezorgd dat voedingsbedrijven hun gezuiverd restwater kunnen aanbieden aan landbouwers. En daarvoor is er natuurlijk een toelating nodig. Je hebt momenteel al een tiental bedrijven die dat structureel doen. Maar om het tijdelijk aan te bieden, zoals nu, in periode van droogtes, heeft de overheid die administratie voor voedingsbedrijven om dat te kunnen doen een beetje vergemakkelijkt. Het gaat om een tijdelijk aanbod. Voedingsbedrijven kunnen via de website van de VMM, en dat is de Vlaamse Milieumaatschappij, die toelating aanvragen. Die wordt dan verkregen en die geldt tot ongeveer half oktober. Belangrijk daarbij is dat uiteraard alle kwaliteitseisen gegarandeerd moeten blijven en dus ook de risicoanalyses en de controles zeer streng zijn. Hè. Dit gaat over gezuiverd restwater van voedingsbedrijven dat anders zou worden teruggeschonken aan waterlopen en die de landbouwers nu als die voedingsbedrijven die tijdelijke vergunning aanvragen, kunnen bekomen om hun velden, hun teelten te bewateren, te beregenen.
0: En hoe cruciaal is dat nu voor de boeren op dit moment? Want dat is echt wel paniek binnen de sector, hè, door die toch wel wekenlange droogte. Dat teruggewonnen water, is dat belangrijk? Hoe belangrijk is dat voor hen?
1: Wel, elke manier om aan extra water te geraken is belangrijk. Hè. Ongeveer de helft van de landbouwbedrijven op dit moment voorziet al wel in eigen watervoorraden, maar die zijn ook niet altijd voldoende. En men wordt ook geconfronteerd met de onttrekkingsverboden in waterlopen. En daarom is het wel heel belangrijk dat er constant wordt gezocht naar alternatieve waterbronnen. En het recupereren van water van voedingsbedrijven is daarin nu al een belangrijke stap. Dat aanbod gaat ook moeten groeien. Hè. Voedingsbedrijven die werken met de producten van de landbouwers. Dus zij kunnen nu ook zeggen van kijk, we willen ook op die manier beter samenwerken en ervoor zorgen dat ons gezuiverd restwater ook kan terugvloeien naar de landbouwers. We hopen ook dat de volgende jaren dat aanbod gaat stijgen, dat meer voedingsbedrijven daarop zullen kunnen ingaan. Het feit is dat landbouwers nood hebben aan water om voedsel te kunnen produceren. En ze nemen er ook zelf initiatieven toe. Sommigen hebben al waterbassins staan. Maar dat komt ook met een hoge investeringskost. En die vergunningverlening, om dat te krijgen, ja, die loopt ook niet altijd gemakkelijk. En ook daar zien wij naast nu het beschikbaar stellen van dat restwater toch ook een faciliterende taak voor de overheid. Er is een verantwoordelijkheid, want we moeten kunnen omgaan met die lange periodes van droogte. Die gaan niet weggaan, die gaan terugkomen. En landbouwers proberen zich daar optimaal toe voor te bereiden. En ook deze manier van dat restwater gebruiken is weer een extra om daarmee te kunnen omgaan.
0: Ja, en voor alle duidelijkheid, dat restwater dat heeft geen biersmaakje meer. Hè? Het is niet dat onze slade binnenkort daar een biersmaakje aan zit. Hè?
1: Dat water van voedingsbedrijven, dat wordt gebruikt in de productie van die voedingsbedrijven. Maar daar zijn nu ook al trouwens zeer strenge controles en analyses op. Want zoals ik zei, dat is water dat anders ook wordt teruggeschonken aan de waterlopen. Nu kan het worden gebruikt. Landbouwers die kunnen dan met hun watertanker naar het voedingsbedrijf gaan om water te gaan halen en dat te gebruiken voor hun velden. Maar je hebt zelfs al, maar dat is nog de uitzondering, maar we hebben ook al ergens trajecten of principes van een groot voedingsverwerkend bedrijf dat eigenlijk via een ondergrondsysteem nu al samenwerkt met landbouwbedrijven in de omgeving. Dat is natuurlijk de allerbeste oplossing, maar dat is nog wel een enige weg af te leggen voor we daar voor alle bedrijven zo zijn. Maar het kunnen gaan halen van water door landbouwers is natuurlijk al een belangrijke stap. Zodanig dat ze dat kunnen gebruiken op hun gronden om ja toch uiteindelijk ons voedsel te kunnen produceren.
0: Ja, en goed nieuws dat het nu wat soepeler gaat, want ze zitten echt wel in waternood natuurlijk, hè, die landbouwers. Bedankt om dat toch nog even te verduidelijken en ik wens je nog een fijn weekend. Gerrit Buts, woordvoerder van de Boerenbond. Tot nog eens, hè.
1: Zeer graag gedaan. Voor u ook. Dag.

0: Show Paradise Beach. Het grootste ijssalon op het strand. Kom langs en geniet van heerlijke ijsjes, live radio en straffe optredens. Straks vanaf 10 uur op het strand van Westende. In vreemde munten betalen met je debitkaart? No stress. Ken dit? KBC? Beweegt met je mee.
1: Deze radiospot is voor u.
2: Absoluut.
1: Jij die denkt dat uw lichaam zich maar moet aanpassen aan uw bed.
2: Ja, dat het normaal is dat uw bed kraakt als een pak zoute chips.
1: Wel, dat is niet normaal.
2: Nee, het is tijd.
1: Hoog tijd.
2: Dat jij u niet meer aanpast aan uw bed.
1: Maar uw bed aan u.
2: Exact.
1: Het is tijd voor een Sleep Life bed.
0: Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Zolder op bedbodems, matrassen, dekbedden, Sleep kussens Life. En bedtextiel. Sleep Life. Sleep Life. De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
3: Wow, de grootste schommel van de wereld.
4: En een avonturenparcours.
0: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
5: Bellewaerde!
0: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
6: Lotto is op zoek naar tenen.
7: Tenen?
6: Waar parelwit zand van een parelwit strand tussen mag zitten.
7: Oh.
6: Of grasprietjes van elke festivalwijd ter wereld.
8: Gowin, voelt aan mijn cliënteen.
9: C'est
6: miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 3.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: afgelopen dinsdag was het echt volle bak op dat terras van ons aan het Paradise Beach. En daar had deze man alles mee te maken. Kort concertje daar gegeven om 5 uur met heel veel volk. Berre was er gisteren ook. En Gary Hager. En zo komen er nog een heel aantal langs hoor.
1: Joe's Summer Request.
0: Meteor en nooduitgang. Wij gaan naar Balen. Ik heb Peter aan de lijn. Peter, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Zeg, ik zag hier dat jouw vakantie, dat je nog wel wat streepjes moet trekken. Hè? Vooral eer het zover is, oktober zie ik hier staan.
2: Ja, klopt. Dat duurt nog wel even.
0: Ja, ja. En ondertussen geen snipperdagen tussendoor of toch een paar?
2: Ik werk eigenlijk niet meer.
0: Oh, je werkt niet. Oké. Dus eigenlijk is dat iets waar je naar kan uitkijken en ondertussen toch nog kan genieten van de tijd tussendoor. Dat is helemaal top. Ben je al geraakt toevallig aan ons Paradise Beach in Westende of nog niet?
2: Nee.
0: Ah ja.
2: Dat ga ik niet
0: graag. Oh, dat is minder goed nieuws. Zeg, Peter, we gaan onze oren verwennen. Laat ons dat vooral doen. En we gaan eens kijken naar de 3 platen die we hier hebben. En 3 nummers die jouw dag toch wel een beetje maken. Hey, vertel eens, welke zijn het?
2: Lorca, Ritmo de la Noche.
0: Ja.
2: Roxette met de Look.
0: En
2: André van Duin, Als de zon schijnt.
0: Wel, dat zijn hele zomerse nummers. We gaan eens even overlopen. Ritmo de la Noche. Waarom zou je dat willen horen?
2: Gewoon het begin van het uitgangsleven, de zomer. Ja, dat was...
0: Ja, ik snap het. Dat was toen een enorme hit. Hè. Je kon geen fuif of geen discotheek binnenkomen. Of het was Ritmo Bellissimo. Dat was van dat. Roxette and the Look. Dat is een fantastisch nummer. Hè. Eerste single van Roxette die dan totaal onverwacht een grote hit werd in Amerika. Waarom dat nummer?
2: Ik was eigenlijk groot fan van de groep eigenlijk destijds. Ja. En nu nog eigenlijk, maar ja. Ze maken geen muziek meer, hè.
0: Nee, helaas, ja. Dat zal niet meer kunnen. En André van Duin, als de zon schijnt, misschien helpt het om de zon nog net iets meer kracht te geven, want het lukt niet meteen om hier door die hoge wolken te branden. Dus ik neem aan, gewoon omdat je dat een leuk zonnig nummer vindt. Hoor.
2: Inderdaad, dat klopt.
0: En een grappige man ook natuurlijk, André van Duin. Jammer dat hij er niet meer op televisie komt, want daar was altijd lachen. Goed, als de zon schijnt gaan we draaien, Roxette gaan we draaien, Ritmo de la Noche, we gaan ze allemaal draaien, want deze laatste 10 minuten zijn helemaal van jou. Ik wens je een fijn weekend, Peter, tot nog eens, hè.
2: Dank je wel. Show Summer Request.

we hebben er dus al twee gehad uit dat favoriete lijstje van Peter uit Balen, Ritmo della Noche en deze Roxette en The Look. En André van Duin, die was er ook nog. We zeiden daarnet dat het jammer is dat hij niet meer op televisie is, maar Anne uit Deurne stuurt hier een berichtje. Dat is wel degelijk nog te zien op televisie. Morgen zelfs op NPO 1 bij Van Duin op de achterbank als interviewer. Ik vind dat een interessant programma wel, Anne. Dankjewel voor de fijne tip en tof dat je naar de ochtend hebt geluisterd. Straks om 10 uur gaan we dat Paradise Beach openen. Heidi mag dat doen. Morgen en overmorgen is het mijn beurt om het om 10 uur open te zetten. Het nieuws van 10 uur komt eraan en we gaan daar dus naartoe met dat laatste plaatje dat Peter toch wel fijn vond. En met hem velen, denk ik. Deze André van Duin. Als

0: zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Een hele goede morgen. Voorlopig nog bewolkt hier, maar de poorten van Joe Paradise Beach en bijgevolg van de volledige dag zijn bij deze geopend. 10:00, dit is het nieuws met Emiel Wallijs.
2: Goedemorgen. Meer EPC-experten worden geschorst. Een recordaantal schenkingsbelastingen zijn geïnd. En opnieuw Iraanse aanval in het Midden-Oosten. Elke maand worden bijna 4 EPC-experts geschorst. Het ging vorig jaar om 43 schorsingen in totaal. Net geen verdubbeling ten opzichte van het jaar ervoor, dat schrijft het nieuwsblad. Zo'n schorsing gebeurt wanneer fouten worden gemaakt in een attest. Petra Proesmans van Sectorfederatie OVET reageert.
3: Gewoon al om te beginnen, het protocol waar je aan moet houden, dat telt nu al meer dan 400 pagina's. Er zijn ook de wijzigingen in dat protocol, dus je moet dat allemaal ook nog kunnen bijhouden. En daar komt natuurlijk ook bij dat mensen allemaal een certificaat willen aan een hele lage prijs, dus dat je zo efficiënt en zo snel mogelijk moet doen. Dus dat maakt het soms heel moeilijk om correct te zijn.
2: Wie geschorst wordt, riskeert een boete, mag een maand lang geen attesten uitschrijven en moet zijn examen opnieuw afleggen. Nooit eerder in de Vlaanderen zoveel belastingen via schenkingen. In totaal ging het vorig jaar om net geen 700 miljoen euro. Dat is bijna 20% meer dan het jaar ervoor. Dat blijkt uit cijfers die CD&V-parlementslid Katrien Schrijvers heeft opgevraagd.
4: De Vlaming is er zich terdege van bewust dat schenken tijdens het leven dat eigenlijk fiscaal voordeliger kan. Bovendien, de jongere generatie kan die middelen ook heel goed gebruiken, terwijl die oudere generatie die middelen misschien minder nodig heeft. Je ziet dat het vooral ook gebeurt tussen partners en aan kinderen.
2: Het gaat vooral om schenkingen van geld, aandelen of vastgoed. En Iran heeft opnieuw verschillende aanvallen uitgevoerd op die Amerikaanse doelwitten in het Midden-Oosten. Het gaat volgens de Iraanse revolutionaire garde om vergeldingsaanvallen. Iran viseert onder meer verschillende opslagplaatsen met militair materiaal en communicatiesystemen. Gisteren vielen nog 3 doden bij Amerikaanse aanvallen. Op de meeste plaatsen komt de zon erdoor. Deze namiddag mogelijk wel lokaal wat buien bij maximaal tot 29 graden. Morgen zonnig bij zo'n 27 graden. Zondag wordt het nog wat warmer, dan gaan we richting de 32 graden. En maandag tropisch bij maximaal tot 34 graden.
1: Ja, wat een tropische zomer is dat aan het worden. Op dit moment 2:10, 3:10, maar er zijn geen problemen waar je meer dan 5 minuten onderweg verliest.
5: Met Heidi van Tielen.

Boston en More Than a Feeling. We zijn vrijdagochtend en als je het weer bekijkt of daarnet van de e-mail hoorde, ja, voor de komende dagen, het blijft echt wel volop hoogzomer. En we zitten nu wel degelijk op een soort van wip. Hè. Nu nog juli, 31 juli, maar vannacht zegt die wip floep. En dan zitten we in augustus, halverwege dus die grote zomer van 2026. En ondertussen breekt hier toch de zon wat door in Westende, nog een beetje voorzichtig. Maar dat komt helemaal goed, zeker met Sarah Bareilles.

Ja, de Sweetest Things die vind je natuurlijk hier de hele dag door. Sinds 9 juli op Joe Paradise Beach in de vorm van ijsjes en wafels. We zijn nog open tot zondag 9 augustus. En weet je wat een van de meest gestelde vragen is hier? Als mensen hier toekomen, dan vragen ze: wanneer speel je nog eens Shakira met Die Die? En de mensen die dat vragen, dat zijn uiteraard heel veel kinderen die dat WK heel erg hebben gevolgd. Maar ook heel veel mannen, vrouwen, jong, oud. Iedereen is dol op Shakira. Meer dan ooit tevoren. Wel, voor al die mensen die het al hebben gevraagd en voor alle mensen die het gewoon even dachten, hier is ze, Shakira.

0: verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week HLN. Voor het laatste nieuws, sport en alles wat leeft in jouw buurt. Nu 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
1: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 23% korting op watermeloen.
2: 23% op watermeloen. Oh, het water staat mij al in de mond.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
4: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be.
5: Nog steeds aan volonté.
6: This is a mosselen van Lunch Garden.
5: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.
7: Dit is Joe Summer.

dat echt zo'n liedje dat je zingt met vrienden terwijl je je glas van contentement in de lucht steekt. Hè? Allemaal van Wimmeke Soetaar. Ik ga jou nu heerlijk tot rust brengen. Dat doen we altijd zo tussen 10 en 10:30. Ideaal om er een koffietje bij te pakken, een theetje of gewoon een glas water te drinken. Want het gaat weer met hydrateren zijn de komende dagen door die warmte die er uiteraard weer zit aan te komen. Ik heb hier nu 5 dagen zee achter de rug hier in Westende. Ik hou zo enorm van die sfeer en ik ga die nu ook tot bij jou krijgen, want Chris Rea die staat klaar met het prachtige On The Beach om toch een klein beetje die waves tot bij jou te krijgen. Maar eerst een hele mooie single van Bill Withers. Begint al heel mooi met dat, die instrumentjes die je hoort. En dan komt die stem van Bill Withers en dan denk je, oh, ik ben thuis. Just the two of us.

0: het effect van muziek. Hè. Ook al zit jij nu met je toeschoenen, je sandalen op de tapijtplein. De afgelopen 3 minuutjes zat jij in gedachten met blote voeten in het zand. Met dank aan On The Beach van Chris Rea. 10:55 geworden en nog altijd geen problemen onderweg waar je meer dan 5 minuten verliest.
1: Joe Paradise Beach. Met Heidi van Tielen.

Als er nog een beetje prut in je ogen zag, dan is zat liever, dan is het er nu uit. Hè, met Ancan Bon Jovi en Living on a Prayer. Er komt weer een nieuwe ontdekking aan, een nieuwe Joe Summer hotspot. Waarvan, als je er een foto van zou zien, dan ga je waarschijnlijk denken, want dat is niet in België. Ah wel, guess what? Het is wel in België en het is meer bepaald in Limburg. En ik ga je er zo meteen mee naartoe nemen op uitstap. Maar eerst luister naar die indrukwekkende stemmen van Lady Gaga en Bruno Mars in deze song, Die With a Smile.

0: Begin jouw grote projecten bij Bricoplanet. Op 1 en 3 augustus krijg je 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plusleden. Enkel bij Bricoplanet met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
1: Nu bij Zelfbouwmarkt. Douches om in te zingen. Of liever niet. Nu tot 50% korting op badkamers. Kijk op zelfbouwmarkt.be.

0: Show.
1: Summer Hotspot.
2: Ja, die hotspot vandaag is de passerel van Kaastert. Die ligt in Limburg, eigenlijk op de grens met Nederland en met de taalgrens vlak bij Wallonië. En de passerel van Kaastert is een heel imposante hangbrug over het Albertkanaal. Als je er foto's van ziet, zoals ik daarnet zei, dan denk je van, oh, dat is niet bij ons, maar het is wel degelijk bij ons. En het is daar rond die brug ook een heel aangenaam wandelgebied waar je ook mergelmuren kan gaan bewonderen. En er is iemand langs geweest, iemand die daar alles kan van over vertellen. En dat is Catharina de Poorter. Die heeft eigenlijk allerhande hotspots doorheen Vlaanderen omschreven op haar blog. Die heet Life of a Queenager. En zij heeft dus ook ervaring met die passerel van Kaastert.
3: Ik wandel onlangs over de passerel van Kaastert. Dit is de hoogste en de langste wandelhangbrug in de Benelux. 50 meter hoog, 200 meter lang. De wandelingen, zelfs de kortere wandeling, is super mooi. Ik heb die groene wandeling, dat is de kortste van 6,5 kilometer gewandeld. Super mooie wandeling, heel afwisselend door de velden, door de bossen. Je komt dan aan die brug en dat is wauw. Die hangt dan één grote stalen kabel, hangt die omhoog. Het is wel veilig, dus er moet niemand ongerust zijn. Zeker een bezoekje brengen aan de brug. Je kan meer informatie daarover ook lezen op mijn blog met alle tips. En voor een leuk dagje, voordat je het ook kan combineren met een bezoekje aan de Mergelgrotte van Canna. Je kan het lezen op mijn blog www.lifeofaqueenager.be en op mijn Instagram pagina met dezelfde naam, Life of a Queenager.

En terwijl Rihanna zingt over haar paraplu, over haar umbrella, zie ik de umbrellas hier op Joe Paradise Beach. Lekker, wat fladderen. Dat heeft natuurlijk te maken met de wind. Parasols hier aan de zee. Dat is altijd een soort haat-liefde verhouding. Je hebt ze nodig tegen de zon en tegen de wind. Maar die wind zorgt er natuurlijk ook wel voor dat dat wat een eigen leven gaat leiden.

0: de Swisscents Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swisscents.
1: Mannekes!
2: Bompie!
1: Nu zondag zijn ze open met 20% korting op alles.
2: Wie?
1: Jammer!
2: Yay!
1: Ik ga klussen. Wie klust er mee?
3: Oh, ik kan niet.
1: Ik ook niet.
3: Ik moet een nieuw terras aanleggen.
1: Ik moet ons tuinhuis schilderen. Dat is toch klussen? Oh ja!
3: Wij klussen mee!
2: Yay!
4: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Dit is jou. Een hele goede morgen. Ook dit uur muziek natuurlijk die jou de zomer doet voelen. Hathaway komt eraan. Queen en ook reggae muziek van Jimmy Cliff. Het nieuws van 11 uur, dit is Emiel Wallijs.
6: Goedemorgen. 49.000 migranten komen aan in Ceuta. Diesel wordt opnieuw duurder en jonge mensen verlaten al maar sneller hun job. In 24 uur tijd hebben zo'n 49.000 migranten de grens overgestoken naar Ceuta. Zeker 19 mensen kwamen daarbij om, dat meldt het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. Ceuta is Spaans grondgebied in het noorden van Marokko. Migranten willen via die weg Europa bereiken. De grote toestroom komt mogelijk door een beslissing van het Spaanse Hoge Rechtshof eerder deze maand, zegt collega Tessa Rens.
7: Die oordeelde dat migranten die onder andere Ceuta proberen te bereiken via de boot of al zwemmend, dat die niet zomaar mogen worden teruggestuurd naar Marokko. En veel migranten zien dat wellicht als een momentum om die oversteek te maken. En Spanje denkt ook dat de mensensmokkelaars daar op dit moment gretig gebruik van maken.
6: Ook in Melilla, nog zo'n Spaanse exclave in Marokko, stromen de migranten toe. Diesel tanken wordt morgen opnieuw wat duurder. Voor een liter diesel betaal je bijna 4 cent extra tot maximaal €2,29. Dat is het hoogste niveau sinds april. Komt natuurlijk door de aanvallen in het Midden-Oosten, waardoor de prijs voor olie stijgt. En al maar meer jonge werknemers stoppen binnen het jaar met hun job, vrijwillig of na een ontslag. Het gaat om iets meer dan 1 op de 8 werknemers jonger dan 25. Een stijging van 16% op 1 jaar tijd. Dat blijkt uit een analyse van HR-bedrijf Acerta. Je hoort David de Koesch.
8: Wat we vermoeden is dat er sprake is van mismatch, waarbij de verwachtingen duidelijk niet overeenkomen over wat de job inhoudt of wat verwacht wordt van de werknemer, waardoor dat er sneller vroegtijdig afscheid wordt genomen van elkaar.
6: Vooral in kleine bedrijven worden contracten vroegtijdig stopgezet. Op de meeste plaatsen komt de zon erdoor. Deze namiddag mogelijk lokaal wel wat buien bij maximaal tot 29 graden. Morgen zonnig bij zo'n 27 graden. Zondag wordt het dan weer wat warmer, dan gaan we richting de 32 graden. Maandag tropisch bij maximaal tot 34 graden.
5: En ondertussen wordt het wel wat drukker onderweg. Ik geef je de plaatsen waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland. 11 minuten in de file tussen Sint Anna Linkeroever en Antwerpen-West. Op de E313 richting Antwerpen 10 minuten erbij tussen Massenhoven en Wommelgem. Brusselse buitenring 6 minuten in de file tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. En op de binnenring 5 erbij tussen Wezenbeek en Tervuren. Komt daardoor een ongeval.
9: Joe Paradise Beach. Met Heidi van Tielen.

Een dikke week geleden kon ik s'avonds niet slapen. En wat doet een mens dan? Je gaat dat misschien wel herkennen. Die gaat naar beneden en die zet de tv op. En ik was wat aan het sappen. En ik weet dan niet meer op welke zender het juist was. Maar ik beland daar in het tributeconcert voor Freddie Mercury. Muziekfans die gaan dat uiteraard weten waar ik het over heb. Dat was in 1992 in het fantastische Wembley Stadium. En dat was een aantal maanden nadat Freddie Mercury was gestorven. En het was een geldinzamelactie. Maar het was vooral een fantastische rockbeleving voor iedereen die daarbij was. En ook nu nog altijd, hè. Een van de meest legendarische concerten aller tijden. Ik had daar wel eens wat stukken van gezien, maar nog nooit volledig. Ik ben dus blijven plakken die nacht eraan. En ik vond dat waanzinnig. Die zangers, die waren zo goed. Dat publiek was uitzinnig. Zo enthousiast. Die zaten echt in dat moment. En dan denk ik ook van, ja, mocht je zoiets doen opnieuw in 2026, iedereen zou dat gewoon aan het filmen zijn. En je ziet natuurlijk op die beelden van 1992 die mensen die daar aanwezig waren in Wembley, die zaten in dat moment, die zaten in dat stadion, in het concert en die waren niks aan het filmen, want die hadden uiteraard geen materiaal nog niet om dat te doen. En dan denk ik, goh, ik ben eigenlijk wel een beetje jaloers dat je een avond zo in het moment kan zitten en dat zo kan beleven. Dat kunnen wij jammer genoeg niet meer zoals dat toen het geval was. We kunnen wel nog altijd genieten van de muziek van Queen en dat gaan we nu

Hoe dan ook kampeert Maxime de komende weken in Oostende, want hij schittert mee natuurlijk in Circus Camille. Die zijn deze week van start gegaan. Naar het schijn, nog bigger, nog better, nog indrukwekkender dan vorig jaar. En Camille doet daar natuurlijk wel iets zeer origineel, zijn circusshow, terwijl ze zingt en dan nog attracties voor en na de show. Zeer benieuwd om dat zelf ook eens te gaan ontdekken. Ik heb mijn ticketjes voor volgende week geregeld voor mijn zesjarig zoontje. Dan ga ik Circus Camille daar ook eens ontdekken in Oostende. Ik kijk er alvast.

0: Tess on the Beach. Tess Goossens polst elk weekend naar de zonovergoten vakantieverhalen van haar bekende gasten. Met nu zaterdag Red Sebastian. En op zondag Ben Segers. Tess on the Beach. Elk weekend vanaf 12 uur live op Joe Paradise Beach in Westende.
1: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 euro. Aldi, altijd slim.

Een liedje waar je 25 zomers geleden niet kon aan ontsnappen, want zo oud is het al. Alizé uit 2001 met Moi Lolita. Als je luistert naar Joe, dan hebben wij hier, niet alleen ikzelf, maar ook al mijn lieve collega's, één grote missie. En dat is jou toch zo net iets happier krijgen dan je al was. Hopelijk lukt dat zometeen ook met Pharrell Williams en Happy, na deze van Kim Carnes.

0: ruim 11:30 en het is druk geworden onderweg. Ik geef je de plaatsen waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de E19 richting Antwerpen 20 minuten erbij tussen Brecht en Antwerpen-Noord. Op de E313 een kwartier in de file tussen Herentals-West en Wommelgem. Op de E17 7 minuten extra tussen Kruibeke en Antwerpen-West. Op de A12 is dat 6 minuten tussen Leugenberg en Antwerpen-Noord.
1: Joe Paradise Beach. Met Heidi van Tielen.

tonight. Sex on the Beach gaat waarschijnlijk nooit kans maken op de Nobelprijs van de literatuur. Maar er zijn andere songs met schitterende teksten. En je weet het, die mooiste liedjesteksten, die verzamelen we deze zomer. En dat gaan we zo meteen ook doen. En het is een enorme classic geworden.

0: Bompie.
1: Nu zondag zijn ze open met 20% korting op alles.
0: Wie?
1: Jamma.
0: Yay!
1: Ik ga klussen. Wie klust er mee?
2: Oh, ik kan niet.
3: Ik ook niet.
2: Ik moet een nieuw terras aanleggen.
3: Ik moet ons tuinhuis schilderen.
1: Dat is toch klussen?
3: Oh ja.
2: Wij klussen mee.
0: Yay!
4: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week HLN. Voor het laatste nieuws, sport en alles wat leeft in jouw buurt. Nu 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
6: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
7: Voor mij alvast 5 flesken champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
6: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor je zaak.

0: Ga voor onze barbecue-promo. Nu bij Colruyt. 25% korting op barbecueworst.
1: 25% op barbecueworst. Schat, zet jij de barbecue al aan?
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Kreven.
3: Het is nu of nooit bij Kreven.

0: Joe Summer.
1: Ik heb al heel wat berichtjes gekregen in de Joe-app van mensen die anders naar bepaalde liedjes zijn gaan luisteren, omdat ze zo de favoriete zin uit een bepaald lied hebben gehoord van andere luisteraars de afgelopen weken, waardoor zij dan op hun beurt ook weer anders zijn gaan luisteren naar dat liedje. Dat is natuurlijk ook wel een klein beetje de bedoeling van wat we doen deze zomer, op zoek te gaan naar die mooiste zinnen uit liedjes. Heb jij er ook zo eentje? Is er ook zo eentje dat bij jou meteen opkomt en dat je denkt, ach, als ik dat lied hoor en ik hoor de zanger of de zangeres die zin zeggen of zingen, ja, dan doet dat iets met mij. Stuur dat even door via de Joe-app. Dan kan die song bij ons natuurlijk ook een plekje krijgen. En wie weet, ga jij vanaf nu ook helemaal anders luisteren naar Dire Straits en Private Investigations. Want daarin zit volgens Simon het allermooiste zinnetje.
2: Hey Joe, de zin die mij het meeste raakt komt uit Private Investigations van de Dire Straits. En die luidt als volgt. Treasury and treason, they'll always find an excuse for it. And when I find a reason, I still can't get used to it. Omdat mensen altijd maar redenen vinden om andere mensen te liegen en te bedriegen. Maar uiteindelijk duurt eerlijkheid het langst. En ik denk dat dat een hele mooie boodschap is eraan. Dank u wel.

Ondertussen via de Joe-app weer een paar heel mooie suggesties binnengekomen voor de komende dagen, voor die mooiste zinnetjes uit liedjes. Die gaan we natuurlijk ook proberen een plekje te geven. En ikzelf, als ik de volgende song hoor, dan moet ik zelf altijd denken aan een zinnetje uit een ander liedje, namelijk de reflex op ons tennisraket. Dat hoor je in Ik vraag het aan van de Fixkes, die op hun beurt moesten denken aan deze van Duran Duran.

0: Super Plus Deals van Delhaize gaan we promo koken.
1: Ik heb zin in iets zomers.
0: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan min 30%.
1: Gazpacho met meloen? Doen!
0: Koken en besparen doe je met de Super Plus Deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolde. Nu een Philips 5400 serie Latte Go Espresso machine voor €439. Bestel nu online en haal hem een half uur later al af in de winkel. Mediamarkt.
1: Ik neem jou zo meteen mee naar de zomer van 1995 met een epische song, maar ik draai ook muziek van Wham and the Rasmus en Gérard Lenormand. 12 uur, dit is het nieuws met Emil Wallais.
3: Goedemiddag. In Ceuta ontspoort de migratiestroom. Meer dan 300 verdachten opgepakt voor brandstichting in Frankrijk en nog meer kritiek op de commercialisering van het WK voetbal. In Ceuta, dat is het Spaanse gebied in het noorden van Marokko, keren duizenden migranten terug naar Marokko. Dat schrijven Spaanse media. De Spaanse politie probeert nu nieuwe migranten tegen te houden en ook de Marokkaanse politie treedt streng op. Journalist Robin Ramakers.
4: Er wordt gebruik gemaakt van waterkanonnen en van traangas om de massa weg te drijven van de grens. En dat lijkt ook effect te hebben, al is de chaos enorm. De Spaanse autoriteiten die spreken van al 49.000 migranten. En dan moet je weten dat dat een stukje grondgebied is dat zo groot is als de gemeente Vilvoorde.
3: Ook in Melilla, nog zo'n Spaanse exclave in Marokko, stromen de migranten toe. Intussen verscherpt Frankrijk de controles aan de grens met Spanje. Nog in Frankrijk zijn al 308 mensen opgepakt voor brandstichting. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken gezegd. Bijna 2 op de 3 worden verdacht van opzettelijke brandstichting. In totaal zitten 33 mensen in de cel. De grootste branden in Frankrijk ontstonden wel per ongeluk door bijvoorbeeld werken of zo. In Sint-Niklaas in Oost-Vlaanderen is een meisje van 2 levensgevaarlijk gewond geraakt na een val uit een raam van het opvangcentrum van het Rode Kruis. Het gebeurde gisteravond, maar raakt nu pas bekend. Het parket onderzoekt wat er precies is gebeurd. Het meisje vecht voor haar leven in het ziekenhuis. Diesel tanken wordt morgen opnieuw wat duurder. Voor een liter diesel betaal je bijna 4 cent extra tot maximaal €2,29. Dat is het hoogste niveau sinds april. Al maar meer jonge werknemers stoppen binnen het jaar met hun job, vrijwillig of na een ontslag. Het gaat om iets meer dan 1 op de 8 werknemers jonger dan 25. Een stijging van 16% op 1 jaar tijd. Dat blijkt uit een analyse van HR-bedrijf Acerta. David de Koes.
5: Wat we vermoeden is dat er sprake is van mismatch, waarbij de verwachtingen duidelijk niet overeenkomen over wat de job inhoudt of wat verwacht wordt van de werknemer, waardoor dat er sneller vroegtijdig afscheid wordt genomen van elkaar.
3: Vooral in kleine bedrijven worden contracten vroegtijdig stopgezet. En ook de Aziatische Voetbalfederatie, AFC, is tegen de commercialiseringsplannen van het WK voetbal. In een persbericht melden ze dat ze het WK willen beschermen en de standpunten van de UEFA, de Europese Voetbalbond dus, en de Amerikaanse federatie steunen. Eerder deze week raakte bekend dat de FIFA-voorzitter Gianni Infantino het WK wil verkopen aan privé-investeerders om zo extra miljarden binnen te halen. Maar ondanks die kritiek wil de FIFA wel zijn plannen doorvoeren. Deze namiddag wisselend tot zwaar bewolkt met kans op een bui, maximaal tot 29 graden. Morgen zonnig en overwegend droog bij 28 graden. Ook zondag zonnig bij maximaal tot 30 graden. Maandag en dinsdag tropisch, maar wel kans op onweersbuien, maximaal tot 33 graden.
1: Vrijdagmiddag en het wordt drukker en drukker op de weg. Hè. Zo gaat dat ook in de vakantie. Ik geef je de plaatsen mee waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de E19 richting Antwerpen. Een half uur erbij tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen-Noord. Op de A12 is dat een kwartier tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord. En op de E313 10 minuten in de file tussen Massenhoven en Wommelgem. Op de Antwerpsring richting Nederland een kwartier tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. En nog eens een kwartier tussen Antwerpen-West en Berchem. En op de Brusselse Buitenring sta je nu 12 minuten in de file tussen Wezenbeek en Zaventem.
6: Met Heidi van Tielen. Wow.

We gaan vandaag terug naar een zomer 31 jaar geleden. Meer bepaald naar de snikhete zomer van 1995. En dan gaan we eens even kijken wat we toen deden en welke muziek er natuurlijk toen ook heel vaak gedraaid werd. In België op dat moment heel veel mensen die naar de kust trokken en naar de zwembaden, want de zomer van 1995 was een van de warmste en droogste zomers van dat decennium. We zochten ook verkoeling in de donkere bioscoopzalen voor de duurste film die tot dan toe ooit was gemaakt. En dat was een waterblockbuster, namelijk Waterworld met Kevin Costner. En dan aan het einde van die zomer in augustus gebeurde er iets heel geks. Mensen die stonden wereldwijd in lange rijen aan de winkels te kamperen voor software. Het was de lancering van Windows 95. Het was echt een ongezien mediaspectakel. En ja, dat betekende gewoon een onwaarschijnlijke ommekeer voor ons allemaal. De muziek in die zomer. Er was één nummer in 1995 dat wekenlang op nummer 1 stond. En dat was wel wat atypisch in die periode, want je had natuurlijk heel veel popmuziek, heel veel leuke singles die er toen gemaakt werden. Maar er was een andere song die heel episch was en die stond wekenlang op nummer 1, namelijk Vangelis en Conquest of Paradise. En het is heel bizar, want het nummer was eigenlijk al uitgebracht in 1992, hoorde bij een film over Columbus, maar toen deed dat lied eigenlijk heel weinig. En pas 3 jaar later, toen het door een bekende bokser werd gebruikt als opkomstmuziek, ja, dan is het echt ontploft en is het een grote wereldhit geworden. Ik kan je zeggen, ik kijk hier nu door mijn raam, zeezicht. Ik kijk naar de horizon, alsof er elk moment een boot kan komen aanvaren met ontdekkingsreizigers erin. Gaan die blij zijn dat ze Joe Paradise Beach kunnen ontdekken. Ze gaan hier ook met open armen ontvangen worden. Vangelis dus en Conquest of Paradise.

0: op de barbecue, dat kan tellen.
1: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
0: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
2: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solde.
3: Hoe dat?
2: Wel Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
3: Oh cool!
2: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
4: Met Kruidvat ben je altijd op je allerbest voor een haarfijn prijsje. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling, 1 plus 1, gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Good times,
7: great music.
6: Dit is Joe Summer.

0: Lauren.
1: Het is een druk weekend voor de familie Lipa. Die heet echt zo, want Dua Lipa en haar papa en ook wat de rest van de familie, die organiseren al jaren het Sunny Hill Festival. Dat is een heel groot festival in hun geboorteland, in Kosovo. Dat begint vandaag, duurt het hele weekend. En ze hebben daar echt wel een mooie affiche van gemaakt. Katy Perry is erbij, Louis Capel, die ook Martin Garrix komt. Nu, Dua Lipa staat zelf niet dit jaar op de affiche, toch niet als artiest om op te treden. Ze is niet aangekondigd op het podium, maar wie weet duikt ze daar toch wel ergens op dit weekend. Ik heb alle vermoedens van wel. Misschien zingt ze wel een liedje bij een of andere artiest mee, of speelt ze daar een andere rol. Ik zag dat ze er de afgelopen dagen al heel wat had over gepost op haar Instagram. Dus Dua Lipa en dat Sunny Hill Festival in Kosovo, die twee zijn zeker ook dit

0: En met de zonnige Nick Kershaw werd het 12:30. Ben je onderweg? Ja, dan zijn er wel wat plekken waar je in de file staat. Ik geef je de plaatsen waar je meer dan 10 minuten verliest. E313 richting Antwerpen. 20 minuten daar in de file tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost. Op de A12 ook 20 erbij tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord. Op de E19 20 minuten tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen-Noord. En op de E34 een kwartier in de file tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever. Op de Antwerpse ring richting Nederland ook 20 minuten daar verliestijd tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. En op de Brusselse buitenring is dat 10 erbij tussen Wezenbeek en Diegem.
1: Met Heidi van Tielen.
2: Nossa!

Michel Tello en I Say Chipego. In 2027 komt er een nieuwe musical aan in Nederland. En dat wordt er eentje rond het leven en vooral natuurlijk rond de muziek van de Dolly Dots. Die hebben heel hard gescoord in de jaren 80. En ze gaan ook allemaal de originele leden, of degenen die willen meedoen, die gaan er ook bij

0: super plus deals van Delhaize gaan we promo koken.
1: Ik heb zin in iets zomers.
0: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
1: Gazpacho met meloen? Doen!
0: Koken en besparen doe je met de super plus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
3: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
4: Lotto is op zoek naar tenen.
5: Tenen?
4: Waar parelwit zand van een parelwit strand tussen mag zitten.
5: Oh.
4: Of grasprietjes van elke festivalwei ter wereld.
6: Gowin, voelt aan mijn cliënteen.
4: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 3.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
7: Deze radiospot is voor u.
8: Zeker.
7: Jij die 's morgens vroeg op de trein naar het werk...
8: Pas opgestaan.
7: Al direct weer in slaap valt.
8: Langzaam wegzakkend tegen de schouwer van die onbekende man met zijn gazetje.
7: En maar kwijlen op zijn kostuum.
8: Ja, is dat normaal?
7: Nee, want slapen doet je in je bed.
8: Het is bedtijd.
7: Echt waar.
8: Tijd voor een Sleep Life bed.
9: Sleep Life.
10: Nu bij Sleep Life. Solde op slaapcomfort en bedtextiel.
9: Sleep Life.
10: Sleep Life.
11: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken.
12: DSM Keukens.
11: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
13: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met 200 euro extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.

lijkt mij echt een goede manier om in het leven te staan. You get what you give. Als je goed doet, dan ontvang je ook goede dingen. En jij hebt duidelijk iets goeds gedaan, want je krijgt nu van mij Alex Warren en Passenger.

Hallo, en natuurlijk die stem van Olivia Newton-John en Xanadu. En volgende week is het ook alweer 4 jaar geleden dat Olivia Newton-John overleed. De vrouw met de engelachtige stem, die zelf een engel werd.

Billy Ocean en Red Light Spells Danger, maar in Radioland betekent een rood licht on-air en dat gaat zo meteen branden bij Jan Bosman, want die hoor je deze vrijdagmiddag de hele middag bij Joe.

0: Fijne middag, ik ben nu al blij als ik zie wat er klaar staat. Simple Minds komen langs, Alvaro Soler krijg je ook. En zometeen is er de Schaduwplaat Battle. Met twee nummers rond het woord kiss. We gaan zoenen dus. Eerst het nieuws van 1 uur. Je hoort Emile Wallace.
1: Goedemiddag. Chaos in Ceuta. Meer dan 300 mogelijke brandstichters in Frankrijk opgepakt. En de brand in Oostakker werd aangestoken. In Ceuta, dat is het Spaanse gebied in het noorden van Marokko, keren duizenden migranten terug naar Marokko, dat schrijven Spaanse media. De Spaanse politie probeert nieuwe migranten tegen te houden en ook de Marokkaanse politie treedt nu streng op. Collega Robin Raamakers.
2: Er wordt gebruik gemaakt van waterkanonnen en van traangas om de massa weg te drijven van de grens. En dat lijkt ook effect te hebben, al is de chaos enorm. De Spaanse autoriteiten die spreken van al 49.000 migranten. En dan moet je weten dat dat een stukje grondgebied is dat zo groot is als de gemeente Vilvoorde.
1: Intussen verscherpt Frankrijk de controles aan de grens met Spanje. Italië en Finland willen Spanje dan weer uitsluiten uit de Schengenzone. Dat zou betekenen dat mensen die vanuit Spanje naar Europa reizen extra gecontroleerd zullen worden. In Frankrijk zijn al 308 mensen opgepakt voor brandstichting, dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken gezegd. Bijna 2 op de 3 worden verdacht van opzettelijke brandstichting. In totaal zitten 33 mensen in de cel. De grootste branden in Frankrijk ontstonden wel per ongeluk door bijvoorbeeld werken of zo. De brand in kasteel Slotendries in Oostakker van gisteravond is aangestoken, dat bevestigt het parket van Oost-Vlaanderen. Het kasteel stond al bijna 10 jaar volledig leeg, zegt Lisa de Wilde van het parket.
3: We hebben een branddeskundige aangesteld om te kijken hoe die brandjes dus kunnen ontstaan. En de branddeskundige heeft in zijn eerste vaststellingen kunnen zien dat dit over opzettelijke brandstichting gaat. Nu, hoe die brandjes dus kunnen ontstaan of wat er daar juist gebeurd is, daar is nog veel onduidelijkheid over. Dus dat moet het onderzoek nu uitwijzen.
1: Bij de brand raakte niemand gewond. In Sint-Niklaas in Oost-Vlaanderen is een meisje van 2 levensgevaarlijk gewond geraakt na een val uit een raam van het opvangcentrum van het Rode Kruis. Het gebeurde gisteravond, maar raakte nu pas bekend. Het parket onderzoekt wat er precies is gebeurd. Het meisje vecht voor haar leven in het ziekenhuis. En ook de Aziatische Voetbalfederatie, AFC, is tegen de commercialiseringsplannen van het WK-voetbal. In een persbericht melden ze dat ze het WK willen beschermen en de standpunten van de Europese Voetbalfederatie UEFA en de Amerikaanse federatie steunen. Eerder deze week raakte bekend dat FIFA-voorzitter Gianni Infantino het WK wil verkopen aan privé-investeerders om zo extra miljarden binnen te halen. Ondanks die kritiek wil de FIFA de plannen wel doorvoeren. Deze namiddag wisselen tot zwaar bewolkt met kans op een bui, maxima tot 29 graden. Morgen zonnig en overwegend droog bij 28 graden. Ook zondag zonnig bij maxima tot 30 graden. Maandag en dinsdag tropisch, maar kans op onweersbuien, maxima tot 33 graden.
0: Het werd 3,5 minuten over 1. Ja, behoorlijk druk onderweg hoor. Richting Antwerpen op de E19. Traag tussen Sint-Opint-Goor en Antwerpen-Noord komen 35 minuten bij. E313 tussen Massenhoven en Wommelgem. Daar verlies je 20 minuten. En op de A12 tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord 10 minuten extra reistijd. Ook op de E34 traag tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever. Ook daar komen 10 minuten bij. En op de Antwerpse Ring dan, in de richting van Nederland. Moeilijkheden gemeld tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Ook plus 10 minuten. En nog eens 10 minuten erbij tussen Antwerpen Centrum en Borgerhout. In de richting van Gent op die Antwerpse ring gaat het dan weer traag tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Ook daar verlies je een dikke 10 minuten. En als je dus op een andere plaats nog in de file staat, en dat is dus best mogelijk, daar verlies je dan op dit moment minder dan 10 minuten.
4: Joe Paradise Beach met Jan Bosman.

vraag me af, zingt hij nu over onze riem aanspannen een beetje meer als de vakantie voorbij is? Qua eten of qua het geld uitgeven, het zou allemaal kunnen, hè. La Cintura was dat van Alvaro Soler. Zometeen is er de schaduwplaat battle. En je weet dat het gaat vandaag over kussen. Kiss moet in de titel zitten van het nummer dat ik jou voorstel. Dus Kamp Schaduw krijgt een nummer dat iets trager is. En Kamp Zon krijgt een nummer waar het tempo net iets hoger ligt. Maar dus duidelijk met kussen of kiss in de titel. Wat het zal worden, welke ik voor vandaag heb gekozen, kom je zo meteen te weten. En dan mag je weer stemmen via de Joe-app. Eerst luisteren naar deze.

Belangrijke vraag om te weten wat er vanavond precies zal gebeuren. Voulez-vous coucher avec moi ce soir van La Belle? In ieder geval, ik ga jou nu, dit eerste uur, ook even aan het werk zetten. En dat is maar één keer, want daarna mag je gewoon je eten laten zakken. En stemmen vergt ook niet zoveel moeite, want je mag vandaag kiezen tussen kamp schaduw en kamp zon ook weer. Kies je vandaag voor kamp schaduw, misschien zit je wel gezellig binnen of geniet je gewoon van een rustig momentje op deze wat ja, iets koelere misschien zomerdag met een beetje meer wind. Voor dat ultieme relaxgevoel heb ik een epische trage 90s ballad voor je. Zwoeler dan dit wordt het eigenlijk nooit.

Ik had je al gezegd, Kiss moet in de titel zitten, dus deze van Seal hoort duidelijk in die categorie. Thuis, Seal met Kiss from a Rose. Maar zeg je nu nee, Jan? Nee. Als de zon buiten niet schijnt, halen we gewoon de warmte naar binnen. Slip of the tongue, dus sluit je dan aan bij Kamson en dan ga je voor deze. Kiss van Prince natuurlijk, het tempo een beetje opgetrokken om lekker warm te krijgen. Een funky, onweerstaanbare dansplaat is dit toch. Dus je kan vanaf nu beginnen te stemmen. Kijk, voilà, de poll die loopt in onze Joe-app. Gewoon openen en dan beslissen wat jij graag wil horen. Wordt het Kiss from a Rose van Seal of wordt het Kiss van Prince? Die keuze, dat is wat je moet maken. Vanuit je luie stoel kan je dat zelfs doen. Dus Joe-app openen en laten weten wat je helemaal wil horen.

0: Tess on the Beach. Tess Goossens polst elk weekend naar de zonovergoten vakantieverhalen van haar bekende gasten. Met nu zaterdag Red Sebastian. En op zondag Ben Segers. Tess on the Beach. Elk weekend vanaf 12 uur live op Joe Paradise Beach in Westende.
1: Met Kruidvat ben je altijd op je allerbest voor een haarfijn prijsje. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling, 1 plus 1, gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Nu bij Zelfbouwmarkt, douches om in te zingen. Of liever niet. Nu tot 50% korting op badkamers. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
4: Hoor je dat? Dat is het plezier van lekker eten. Euro Premium Hondenvoeding. Vraag ernaar in jouw dierenspeciaalzaak.
5: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis in Mechelen. Waar ze buiten dino-skeletten kunnen opgraven en waterraketten afschieten. Binnen zijn er spectaculaire liveshows. Allemaal met één inkomticket. Tickets op technopolis.be.

Sesam was dat van Ed Sheeran natuurlijk ondertussen. Voilà, kijk, ik ga nu die poll stoppen. Je hebt de kans gehad om aan te duiden in welk team jij vandaag zat. Was dat Kamp Schaduw met Seal en Kiss from a Rose? Of Kamp Zon met Prince en Kiss? De stemmen zijn geteld. En je weet het, ik draai altijd de winnaar. 42% vandaag voor de verliezer. 58% voor de winnaar. En die winnaar, die krijg je te horen.

is de tweede dag op rij dat Kamp Schaduw wint. Deze keer dus met Seal en Kiss from a Rose. Ondertussen onderweg behoorlijk wat files. 10 minuten en meer verlies je in de richting van Antwerpen op de E19. Tussen Sint-Job in Schoor en Kleine Bareel, daar wordt een ongeval gemeld. Je verliest er op dit moment 35 minuten. Op de E313 tussen Herentals West en Antwerpen Oost komen 25 minuten bij. De ring rond Gent dan, richting Zelzaten tussen Oostakker Centrum en de Skaldestraat verlies je 25 minuten. En dan de Antwerpse ring, daar gaat het moeilijk om te beginnen richting Nederland. Tussen Antwerpen West en Borgerhout een kwartier verliestijd. En tussen Sint-Anna Linkerhoeven en Antwerpen West komen 10 minuten bij. In de richting van Gent op die Antwerpsring ook nog traag tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Daar verlies je een kwartier. Op andere plaatsen, als je daar in de file staat, daar verlies je op dit moment minder dan 10 minuten. Joe Paradise Beach met Jan Bosman.

train was dat en je zou eventueel dit weekend met de trein naar Westende kunnen komen. Want ik heb zo meteen een bericht over de propere strandlopers. Je kan hen helpen. Volgende zondag zal dat gebeuren tussen

0: Met het vakantiehuisje, dan stuur je het vlotjes terug.
1: Begin jouw grote projecten bij Bricoplanet. Op 1 en 3 augustus krijg je 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plusleden. Enkel bij Bricoplanet met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel. De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
2: Wow, de grootste schommel van de wereld.
3: En een avonturenparcours.
1: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
4: Bellewaerde!
1: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
5: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
6: promo koken.
7: Ik heb zin in iets zomers.
5: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
7: Gazpacho met meloen? Doen!
5: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

Zoals gezegd wil ik het toch graag nog even met jou hebben over de propere strandlopers. Dat is een fantastische Vlaamse vrijwilligersorganisatie die zich dus elke dag keihard inzet voor propere stranden, een gezondere Noordzee en een gezonde in het algemeen Noordzee natuurlijk. En omdat wij hun engagement ontzettend waardevol vinden, slaan we dus deze zomer de handen een beetje in elkaar. We hebben het al eerder gedaan, maar nu zondag organiseren we dus voor de allerlaatste keer deze zomer een opruimactie hier op het strand in Westende. En we willen dan ook graag jouw hulp opnieuw inroepen. Kom zondag tussen 10 uur en half 12 ochtends gezellig meehelpen om het strand hier op te ruimen. En zoals de propere strandlopers dat zelf zeggen, het is ontzettend laagdrempelig. Je stapt gewoon dat strand op en je begint gewoon op te ruimen. De impact is enorm, ook al denk je bij jezelf van ja, het is maar een klein stukje dat ik heb gedaan. Alle beetjes helpen natuurlijk. Dus kom nu zondag om 10 uur naar ons Joe Paradise Beach en steek nog één allerlaatste keer samen met de propere strandlopers en andere luisteraars anderhalf uur de handen uit de mouwen om dat strand hier een beetje properder te krijgen. En geniet daarna dus extra goed en met een goed gevoel van een welverdiende zondag op het strand of hier op ons Joe Paradise Beach. Je kan dat allemaal zelf beslissen natuurlijk. En laat ons afspreken dat we vanaf dan ook het strand gewoon niet meer vuil maken. Dus als je erop kruipt op dat strand en je wil iets drinken of je wil iets eten, dat mag, dat kan allemaal. Maar ruim het achteraf ook graag op. En ik zeg het nog vriendelijk en de volgende keer ga ik dat eens goed in je oren roepen en knopen. Dit is de nieuwste Tom Dice.

0: Bompi.
1: Nu zondag zijn ze open met 20% korting op alles.
0: Wie?
1: Jammer.
0: Yay!
1: Ik ga klussen. Wie klust er mee?
2: Oh, ik kan niet.
3: Ik ook niet.
2: Ik moet een nieuw terras aanleggen.
3: Ik moet ons tuinhuis schilderen.
1: Dat is toch klussen?
3: Oh ja.
2: Wij klussen mee.
0: Yay!
4: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 euro. Aldi, altijd slim. Dit is
6: voor ons zomerweetje, als ik al even vooruitkijk, moet ik daar straks het nummer Footloose bijdraaien van Kenny Loggins. Dus ik veronderstel dat dat zomerweetje misschien over voeten zal gaan. Of over dansen, of over benen, dat kan ook allemaal. We zullen het straks wel merken. Eerst het nieuws van 2 met Emiel Balais.
7: Goedemiddag. Nu al 34 doden in Ceuta. De brand in Oostakker is aangestoken. En goed nieuws voor wielerbelofte, Jarno Wiedar. In Ceuta zijn nu al zeker 34 doden gevallen bij de migratiecrisis daar, dat zegt de burgemeester van Ceuta. Bijna 60.000 mensen staken daar de grens over. Ook in de rest van Europa stijgt daardoor de onrust. Zweden waarschuwt Spanje om de controle terug te krijgen. Finland en Italië willen Spanje zelfs schorsen uit de Schengenzone en de grenzen dus tijdelijk gesloten houden. Journalist Robin Raamakers.
8: Europa is natuurlijk als de dood dat die mensen vanuit Spanje, wat een Schengenland is, ook allemaal zullen doorstromen naar de rest van Europa. Maar we weten dat mensen met de Marokkaanse nationaliteit nauwelijks kans maken om ook effectief asiel te krijgen. Slechts 1-2% van de Marokkanen die dat doen, krijgen effectief asiel.
7: Spanje noemt de uitspraak ongepast en vraagt solidariteit. De Europese Commissie stuurt intussen steun naar Ceuta om de situatie de baas te kunnen. De brand in kasteel Slotendries in Oostakker van gisteravond is aangestoken. Dat bevestigt het parket van Oost-Vlaanderen. Het kasteel stond al bijna 10 jaar volledig leeg. Je hoort Lisa de Wilde van het parket.
9: We hebben een branddeskundige aangesteld om te kijken hoe die brand juist is kunnen ontstaan. En de branddeskundige heeft in zijn eerste vaststellingen kunnen zien dat dit over opzettelijke brandstichting gaat. Nu, hoe die brand juist is kunnen ontstaan of wat er daar juist gebeurd is, daar is nog veel onduidelijkheid over. Dus dat moet het onderzoek nu uitwijzen.
7: Bij de brand raakte niemand gewond. En dan heb ik nog goed nieuws voor onze landgenoot Jarno Wiedar, want hij verlengt zijn contract bij zijn ploeg Lotto Intermarché tot eind 2028. Dat maakte de ploeg zelf bekend. Wiedar had nog een contract tot 2027, maar breekt dat dus open. Het is voor Wiedar zijn eerste jaar bij de profs. Hij is nog maar 21. Deze namiddag wisselen tot zwaar bewolkt met kans op een bui. Maxima tot 29 graden. Morgen zonnig en overwegend droog bij 28 graden. Ook zondag zonnig bij maxima tot 30 graden. Maandag en dinsdag tropisch, maar kans op onweersbuien. Maxima tot 33 graden.
6: Het is 2:03. Zullen we zien wat er onderweg gebeurt, want er staan behoorlijk wat files. In de richting van Antwerpen op de E313 schuif je aan tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Je verliest daar een half uur. E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West komt een kwartier bij. Ook een kwartier op de E19 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord. De Antwerpse ring dan, eerst richting Nederland. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West verlies je een kwartier. En tussen Antwerpen-Centrum en Borgerhout een dikke 10 minuten. In de richting van Gent op die Antwerpse ring traag tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout, daar komen 10 minuten bij. Richting Hasselt dan ook nog op de E313 tussen Massenhoven en Herentals-West. Daar komen op dit moment 10 minuten bij. Op andere plaatsen, als je daar in de file staat, verlies je op dit moment minder dan 10 minuten.
10: Joe Paradise Beach met Jan Bosman.

Ja, straks krijg je ook nog Footloose van Kenny Loggins. Dus deze En Dans van Clouseau hoort dat een heel klein beetje bij, toch wel? Want die Footloose zometeen hoort dus bij mijn zomerweetje van vandaag. En dus ik ben aan het nadenken van in welke richting we gaan kijken. Het gaat in ieder geval weer over dieren. En dat is goed, want we moeten daar veel over leren. Het gaat over olifanten vandaag. Want die kunnen elkaars geroep dus over grote afstanden horen. En ze gebruiken daar niet alleen hun oren voor. Je zou denken van wel natuurlijk, want ze hebben serieuze oren gekregen. Maar hoe ze dat dan wel aanpakken, dat ga ik je zo meteen vertellen in dat zomerse weetje. En vanavond als je op een terras zit, je hebt al iets gedronken, kan je

The Thing I Love van Max en Andy Grammer brengt ons bij het zomerse weetje van vandaag. En wist je dat je over olifanten? Want dat heb ik daarnet al gezegd. En daar hoort zo meteen ook Footloose bij van Kenny Loggins. Olifanten, die vangen namelijk seismische trillingen op via gevoelige zenuwen in hun, luister goed, voetzolen. Ja, dat is onderzocht geweest. En een onderzoekster ontdekte dat ze elkaar gestampt dus kilometers ver voelen. Huh? Voordat ze het geluid met hun oren horen. Dus eerst voelen ze dat geluid, dat getrompetter van olifanten. Om het daarna ook te kunnen opvangen met hun oren. Dus als je denkt van, ah ja, grote oren, grote slurf. Dat is allemaal heel belangrijk voor olifanten. Maar dus blijkbaar ook de voetzolen. Het zijn dus wandelende radars op vier poten eigenlijk. Kan je vanavond dus weer mee uitpakken als je het over olifanten toevallig zou hebben op een terras. Dat kan zomaar gebeuren, je weet maar nooit. In ieder geval, daarbij hoort dus die Kenny Loggins en Footloose.

0: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
1: Ja, graag iets Japans.
2: Ibiza. Ruim. Ja, niet te groot, hè.
1: Kleurrijk.
2: Ja, met veel beige.
0: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
3: Krevel. Laatste kans om van de solde te profiteren bij Krevel. Met kortingen tot wel -50% in de winkel en op krevel.be.
4: Krevel. Leef beter. Deze week kom je bij Spar voor...
5: Allee zeg, 1 plus 1 gratis op verse zalm.
4: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
5: Oh, een goed stukje zalm in een papillot op de barbecue. Met de vrienden natuurlijk.
4: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.

Blijft geweldig om deze te horen natuurlijk. Whitney Houston en I'm Your Baby Tonight. In de Amerikaanse hitlijsten was het haar 8e nummer 1 notering. Dus ze heeft dat daar bijzonder goed gedaan. Zometeen hoor je Neil Diamond bij Joe na deze van Portugal The Man. Dit is

0: Blijf fantastisch mooi, deze beautiful noise van Neil Diamond. Half drie werd het. Minder goed geluid van op de weg natuurlijk, want heel wat files ondertussen richting Antwerpen op de E313 staat de langste file tussen Massenhoven en Wommelgem. Je verliest daar een half uur. In de richting van Hasselt op de E313 tussen Ranst en Massenhoven komt een kwartier bij. De Antwerpse ring dan, richting Nederland. Daar staan files tussen Antwerpen-West en Borgerhout een kwartier extra. En tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West ook een kwartier. In de richting van Gent tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Daar staat een defect voertuig en dat zorgt voor een vertraging van zo'n 10 minuten. Op andere plaatsen, als je daar in de file staat, kan best gebeuren natuurlijk. Maar het goede nieuws is dat je daar op dit moment wel minder dan 10 minuten verliest.
1: Joe Paradise Beach met Jan Bosman.

0: Car Wash.
1: Eerlijk bekennen, ik ben er ook aan toe, maar... Ik ga dan het allemaal automatisch laten doen. Carwashen zelf, daar heb ik voorlopig geen zin in, denk ik. In ieder geval, we hebben ook nog onze Best of Belgium Tourbus die we moeten afwassen. Want we gaan voorlopig voor de laatste keer uitrijden naar een of andere Belgische stad of dorp. En ik geef jou daar dan zo meteen een aantal tips over als je daar ooit op bezoek zou zijn. Maar er is dan ook altijd een BV die er woont die een extra supertip nog meegeeft als je in die bepaalde stad of gemeente bent om daar eens een kijkje te gaan nemen. We gaan vandaag richting Wetteren. Wetteren, daar komen we terecht. Dat hebben we nog niet aangedaan met onze Best of Belgium Tourbus. Dus dat zal zo meteen gebeuren. Na onder andere deze van Golden Earring, die binnenvallen met een bang.

0: Dit is steviger, mag altijd. Doet deugd ook. En Golden Earring heeft daartoe bijgedragen met When the Lady Smiles. Zometeen zitten we dus in Wetter.
1: Voorraad inslaan met gigavoordeel? Dat doe je bij Kruidvat. Nu, Dreft Platinum Vaatwascaps Gigapak voor maar €44,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week HLN. Voor het laatste nieuws, sport en alles wat leeft in jouw buurt. Nu 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
3: Nu bij Zelfbouwmarkt douches om in te zingen. Of liever niet. Nu tot 50% korting op badkamers. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
4: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 23% korting op watermeloen.
5: 23% op watermeloen. Oh, het water staat mij al in de mond.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: blijf dansen, zegt Pink. Never gonna not dance again. We zitten dus met onze Best of Belgium Tourbus in Wetteren. We rijden daarmee rond door heel Vlaanderen. En we gaan een stad of een gemeente of een dorp bezoeken. Je krijgt er van mij een paar tips van. En dan is er ook een BV die daar woont die een supertip meegeeft. Vandaag dus, zoals gezegd, Wetteren. En dat staat bekend om zijn bloemen- en tuinbouwverleden. De Schelde is daar ook een paar mooie historische plekken. Dus er zijn wel een aantal dingen om uit te kiezen. Om te beginnen het provinciaal domein De Blakken. Dat is een groot en verzorgd park met heel wat vijvers, wandelpaden, heel veel groen. En dat is zonder twijfel een van de mooiste plekken van Wetteren. Als je op zoek bent naar een plaats om rustig te gaan wandelen. Kan ook gebeuren trouwens op de markt en het historisch centrum. Want het centrum van Wetteren is compact. Heel aangenaam ook met een aantal historische mooie gevels. Het gemeentehuis is ook de moeite waard om te bekijken. Gezellige cafés. Ideaal om de sfeer van de gemeente daar wel wat op te snuiven. Tijdens een lekker drankje natuurlijk. En dan heb ik ook nog een laatste tip voor jou. Dat zijn de Scheldeboorden van Wetteren. Die vormen een soort van vernieuwingsgebied dat omgezet wordt in het Scheldepark. En dat is een open groene ruimte vlakbij het centrum waar het ook de moeite waard is om te vertoeven en natuurlijk ook te gaan wandelen. Zeg maar, Christophe, jij woont toch ook in Wetteren, hè?
1: Hey Jan, Christophe hier. Ja, tuurlijk, dat klopt. Wetteren is fantastisch. En om eerlijk te zijn, geloof het of niet, ik zit hier nu momenteel op een terras met zicht op de prachtige Sint-Gertrudiskerk. Dat is een van de mooiste kerken waar ik in december ook kerstconcerten geef. De toren is 65 meter hoog en dat wit marmeren doopvont in de middengang, dat is bijzonder. Als je in de buurt bent, moet je zeker eens binnenspringen. En moet je ook vooral eens kijken naar die prachtige glasramen. Ja, als je in de buurt bent van Wetteren, je hebt ook tal van bijzonder mooie wandelingen door een fantastisch mooi landschap. Dus zeker een aanrader.

En daarmee zaten we dus in het wetteren van Christophe. Je kreeg van hem nog eens een ster te horen. En ook een supertip natuurlijk om daar eens langs te gaan. De kerk van Wetteren, de moeite waard om daar binnen te wandelen. Een begijn of heb ik weer gemist vandaag? Want dat hoor ik regelmatig ook in steden en gemeenten. Maar niet in Wetteren duidelijk. Maar ja, altijd leuk om daar eens te passeren. En over sterren gesproken, je weet het, volgende week hebben we nog een summer session hier bij Joe. Op woensdag komen de dames van K3 langs. En die gaan dus onder andere hun nieuwe single hier brengen. Natuurlijk de zomer van Oya Lele. Dus als je hen live wil aan het werk zien, dan moet je woensdag zeker passeren op Joe Paradise Beach. En als je een paar dagen later hier dan nog vertoeft, en dan heb ik het over zaterdag, 8 augustus, dan is er hier een heus concert met live band natuurlijk van Aaron Blommaert. Dus ook dat is de moeite waard om daarbij te zijn. Heb je een aantal van die optredens al gemist? Of denk je van, misschien, ik weet nog niet of ik zin heb om daar naartoe te gaan. Je moet maar eens gaan kijken op onze socials. Daar staan heel veel foto's en filmpjes van dingen die hier al gebeurd zijn op het Joe Paradise Beach. Concerten die we al hebben gegeven, hondenwandelingen, hitsterspelletjes die we hier gespeeld hebben. Al dat soort filmpjes, foto's en weet ik veel wat nog allemaal vind je terug op Instagram op joe.be. Dus je kan er niet naast kijken. En dan kan je meteen ook zien dat je hier al heel veel gemist hebt en de volgende keer er sowieso moet bij zijn. Dus we verwachten jou hier zeker nog eens.

0: Ja, Ecuador is natuurlijk een van die locaties waar je eventueel op vakantie zou kunnen gaan. Maar even goed nu als je de zon zoekt hier in Westende. En dan vooral het Joe Paradise Beach, altijd welkom. Ondertussen 3 uur geworden, Bart Beekaert heeft het nieuws.
1: Goedemiddag, Finland en Italië willen Spanje uit de Schengenzone. Steeds meer vrouwen geven borstvoeding. En de hoogste adviseur van de FIFA-baas Infantino stapt op. In Ceuta zijn nu al zeker 34 doden gevallen bij de migratiecrisis daar, dat zegt de burgemeester van Ceuta. 60.000 mensen staken daar de grens over. Ook in de rest van Europa stijgt daardoor de onrust. Zweden waarschuwt Spanje om de controle terug te krijgen. Finland en Italië willen Spanje zelfs schorsen uit de Schengenzone en de grenzen dus tijdelijk gesloten houden. Collega Robin Ramakers.
2: Europa is natuurlijk als de dood dat die mensen vanuit Spanje, wat een Schengenland is, ook allemaal zullen doorstromen naar de rest van Europa. Maar we weten dat mensen met de Marokkaanse nationaliteit nauwelijks kans maken om ook effectief asiel te krijgen. Slechts 1-2% van de Marokkanen die dat doen, krijgen effectief asiel.
1: De Europese Commissie stuurt intussen steun naar Ceuta om de situatie de baas te kunnen. Al maar meer moeders kiezen voor borstvoeding. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het agentschap Opgroeien. Vorig jaar startte bijna 84% van de moeders met borstvoeding. Dat is opnieuw meer dan het jaar ervoor. Tegelijkertijd combineren we het sneller met de papfles. Dat is geen goede trend, vindt Opgroeien, omdat borstvoeding ervoor zorgt dat baby's weerbaarder zijn tegen infecties en allergieën. De hoofdadviseur van FIFA-baas Gianni Infantino stapt op na de heisa van de afgelopen dagen. Infantino wil grote voetbaltoernooien zoals het WK deels verkopen aan investeerders om zo meer geld binnen te halen. In een statement zegt de adviseur dat hij als fan van het voetbal niet kan toekijken hoe FIFA dit overweegt. Vanmiddag wisselen tot zwaar bewolkt met kans op een bui, maxima tot 29 graden. Morgen zonnig en overwegend droog bij 28 graden. Ook zondag zonnig bij maxima tot 30 graden. Maandag en dinsdag tropisch, maar kansen op onweersbuien, maxima tot 33 graden.
0: Het is 2:02 en behoorlijk veel files onderweg. Maar de zwaarste files, dat zijn er 4. Hier verlies je 10 minuten of meer. In de richting van Antwerpen is dat op de E313. Tussen Massenhoven en Borgerhout komen 25 minuten bij. In de richting van Gent op de E40 gaat het traag tussen Aalst en Wetteren. Daar verlies je 20 minuten. De Antwerpse ring dan, richting Nederland. File gemeld tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Die verliest er een kwartier. In de richting van Gent is dat tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Door een defect voertuig verlies je daar op dit moment zo'n 12 minuten. Als je nog op een andere plaats in de file zou staan, dan verlies je daar op dit moment wel minder dan 10 minuten.
3: Joe Paradise Beach met Jan Bosman.

Mocht ik nu hitster aan het spelen zijn, dan zat ik er waarschijnlijk grandioos naast. Want ik dacht, deze komt uit de jaren 80 natuurlijk. Maar nee. Ik kwam uit 1992, dus ik zal punten verloren hebben op de tijdslijn. Ja, kijk, dan moet je hits op de juiste plaats op de tijdslijn zetten om te kunnen winnen natuurlijk. Cameron Woodcomb komt eraan met Kingdom of Fear na Casey and the Sunshine Band.

Altijd blij als ik hem hoor, die Cameron Newcom en The Kingdom of Fear. Fantastisch nummer is dat toch, zo opzwepend. Zeg, beste luisteraars, ik ben ik ben ongelooflijk blij met de swipe van vandaag, echt waar. Want als er één thema is waar ik, waar je mij dag en nacht mee kan plezieren, zelfs voor wakker maken, dan is het natuurlijk wel dat Eurovisie Songfestival. Dat zit toch wel een beetje in mijn hart. En ik zit hier dan ook met een brede glimlach achter de microfoon, want we gaan vandaag terug naar de absolute hoogmis van de Europese popmuziek. Maar voor één keer gaan we niet de winnaars draaien. Nee, dat gaan we niet doen. We zetten de artiesten in de bloemetjes die op een zucht van de overwinning zijn gestrand. De eeuwige tweedes dus, de runners-up. Net niet gewonnen, maar ze scoorden achteraf wel een grote hit in veel Europese hitlijsten. Dus meer en grotere winnaars zelfs dan de eigenlijke winnaars van dat Eurovisie Songfestival. Dus als jij wil meeswipen, en ik weet dat er heel veel mensen zijn die ook graag naar dat Eurovisie Songfestival kijken, zelfs diegenen die zeggen van, nee, dat is niks voor mij, die stiekem kijken die toch, dat weet ik sowieso, of zijn die op de hoogte. Dus als je wil meeswipen, is nu het moment om mij dat even te laten weten. Ik wil swipen met tweedes. Laat het ons kort houden. Hè. Dus ik wil swipen met tweedes. Dat is wat je moet sturen via de Joe-app. En dan kiezen we er zo meteen iemand uit die dat samen met mij mag doen. Mag beslissen welke tweede eigenlijk eerste zal worden vandaag.

0: Tess on the Beach. Tess Goossens polst elk weekend naar de zonovergoten vakantieverhalen van haar bekende gasten. Met nu zaterdag Red Sebastian en op zondag Ben Segers. Tess on the Beach. Elk weekend vanaf 12 uur live op Joe Paradise Beach in Westende.
1: Deze radiospot is voor u.
2: Absoluut.
1: Jij die 's morgens onder een ijskoude douche moet springen om een beetje wakker te worden.
2: En dan nog slaapdronken aan het werk waggelt.
1: Jij die sloten gitzwarte koffie moet drinken.
2: En tussendoor nog wat energiedrank voor extra cafeïne.
1: Want oh, wat hebben wij weer slecht geslapen.
2: Hoe kan dat nu?
1: Zal u zeggen?
2: Zeg,
1: het is bedtijd. Tijd voor een Sleep Life bed.
0: Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Solde op bedbodems, matrassen, dekbedden, kussens en bedtextiel. Sleep Life. Sleep Life.
1: Nu bij Aldi, 27% korting op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
3: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis in Mechelen, waar ze buiten dinoskeletten kunnen opgraven en waterraketten afschieten. Binnen zijn er spectaculaire liveshows, allemaal met 1 inkomticket. Tickets op technopolis.be.

0: Goedemiddag Tina.
1: Ja, hallo.
0: Hallo. Zeg, op een schaal van 1 tot 10, hoe een grote Eurovisie Songfestival fan ben jij?
1: Oh, ik moet eerlijk zeggen, ik ben de laatste jaren een beetje afgehaakt.
0: Ja.
1: Laat ons zeggen, alles tot halverwege de 90's, einde de 90's, dat is mijn favoriete periode.
0: Dat is de favoriete periode. En wie zijn dan de grote favorieten? Welke mensen uit het Songfestival herinner je je nog?
1: Ja, Mr. Eurovision natuurlijk. Johnny Logan. Dat is de absolute topfavoriet. Daar gaat niks boven. En Charlotte Nielsen is ook een van mijn favorietjes.
0: Ja.
1: Lordi eigenlijk ook wel.
0: Ja, oké, maar dat waren allemaal winnaars, hè? Charlotte met Take Me to Your Heaven. Ja, Lordi heeft gewonnen. Johnny Logan. Dus vandaag doen we het met eeuwige tweedes natuurlijk, maar daar zaten ook wel een paar pareltjes tussen. Dus daar gaan we mee. Ik ben eigenlijk best wel jaloers dat jij daar mag mee swipen en ik niet, dat jij de keuze mag maken. Maar anderzijds, Tina, ik hoop het ook. Ik hoop dat, maar, en als het niet goed gekozen is, er komt nog een tweede kans. En dan kan je nog via de Joe-app straks nog mee beslissen. Is het goed?
1: Ja, oké.
0: Okay. Ja, oké, geweldig. Oké, daar gaan we. Je krijgt er sowieso eerst twee van mij en dan moet je beginnen te skippen. Hè. Dit is de eerste. Dat is, dat is al meteen een stevige, hè, Gente Di Mare van Umberto Tozzi.
1: Dat is ook eigenlijk al direct goed. Dat mag.
0: Ja, maar wacht. We hebben er nog 4 te gaan, want je krijgt toch nog deze. Ja, een Belgische inzending uit 2003 en die zijn ook tweede geëindigd. Urban Threat met Sanomi. Maar ja, dus we hadden Tozzi en Raf of Urban Threat. Wat kies je?
1: Gente Di Mare.
0: Nog altijd Gente Di Mare. Oké, ik zet daar nog eens een ander liedje tegenop. Uit 1972, The New Seekers en Beg, Steal or Borrow, dus tegenover Tozzi en Raf.
1: Ja, dat is een moeilijke, maar ik blijf toch trouw aan Gente Di Mare.
0: Nog altijd Tozzi en Raf, maar... Kijk,

0: werden tweede in 1973, maar deden het beter dan de winnaar natuurlijk. Mocedades en RS2 ten opzichte van Gente Di Mare. Allee, beslis jij maar, Tina.
1: Kun je ze gewoon niet allemaal spelen?
0: Nee, dat mag niet, want dan is het geen swipe meer, dan is het geen wedstrijd. Dus, wat zal het zijn?
1: Nee, dan blijft het Gente Di Mare.
0: Nog altijd, ik heb er nog eentje. Congratulations and celebrations. When I tell everyone that you're in love with me. Ik heb zo'n donkerblauw vermoeden dat Cliff Richard en Congratulations het misschien ook niet zal doen voor jou.
1: Nee, echt niet. Nee.
0: Ja, dus het was eigenlijk van in het begin al beslist.
1: Ja, maar dat is een van mijn topfavorieten. Dat is echt waar. Ik heb het thuis op vinyl. Ja? Ik ben er top. Umberto Tozzi, dat is.
0: Ja, dat is eigenlijk Johnny Logan, maar dan in Italiaanse versie voor jou, zeg maar.
1: Zoiets.
0: Ja, we gaan die draaien. We hebben trouwens deelgenomen aan het Songfestival toen het in België werd georganiseerd natuurlijk.
1: In 87.
0: Want in 86 was Sandra Kim nog in Noorwegen.
1: Dat was Sandra Kim,
0: Het is daarom. Dus een jaartje later mochten zij meedoen. Jammer genoeg ook niet gewonnen, maar wel een dikke hit eraan overgehouden. En die Gente Di Mare van Tozzi & Raffi, die gaan we nu nog eens draaien. Komt eraan. Bedankt voor het swipen, Tina.
1: Dankjewel voor de liedje.

0: Gente di Mare van Tozzi en Raf. Geen winnaar natuurlijk, maar dus wel het heel erg goed gedaan in de hitlijsten. En dat betekent dat er zometeen een tweede kans start in onze poll van vandaag, in onze swipe van vandaag. En je hebt daar nog 4 mogelijkheden in. En ik weet dat er heel veel mensen op hete kolen zitten om te kunnen stemmen. Cliff Richard met Congratulations. Urban Dread met Sanomi. Er is ook New Seekers met Backsteal or Borrow. En Mosedades met Eris Toe. Eén van die 4 ga ik straks een tweede kans geven en dus ook helemaal draaien. Maar wat moet dat dan worden? Gewoon even de Joe-app openen en aanduiden welke van die 4 jouw favoriet is. En die zal ik dan straks ook nog helemaal draaien. Elke stem telt, dus open die Joe-app en laat mij weten wat het voor jou mag zijn. Ondertussen ga ik nog even kijken naar het verkeer natuurlijk, want dat is minstens zo belangrijk. Want er staan liever toch heel wat files. Op dit moment krijg je van mij 3 files waar je 10 minuten of meer verliest. Antwerpse ring in de richting van Gent. Daar gaat het traag tussen Antwerpen-Oost en de Kennedy-tunnel. Daar komt een kwartier bij. Richting Nederland tussen Antwerpen-Centrum en Burgerhout verlies je een dikke 10 minuten. En in de richting van Antwerpen op de E313 gaat het moeilijk tussen Massenhoven en Wommelgem. Ook daar verlies je op dit moment een kwartier. Als je nog op een andere plaats in de file zou staan, dan verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
1: Joe Paradise Beach. Met Jan Bosman.

Queen en I Want to Break Free. Ondertussen, voor de mensen die meestemmen, zijn de resultaten ook zichtbaar. Ik doe dat dan altijd, zodat je kan zien welk nummer op dit moment helemaal aan kop staat en of jouw stem eventueel nog iets uithaalt. Dat is zo, hè. Ook al denk je van, oh, maar mijn favoriet staat een beetje achter. Dan kan het zijn dat met jouw stem en van andere mensen de stand op dit moment toch nog verandert. Mocedades, Eres Tú, helemaal aan kop op dit moment met 52%. Ik weet niet of daar nog weer aan te doen zal zijn, maar je kan maar proberen natuurlijk, want er is ook nog keuze voor Cliff Richard met Congratulations, Urban Thread met Sanomi en de New Seekers met Back, Steal or Borrow. Wat zal het zijn? Welke kies jij? Welk nummer geef jij een tweede kans? Je hebt nog één nummer de tijd trouwens om aan te duiden via de Joe-app welke dat moet worden.

0: van Big Mountain, de winnaar van onze tweede kans swipe rond Eurovisie Songfestival nummers, die krijg je zo meteen te horen over een minuut.
1: Deze week kom je bij Spar voor...
2: Allee zeg, 1 plus 1 gratis op verse zalm.
1: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
2: Oh, een goed stukje zalm in een papillot op de barbecue. Met de vrienden natuurlijk.
1: Spar Koolruidgroep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
1: Ik heb zin in iets zomers.
3: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
1: Gazpacho met meloen? Doen!
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
5: Wow, de grootste schommel van de wereld.
6: En een avonturenparcours.
4: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
5: Bellewaerde!
4: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
7: Het is nu of nooit bij Krevel. Profiteer van de laatste solde met kortingen tot wel -50%.

Prachtig toch, Mocedades en RS Tour geëindigd als eerste in onze tweede kanspol rond Eurosong nummers. 54% in totaal. Tweede was Congratulations van Cliff Richard, 17%. Urban Thread haalde 15% en The New Seekers 14%. Maar wat blijft dat geweldig nummer, die Mocedades. RS Tour uit 1973. Ken je de winnaar trouwens nog van

Natuurlijk kennen we allemaal Anne-Marie David met Tu te reconnaîtra, gewonnen voor Luxemburg, Spanje dus op 2. En Cliff Richard ook toen derde met Power to All Our Friends. Wat een geweldig jaar was dat eigenlijk, die 1973. Moeten we misschien een keer iets rond doen, ja.

0: Voor heel veel luisteraars is dat al zo. Luisteraars, liever is dat al zo. Maar mocht je nu Joe net ontdekt hebben, kom er gerust bij. Want zoals Sister Sledge hier zingt, we are family.
1: Joe Paradise Beach.
0: Ons Joe Paradise Beach nog tot 9 augustus hier in Westende. Elke dag kan je hier trouwens ook 100 euro winnen om vol een bak te gaan shoppen bij Collect & Go met onze vol een bak zomerse zoektocht. En dat wil zeggen dat we elke dag een Joe box, een witte Joe box, ergens gaan verstoppen in een plaats in Vlaanderen. En je moet die Joe box weten te vinden om dat bedrag natuurlijk te winnen. Daarvoor krijg je van mij een tip. Straks van Anne krijg je nog een meer exactere tip. En ook een codewoord, een paswoord, zeg maar, om die box uiteindelijk open te krijgen. Dat is wel de bedoeling. Dus goed luisteren. Misschien ben je daar in de buurt en kan je straks die box daar ergens terugvinden. Want voor de afsluiter van deze week gaan we naar de Antwerpse Kempen. Naar de thuisbasis van Anne van Elzen. En nee, dat is niet Drongen waar ze nu woont, maar naar de plek van haar jeugd. En de gemeente is trouwens ook bekend om het iconische Zilvermeer. Dus niet alleen omdat Anne daar gewoond heeft of groot geworden is, maar wel om het iconische Zilvermeer ook nog. Dus waar zou dat ook kunnen zijn? Hè? We vragen het ons af. Dat is natuurlijk de plaats waar je moet zijn, maar er is ook nog een specifiekere plaats die Anne jou straks gaat bekendmaken, straks met het codewoord. Dus blijf hangen. En misschien maak jij dan kans op die 100 euro volle bak shoppen bij Collect & Go.
1: Kom naar Joe Paradise Beach. Tot en met 9 augustus op het strand van Westende.

0: ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
1: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
0: Echt of wat?
2: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
3: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
4: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
5: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
4: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
6: Dit is jou.
7: Straks draaien we niet langer rond de pot. De exacte tip en het codewoord van onze volle bak zomertoe. Zoektocht komt eraan. Dead or Alive, die mogen eerst nog een rondje draaien. You spin me round na een rondje nieuws van 4 uur. En dat krijg je nu van Bart Beekaert. Goedemiddag.
8: Goedemiddag. We beleven waarschijnlijk de warmste zomer ooit gemeten in ons land. In Wallonië zijn jeugdkampen stopgezet omdat ze zich niet hielden aan de brandvoorschriften. En Hugo Broos stopt als bondscoach van Zuid-Afrika. We stevenen af op de warmste zomer ooit in ons land, dus sinds het begin van de metingen in 1892. Dat voorspelt weerman David de Heenouw op basis van cijfers van het KMI.
9: Als ik kijk naar de maandvoorspellingen van meerdere modellen voor augustus, dan zouden we tussen 1 en 2 graden warmer dan normaal uitkomen. Als ik kijk naar de bevestigde eerste 2 weken van augustus, dan zie ik dat we daar al 2 graden warmer dan normaal zijn. Rekening houden met wat we al hebben gehad, schat ik dat we 80% kans hebben dat dit de warmste zomer wordt ooit gemeten in België.
8: Het was of is niet alleen warm, maar ook droog. Juli telde amper 2 regendagen. In de provincie Luxemburg zijn de afgelopen weken al zeker 3 jeugdkampen vroegtijdig stopgezet, omdat ze zich niet hielden aan de regels rond brandveiligheid. Door de droogte moet het kookvuur bijvoorbeeld permanent bewaakt zijn door een meerderjarige en moeten er brandblussers aanwezig zijn. Volgens de politie hebben de jeugdbewegingen de regels aan hun laars gelapt. Het gaat onder meer om een jeugdbeweging uit Mortsel in de provincie Antwerpen en Oostakker bij Gent. Hugo Broos stapt als bondscoach van Zuid-Afrika. Dat heeft hij zelf aangekondigd. De eenzame momenten zonder zijn familie vallen hem te zwaar, zegt hij. Die wonen nog hier in ons land. Broos was een goede 5 jaar bondscoach van Zuid-Afrika en kon zich het laatste WK nog kwalificeren met zijn team. Broos is 74, de kans bestaat dus dat hij met pensioen gaat. Vanmiddag wisselend tot zwaar bewolkt met kans op een bui, maxima tot 29 graden. Morgen zonnig en overwegend droog bij 28 graden. Ook zondag zonnig bij maxima tot 30 graden. Maandag en dinsdag tropisch met kans op onweersbuien, maxima tot 33 graden.
7: 7 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten aanschuift. Op de Antwerpse ring richting Gent. Een kwartier erbij tussen Borgerhout en de Kennedy-tunnel. En 5 minuten tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Richting Nederland dan tussen Antwerpen-Centrum en Borgerhout. 9 minuten extra en 8 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Op de Brusselse buitenring 7 minuten erbij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. En 6 minuten tussen Strombeek-Bever en Jette. Richting Brussel op de E40 dan tussen Merelbeke en de N60 Gent. Daar verlies je ook 5 minuten.
10: Joe Paradise Beach.
11: Met Anne van Elzen.

direct al een stevig beginnen met Weedus en Teenage Dirtbag. Zometeen gaan we flirten met Michel Delpech. Allee, goedemiddag zeg, echt waar. Het gaat een beetje vreemd toe, want het is voor mij dan toch de laatste keer hier van op ons schoon strandje in Westende. De dag begon alvast heel bijzonder en niet zo glamoureus. Onze jongste, of nee, het is eigenlijk niet de jongste, het is de oudste van de tekkels, maar de kleinste wel, Hottie. Die heeft een balken ingeslikt, of een parel, maar niet zomaar. Ja, je moet eigenlijk die twee combineren. Ze heeft een badparel ingeslikt. Voorlopig loopt ze nog rond op haar korte vier pootjes en lijkt ze nog heel goed en gezond, maar goed. Als jullie thuis een huisdier hebben dat ook al iets bijzonders heeft ingeslikt, tot grote verbazing van de baasjes, dan mag je mij dat altijd laten weten in de Joe-app. Zondag, dan vertrekken wij op reis. En boeven, je moet nu niet rechtveren, want mijn zeer gespierde pluszoon van bijna 27, die komt babysitten of dogzitten. En ook een beetje huiszitten natuurlijk. En komt die tip vandaag van Anastasia Chernok, die elke vrijdag een soort van Pimp Your Friday tip geeft. Enorm van pas, want het is er eentje om je vakantie en eigenlijk ook je thuiskomst te gaan pimpen. Oké, en dan is er natuurlijk nog die tip, hè, die tip naar die exacte locatie voor onze Vollenbak zomerzoektocht. We zitten ergens eigenlijk aan een andere kant van het land. Meer kan ik er niet over zeggen. Jan heeft al een tip gegeven, dus je weet misschien wel in welke gemeente we zitten. Veel mensen denken dat die gemeente zich in Limburg bevindt, maar het is nog net provincie Antwerpen. De exacte tip dus, die komt eraan om te weten waar we precies zijn en ook het codewoord. Maar eerst nog eens een stukje van die Franse top 100 herbeleven. Dat kan je trouwens ook doen door gewoon je Spotify op te zetten. En daar staat eigenlijk onze Franse top 100 integraal te beluisteren. En ook Taylor Swift komt eraan met The Fate of Ophelia.

0: Ja, die is nu volop haar witte broodsweken aan het beleven, hè? Want ze is getrouwd op 4 juli, deze Taylor Swift. Ja, nog even geduld en dan komt echt die exacte locatie. En dan mag... je weet ondertussen misschien dat de laatste zoektocht die ik hier vanuit Westende mag aankondigen, dat die nu net in mijn geboortedorp, dorpstad. Ja, het is toch geen stad, maar gemeente zit. Daarna mag je dan als een maniak, als ik jou dat gegeven heb, richting die exacte locatie, richting Witte Joebox koersen. Net zoals dat ik vroeger met mijn scooterke rondkoerste en Tom Bonen dat vandaag nog altijd doet. En zometeen ook Michael Sembello. Na dit.
1: Begin jouw grote projecten bij Bricoplanet. Op 1 en 3 augustus krijg je 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plusleden. Enkel bij Bricoplanet met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.

0: Maniac van Michael Cimbello.
1: De volle bak zomerzoektocht.
0: Ja, ik was hier net aan het uitleggen van ja, zo raar, want ik denk dan de woorden, maar ze komen er gelijk niet goed uit mijn mond. Maar ik moet misschien toch even verduidelijken. Tot een half uur geleden ging mijn mond nog helemaal krom, want ik ben aan een tandarts geweest en heeft een paar spuitjes moeten bijgeven voor verdoving, want ik zat op dat vlak iemand. Echt een klein hartje. Ja, ik ben ergens begin van de paasvakantie mijn tanden uitgevallen, kwijtgeraakt. En dan hebben ze daar een brug moeten insteken. Maar nu dat ik op verlof ga, dacht ik, ga een keer laten checken of dat die brug nog goed vast zit. Want je wilt dat niet meemaken in, op verlof, dat je daar in één keer zonder handjes, zonder tandjes. Dat gaan we niet doen. We willen er natuurlijk op ons best uitzien. Dat geheel terzijde. We gaan naar Mol. Een exacte locatie in Mol heb je nodig om te weten waar onze witte Joebox staat met daarin 100 euro verstopt. Vol een bak. Vol een bak. Shopplezier dankzij Connect & Go. Nu, waar staat hij? Het is een thuismatch, hè, voor mij. De Joebox die staat voor een prachtig historisch, ik kan al zeggen wit, tenzij dat veranderd is, pand dat ooit pal tegenover de kerk werd gezet. En tegenwoordig kan je er terecht voor alle toeristische info, maar vandaag moet je er zijn voor onze box. Dus de witte box voor het wit gemeentehuis. Ook wel een beetje toeristische dienst. Het vroegere gemeentehuis, zeg maar nu toeristische dienst van Mol. Daar staat het in koeien van letters. Hè, staat er ook Mol geschreven. Dus je kunt eigenlijk niet missen. Heb je juist nog een codewoord nodig? Zie, wacht, dat ga ik subiet vertellen.
1: Meer tijd om te zomeren? Bestel online en laat leveren of haal af wanneer het past. Collect & Go. Leef Vollenbak. De Vollenbak zomerzoektocht.
0: Het codewoord for today is zilver.

0: De New Kids on the Block en Tonight. Vanochtend heeft Hottie, dat is een van de drie tackles, bij ons thuis zitten knabbelen op zo'n blauwe glanzende badparel die de jongste dochter natuurlijk weer in haar kamer ergens had laten rondslingeren. Ik dacht, oh nee, moet ik nu naar het anti-gifcentrum bellen? Moet ik naar een dierenarts? Wat moet ik doen? Maar voorlopig staat ze nog jolig te springen op haar vier korte pootjes. En ze heeft nadien ook wel een bepaalde substantie als grote boodschap gehad. Dus ik vermoed dat de kwaadaardige dingen er wel uit zijn. Maar ik kreeg hier een berichtje binnen. Kenny die zegt, ja, mijn pup die haalt altijd de kousen uit de wasmand om mee te spelen. Ja, Kenny, zolang als het om mee te spelen is, is het goed. En Manuela die zegt, onze Loki die heeft ooit eens een kous opgegeten. En Veronique zegt, mijn hond Bas, dat is een Mechelse herder. En die heeft dus ooit zijn knuffel opgegeten. Ineens moest hem overgeven en dan kwam het er gelukkig wel helemaal weer uit, want anders had ik het zelfs niet geweten. 16:30 nu, de hoofdpunten van het nieuws, die krijg je van Bart Beekaert. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, we stevenen af op de warmste zomer ooit in ons land, dus sinds het begin van de meting in 1892. Dat voorspelt weerman David de Heenouw op basis van cijfers van het KMI. Juni en juli waren al uitzonderlijk warm en met de voorspellingen van augustus ziet het er naar uit dat we het record breken. In de provincie Luxemburg zijn de afgelopen weken al zeker drie jeugdkampen vroegtijdig stopgezet, omdat ze zich niet hielden aan de regels rond brandveiligheid. Door de droogte moet het kookvuur bijvoorbeeld permanent bewaakt zijn door een meerderjarige en moeten er brandblussers aanwezig zijn. Hugo Broos stopt als bondscoach van Zuid-Afrika. Dat heeft hij aangekondigd op een persconferentie. Broos was een goede 5 jaar bondscoach van Zuid-Afrika en kon zich het laatste WK nog kwalificeren met zijn team. Hij is 74. Vanmiddag wisselend tot zwaar bewolkt met kans op een bui, maxima tot 29 graden. Morgen zonnig en overwegend droog bij 28 graden.
0: 8 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste staat op de Antwerpse ring richting Gent. Een kwartier erbij tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. En 7 minuten aanschuiven tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Richting Nederland, 10 minuten erbij tussen Antwerpen-Centrum en Borgerhout. 5 minuten zijn dat tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Richting kust, E40, 7 minuten extra tussen Zwijnaarden en Drongen. Op de Brusselse buitenring, 7 minuten erbij tussen Strombeek-Bever en Jette. En 6 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Op de binnenring zijn dat 6 minuten tussen Grootbijgaarde, Dansaertlaan en Jet. Joe Paradise
2: Beach. Met Anne van Elzen.

0: Laura Branigan en Self Control. Ja, ik was hier even ondersteboven, want ik las hier. Ilse die stuurt de berichtje door. Onze hond heeft ooit eens bijna een halve fles Glorix gedronken. Niks aan het handje met hem. Glorix, ja, ik heb het even, dat is zo toiletreinigerproduct, hè. Dat is nogthans volgens mij toch stevig materiaal. Dus oké, wat is te beter, hè, dat er niks aan de hand is. Zeg, over giftige dingen gesproken. Soms zijn het niet de honden die of de andere huisdieren die iets giftigs oppeuzelen of iets wat niet echt onder honden eten te categoriseren valt. Maar soms is het ook andersom. En kunnen wij als mens door een groot of klein dier gewoon ook maar giftig gepakt, gestoken, gebeten worden of wat dan ook. En Martijn Peters, dat is de wetenschapsexpert van HLN, VTM Nieuws, en ook een beetje van Joe, die heeft daarover een boek geschreven. Zo meteen mag ik met hem bellen waar we zoal voor moeten opletten, voor welke dieren. Maar eerst, we have a winner in Mol.
1: Ik ben Riek Langers en ik sta hier voor het gemeentehuis van Mol. En ik won, joepie, de box van Joe. En ik ga het lekker voor mezelf houden, want de kinderen zijn allemaal op verlof. En ik ga het voor mezelf profiteren, voor iets te kopen voor mij. Ja.

0: Bruno Mars en On My Soul. Ja, wij houden allemaal toch van dieren. Ze zeggen ook het dierenrijk en het mensdom. Maar sommige dieren en sommige planten blijkbaar, ja, die zijn toch niet zo geweldig goed voor ons en daar blijf je beter bij uit de buurt. Onze wetenschapsexpert Martijn Peters, die schreef het boek Blijf er vanaf. En zometeen zal hij ons enkele verbazingwekkende verhalen uit zijn boek al meegeven in de grote première.
1: Ga voor onze barbecue-promo. Nu bij Colruyt. 25% korting op barbecue-worst.
2: 25% op barbecue-worst. Schat, zet jij de barbecue al aan?
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Nu bij Zelfbouwmarkt. Douches om in te zingen. Of liever niet. Nu tot 50% korting op badkamers. Kijk op zelfbouwmarkt.be.

0: is wat je voelt en niet een of andere steek of beet van een of andere plant of dier die je niet meteen kan thuisbrengen. Blijf er vanaf, dat is de boodschap van Martijn Peters. Niet alleen de titel ook van een rubriekje die hij al heeft op social media, maar ook nu de titel van zijn derde boek, kwestie van een hattrick en om het compleet te maken. Dag Martijn, goedemiddag.
1: Dag Anne, goedemiddag.
0: Er is nood aan een boek, blijf er vanaf, zo blijkt. Vertel eens Martijn, het idee om het boek te brengen.
1: Ja, klopt. Je had het al gezegd. Het komt een beetje van mijn socials af. Hè. Mm-hmm. Mensen stellen mij op TikTok en op Facebook vragen van Martijn, wat is er hier aan de hand? En een van die video's destijds ging over iemand die een heel fotogeniek diertje, een zeedraak, een prachtig beestje, oppakte, maar dat was heel dodelijk. Dus ik had eigenlijk de ludieke manier om te zeggen van blijf er vanaf in die video. En dat is eigenlijk blijven plakken. En dat is een heel populaire videoreeks geworden. En ik wou altijd al een dierenboek en plantenboek schrijven. Dus ja, ik heb de puzzelstukjes samengelegd. En voilà, blijf er vanaf was geboren.
0: En ook denk ik heel leerrijk. Hè? Ideaal om het wel in huis te halen ook. Want als ik denk aan gevaarlijke, giftige dieren, ja, dan denk ik zo richting Australië en de Outback en de slangen en de spinnen en dat soort dieren. Zit het dan ook vol met soorten van daar of zitten er ook een paar verrassingen bij?
1: Ja, er zitten zeker Australische dieren tussen. Dus ik doe eigenlijk continent per continent reis ik samen met iedereen die het boek leest de wereld rond. En Australië is natuurlijk een hele belangrijke. En daar zitten toch ook wel in Australië verrassing, want we denken daar vaak aan slangen en spinnen en zo. Maar je hebt daar bijvoorbeeld ook een plant die nogal een ludieke naam heeft. De Gimpy Gimpy noemt die.
0: Gimpy Gimpy.
1: Dat klinkt heel grappig. Maar als je ermee in aanraking komt, dan zal het lachen je snel vergaan. Want het is een van de pijnlijkste planten ter wereld. Hè. Men vergelijkt het alsof je overgoot wordt met een heet zuur en iemand die tegelijkertijd ook nog elektrocuteert. Je hebt dan dagen en weken pijn. Mm-hmm. En ja, dat is echt iets niet wat je wilt hebben. En boeken halen we ook aan. Toevallig heeft ooit, dat is wel een ludiek verhaal, een Australische soldaat, een officier in het bos die zijn behoefte had gedaan, zijn gat ermee afgeveegd.
0: Oh.
1: Dus dat is
0: om de laatste keer dat hij ooit zijn achterste heeft moeten afvegen, dan denk ik, als je dat beschreven hebt.
1: Dat is inderdaad zo.
0: Ja. Oh my god, zeg, en ik hoorde ook dat er een bepaalde soort bij zit die de laatste jaren heel wat media-aandacht krijgt.
1: Ja, klopt. Hè. Een nogal grappig diertje genaamd de poesrups. De poesrups is nogal veel in de media verschenen. En zijn bijnaam was de Trump Papiller. Waarom? Omdat die poesrups die staat vol met bossige haartjes en dat lijkt eigenlijk een beetje op de pruik van Trump en men heeft daar heel hard mee gelachen. Uh-huh. Maar onder die zachte haartjes die je toch beter niet aait, vandaar de blijft er vanaf, zit hij vol met stekels die jou enorm veel pijn bezorgen. Hè. Je gaat zoveel buikpijn hebben dat soms dokters denken die persoon heeft een appendicitis. Die ga je echt niet willen aaien. Dus blijf op een afstand net zoals bij Trump. Gewoon laat het beestje maar doen.
0: Ja, en zijn er ook nog soorten waar mensen bijvoorbeeld op populaire vakantiebestemmingen schrik voor moeten hebben?
1: Ja, je kan altijd ook wel oppassen hier dichter bij huis. Er is ook een heel hoofdstuk gewijd aan Europese diertjes, want we denken vaak aan ver weg. Maar ook dichtbij zijn er dieren waar dat je beter van afblijft. En eentje die je vaak in de Middellandse Zee tegenkomt, is bijvoorbeeld de parelkwal. Een heel mooie kwal, hè, roze met allemaal bultjes bedekt. Maar die is heel pijnlijk als je daarmee in aanraking komt. Nu, voordat iedereen in paniek schiet die naar de strandgebieden trekt, die komt vooral op open zee voor. Dus als je een boottocht maakt op open zee, ga dan tijdens de schemering of 's nachts daar niet zomaar zwemmen, want dan kan je effectief door dat dier geneteld worden. Maar aan de kust moet je eigenlijk niet veel schrik hebben, tenzij dat er een felle wind of stroming staat die ze richting de kust stuurt. Dat heb je soms wel, dan pas je beter op.
0: Ja, voilà. Voor mij weer een reden te meer om toch niet van een boot te springen ergens in open water. Ik was sowieso al geen fan, maar kijk, bij deze is dat helemaal rond. Dankjewel Martijn om deze dieren en eigenlijk ook waarschuwingen mee te geven in jouw nieuw boek, Blijf er vanaf. Waar natuurlijk nog veel meer interessante verhalen in te vinden en te lezen zijn. Je kan hem nu pre-orderen, hè? Zo heb ik het begrepen.
1: Ja, dat klopt. Hij komt 29 september uit, dus dat is gelukkig niet al te lang meer wachten.
0: Nee, voilà. En dan gaan we het hele lijstje kunnen bekijken. Dankjewel Martijn.
1: Dat is graag gedaan. Dag.
0: Salut, hè. En wij duiken nu de waves in, maar dan wel de waves inderdaad op het strand en niet in open zee, want de parelkwal, dat heb ik goed onthouden. Mooi om naar te kijken, maar liefst niet om te knuffelen of deze te voelen.

blijft er vanaf. Dat is de titel van het boek van Martijn Peters. Het boek dat je kan pre-orderen met daarin allerlei giftige, gevaarlijke dieren en planten die komen met een waarschuwing. Blijft er vanaf. Het is zo simpel als dat. Ze zien er soms om op te eten uit, maar ze zijn het dus voor alle duidelijkheid niet. Ik had daar straks ook verteld dat onze kleinste tekkel, Hottie, vanochtend zo'n blauwe glanzende papparel heeft opgegeten. Allee ja, zo dat velletje van die paro weet wel, dat is er van overgebleven, maar de inhoud die heeft ze dus binnen. En Jacques die stuurt ook nog onze Rottweiler, die had dus problemen met de grote boodschap. En om het beestje te helpen heb ik dan maar een hele lange handschoen aangetrokken. Jullie weten waar dat ik nu naartoe ga. Dus is dat beginnen, je weet wel waar, trekken aan een klein stukje stof. Weet wat dat daar is uitgekomen? Een hele keukenhanddoek. Get on the floor. Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up.

En er bestaat daar ook een kerstversie van, hè? Summer Jam was dit. Oh, nog eentje om het af te leren. Elke die stuurt ons een beagle. Die heeft als pup ooit eens een kerstbal gestolen uit onze boom. Die heeft hem dan kapot gebeten. En de vele glitters die erin zaten, heeft hij helemaal opgegeten. Een hele week lang heeft hij letterlijk glitters je weet wel wat. En dat, ja, dat is dus een hele week lang kerstshit geweest, hè. Dat is het minste dat we kunnen zeggen. Clean Bandit nu, tot aan het nieuws van 5.

0: Ja, op restaurant krijg je tegenwoordig soms geen menukaart meer, maar een QR-code. Gezellig tafelen begint dus met wifi zoeken, je leesbril bovenhalen en hopen dat de batterij het nog haalt. Straks in mijn gedachten na het nieuws van 5, dat krijg je nu van Bart Pekaert. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, we stevenen af op de warmste zomer ooit gemeten in ons land. Al zeker 25.000 migranten zijn teruggekeerd van Ceuta naar Marokko. En Hugo Broos stopt als bondscoach van Zuid-Afrika. We stevenen af op de warmste zomer ooit in ons land, dus sinds het begin van de metingen in 1892. Wat voorspelt weerman David de Heenouw op basis van cijfers van het KMI?
2: Als ik kijk naar de maandvoorspellingen van meerdere modellen voor augustus, dan zouden we tussen 1 en 2 graden warmer dan normaal uitkomen. Als ik kijk naar de bevestigde eerste 2 weken van augustus, dan zie ik dat we daar al 2 graden warmer dan normaal zijn. Rekening houden met wat we al hebben gehad. Schat ik dat we 80% kans hebben dat dit de warmste zomer wordt ooit gemeten in België.
1: Het was of is niet alleen warm, maar ook droog. Jullie telden amper 2 regendagen. In de provincie Luxemburg zijn de afgelopen weken al zeker 3 jeugdkampen vroegtijdig stopgezet, omdat ze zich niet hielden aan de regels rond brandveiligheid. Door de droogte moet het kookvuur bijvoorbeeld permanent bewaakt zijn door een meerderjarige en moeten er brandblussers aanwezig zijn. Volgens de politie hebben de jeugdbewegingen de regels aan hun laars gelapt. Het gaat onder meer om een jeugdbeweging uit Mortsel in de provincie Antwerpen en Oostakker bij Gent. Al maar meer moeders kiezen voor borstvoeding. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het agentschap Opgroeien. Vorig jaar startte bijna 84% van de ouders met borstvoeding. Dat is opnieuw meer dan het jaar ervoor. Tegelijkertijd combineren we het sneller met de papfles. Dat is geen goede trend, vindt Opgroeien, omdat borstvoeding ervoor zorgt dat baby's weerbaarder zijn tegen infecties of allergieën. Al zeker 25.000 migranten zijn van het Spaanse Ceuta teruggekeerd naar Marokko. Ceuta ligt op het Afrikaanse continent, maar is Spaans grondgebied. In totaal hebben zo'n 60.000 migranten geprobeerd om Spanje en dus Europa op die manier binnen te komen. Collega Robin Ramaker ziet 2 redenen.
3: En dat is aan de ene kant het feit dat de linkse regering in Spanje bezig is met een grote regularisatiecampagne. En tegelijkertijd zit je ook met een uitspraak van het Spaanse Hooggerechtshof, die eerder deze week zei dat mensen die via het water in Ceuta binnengeraken, dat die niet onmiddellijk mogen worden teruggedreven.
1: Intussen is het dodental daar opgelopen tot 57. Hugo Broos stopt als bondscoach van Zuid-Afrika. Dat heeft hij aangekondigd op een persconferentie. Hij mist zijn familie te hard. Zij wonen nog hier in ons land.
4: My long absence from my family and the lonely moments in South Africa have led me to make this difficult decision.
1: Broos was een goede 5 jaar bondscoach van Zuid-Afrika en kon zich het laatste WK nog kwalificeren met zijn team. Broos is 74. De kans bestaat dus dat hij met pensioen gaat. Vanavond hier en daar kans op een bui, maar op de meeste plaatsen droog. Morgen eerst grijs, later meer zon, maximaal tot 27 graden. De volgende dagen zonnig en warm.
0: 2 files nog op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de Antwerpse ring richting Gent, 18 minuten erbij tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Richting kust, E40, 11 minuten lang rijden tussen Zwijnaarden en Sint-Denijs-Westeren.
5: Joe Paradise Beach. Met Anne van Elzen.

0: wasn't it?
1: Waar is de tijd dat Mr. Shaggy Boombastic Fantastic opdook plots op Temptation Island?
0: Wasn't it?
1: Ja, het was wel hem toen.
0: Wasn't it?
1: Het was een beetje omgekeerde wereld, want hij moest versierd worden. Maar als ik me niet vergis, was vooral hij zelf die zijn vislijn regelmatig uitwierp, om het zo te zeggen. Goed, ik wil het eens even hebben over iets mijn gedacht, om dan te weten te komen wat jullie gedacht hierover is. Een paar dagen geleden in de buurt iets gaan drinken met een vriendin, een paar tapas gegeten, supergezellig allemaal. En, maar zo het daartoe komen, het is de bedoeling dan van oké, je gaat met mensen samen iets sociaals, iets doen. En dan is toch de bedoeling dat je telefoon weglegt. Hè? Dat je echt terug in gesprek gaat met elkaar, telefoon er niet bij. Dus je steekt alles goed weg in je sakkoche. En je ploft neer in de stoel en je denkt, ja, we zijn er, de avond kan beginnen. En dan probeer je zo te vragen van, oké, goed, en nu gaan we bestellen, hè, waar is de nober? Kunnen we ons arm opsteken? Kunnen we ergens naartoe gaan, aan de bar bestellen? Nee, het is met de QR-code te doen. Oh, allee, hup. Dan denk je, ik heb net die telefoon weggestoken, moeten we die weer bovenhalen, weer dat spul scannen. En dan komt alles tevoorschijn en dan heb je natuurlijk een heleboel vragen bij een aantal dingen. Nu, voor mij is het niet weggelegd, maar ik ben daar ook een beetje een seut in op dat vlak, om eerlijk te zijn. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat bij jullie zit. En daarom hebben wij een poll nu gestart in de Joe-app. Het is te zeggen, Hans, bij mij start hem niet, de poll. Bij jou wel? Dan is het goed. Hans is degene die er wel iets van kan. En wat zijn de opties? Namelijk, hoe wil jij graag bestellen op restaurant? Zeg jij, oh, zo'n QR-code, lekker handig, dan moet je niet meer zitten zwaaien aan een ober. Zeg je, hangt een beetje af van het moment. Zeg je, maakt mij echt niet uit als het maar lekker eten is. Of vreselijk, weg ermee met die schermen op restaurant. Laat het terug een sociaal gebeuren worden. En ja, onze gsm minder doen werken dan de obers, zo staat het daar. Oké, wat denk jij? Laat het maar weten in de Joe-app.

0: alle friends en I'll be there for you. Ofwel de Rembrandts. Ja, nog even hebben we het over die QR-codes op restaurant of in een brasserie of in een bar waar je toe komt en waar je niet automatisch meer een vriendelijke ober hebt die jouw bestelling komt opnemen, maar waarbij er vriendelijk gevraagd wordt op de een of andere manier om de QR-code op de tafel of ergens op een paal te scannen om zo te weten te komen wat je kan bestellen en jouw bestelling ook meteen over te maken en vaak ook al te betalen nog voor ze aan je tafel komt. Wat vind jij hiervan? Ik persoonlijk heb echt liever dat gewoon de gsm in de tas kan houden. Dat is toch de bedoeling als je met iemand iets gaat drinken of gaat eten, dat we toch die telefoon niet moeten bovenhalen. Maar goed, de meningen die zijn verdeeld in de Joe-app. Alhoewel, Anne die stuurt hierdoor, wat dan met mensen die geen smartphone hebben? Bijvoorbeeld mijn ouders die hebben dat wel, maar dan gewoon om mee te bellen en te whatsappen. Maar zo echt een bestelling met een QR-code, dat is iets te ambetant. Katrien die zegt hatelijk die QR-codes. Van mij moeten ze ook geen fooi meer verwachten op dat moment. Sandra zegt in een brasserie, oké, maar in een echt restaurant echt not done. Kevin die zegt, als ik op verlof ben bij mijn zus in Engeland, dan is bijna overal met QR-code te doen. Ja, het menselijk contact wordt hier ook heel vaak aangegeven. Jo die zegt, wij waren gisteren op een terrasje en wij vroegen uiteindelijk de kaart en het was gewoon complete error bij de ober, want die zei, kaart, dat hebben we niet meer. Het is via de QR-code te doen. Anna de Jager die zegt dat er toch ook nog wel voordelen zijn natuurlijk met die QR-codes.
1: Bij een zomerbar, zeker. Superhandig. Als dat overdruk is, is dat mega handig. Maar op restaurant vragen we nog graag een keer raad in verband met de wijn bij het gerecht of info over het gerecht zelf. Zo heb je nog wat de gezelligheid van het contact met de ober ook.
0: Ja, het is eigenlijk ook een beetje van allebei, hè? Wat Anne stuurt. Maar voor menselijk contact hier op ons Joe Paradise Beach ben je natuurlijk altijd welkom. En morgen dan is Tess hier met Red Sebastian en overmorgen met Ben Segers. Dus die kan je dan hier ook gewoon komen knuffelen mee op de foto staan. Gewoon zuiver menselijk contact zonder QR-codes.
2: Tess on the beach. Tess Goossens polst elk weekend naar de zonovergoten vakantieverhalen van haar bekende gasten. Met nu zaterdag Red Sebastian. En op zondag Ben Segers. Tess on the beach. Elk weekend vanaf 12 uur live op Joe Paradise Beach in Westende. Lotto is op zoek naar tenen. Waar parelwit zand van een parelwit strand tussen mag zitten.
3: Oh.
2: Of grasprietjes van elke festivalwijd ter wereld.
3: Gowin, voelt aan mijn cliënteen.
2: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 3.500.000 euro. Lotto, omdat het kan. Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet het.

ergens op een terras. Helaas niet hier op onze Joe Paradise Beach in Westende, maar wel ergens in Knokke, where else natuurlijk, op een of andere beachbar. Die een Chuck van Gossip Girl, ik weet niet of je dat ooit bekeken hebt, maar er zat een slechterik in. En die zit dus daar iets te drinken. Ik ben benieuwd of hij zijn drankje besteld heeft met een QR-code, ja of nee. In ieder geval twee kampen hier in de app, maar de meeste mensen die zeggen toch vreselijk. Weg met dat digitaal gedoe op restaurant of in de bar. Het draait inderdaad om menselijk contact. Om wat te zeggen, 69% van jullie denkt daar zo over.

0: Zo meteen gaat er eentje in rehab. Amy Winehouse, ook Paris Latino van Bandolero komt eraan. Maar eerst de hoofdpunten van het nieuws, die krijg je nu van Bart Beekaert. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. We stevenen af op de warmste zomer ooit in ons land, dus sinds het begin van de metingen in 1892. Dat voorspelt weerman David de Heenouw op basis van cijfers van het KMI. Juni en juli waren al uitzonderlijk warm en met de voorspellingen van augustus ziet het er naar uit dat we het record breken. De brand bij het recyclagebedrijf in de haven van Gent is onder controle. Die was gisteren ontstaan in een hoop schroot. De brandweer had er veel moeite mee omdat er steeds weer heropflakkeringen waren. Al zeker 25.000 migranten zijn van het Spaanse Ceuta teruggekeerd naar Marokko. Ceuta ligt op het Afrikaanse continent, maar is Spaans grondgebied. In totaal hebben zo'n 60.000 migranten geprobeerd om Spanje en dus Europa op die manier binnen te komen. Vanavond hier en daar kans op een bui, maar op de meeste plaatsen droog. Morgen eerst grijs, later meer zon, maxima tot 27 graden.
0: Oh, sorry Bart, ik zat er al tussen. Oh, ja.
1: Maar de volgende dagen ook nog zonnig en warm, dat wou ik er ook nog bij zeggen.
0: Oké, dankjewel en sorry voor het storen. Oh my god, story of my life. Yo, tot straks, ja. Oké, drie files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest richting Antwerpen op de E313 tussen Herentals Industrie en Massenhoven. Daar doe je er 37 minuten langer over door een ongeval. Op de Antwerpse ring richting Gent een kwartier aanschuiven tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. En richting Nederland 10 minuten extra tussen Antwerpen Centrum en Borgerland. Joe Paradise
2: Beach. Met Anne van Elzen.

0: Bandolero, Paris Latino, zometeen Nick Kamen en I Promised Myself. Wij zijn zo van die typische vakantiegangers die als we ergens geweest zijn, dan moet ik zo een magneet hebben. Hè. En het liefst koop ik die niet op de luchthaven, dat is dan in het geval dat ik nergens geraakt ben en dat ik dat dan toch nog ja, in naar huis vliegen moet kopen ergens. Maar het liefst toch op zo'n lokaal marktje tijdens de fijne uitstap, dan heb je daar ook nog eens een fijne herinnering aan. Maar Anastasia, die heeft zo meteen een tip voor een souvenir, zodat je vakantiegevoel thuis toch nog eventjes kan blijven voortduren. Dus in Pimp Your Friday tip van Anastasia Chernook. Zometeen naar Nick Kamen en I Promise Myself.
1: Vanavond bij VTM zoekt Meteor naar de nooduitgang. In 10 om te zien. En bij VTM 2 is niemand veilig, zelfs niet in de actiethriller Safe House. Vanavond bij VTM en VTM 2.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week HLN. Voor het laatste nieuws, sport en alles wat leeft in jouw buurt. Nu 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
3: Deze week kom je bij Spar voor...
4: Allee zeg, 1 plus 1 gratis op verse zalm.
3: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
4: Oh, een goed stukje zalm in een papillot op de barbecue. Met de vrienden natuurlijk.
3: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
5: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
3: Hoe dat?
5: Wel Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
3: Oh cool!
5: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
6: De klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
7: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
6: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar 3,99 euro voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.

0: Teddy Swims komt er zo meteen aan. Mr. Know It All. Straks krijgen we zangeres Petra hier over de vloer in de studio en duiken we met haar terug in de wilde jaren van 10 om te zien. Grote hits, nog grotere capsules en zomers waarin heel Blankenbergen één lange grote backstage leek. Maar nu eerst Anastasia Chernok met haar Pimp Your Friday tip. Vergeet de lokale terracotta kunst. Zij weet hoe je een stukje vakantie mee naar huis kan nemen zonder je valies ermee lastig te vallen.
1: Hey Anastasia Chernok hier en ik ben hier opnieuw met een superleuke nieuwe Pimp Your Friday. En mijn tip deze week is misschien wel een heel klein beetje old school, maar ik vind het zo'n fantastische tip. Stuur gewoon nog een keer een postkaartje. Ik stuur elke vakantie postkaartjes van de leuke bestemmingen die ik doe. En niet enkel naar vrienden en familie. Mijn zoon is ook kaartjes aan het schrijven naar zijn vrienden, maar het is ook zo leuk om een kaartje te schrijven voor jezelf. Wat wij ook heel vaak doen is een bierveldje erbij steken van een restaurantje dat wij gedaan hebben. Of wat droge blaadjes. Of een andere herinnering van onze vakantie. En als je thuis komt, heb je een superleuk souvenir. En dat is wel veel leuker dan 300 van dezelfde foto's op je filmrol waar dat je toch nooit iets mee gaat doen. Dus hoe pimpen we deze Friday?
2: Kaartjes schrijven!
1: Bye!
2: Bye!
0: Wel ja, dus deze keer is niet alleen een postkaartje voor de bomma of voor weet ik veel wie allemaal van de vrienden en zo, maar gewoon ook een postkaartje sturen naar je eigen thuisadres. Met daar wat extra's in, een bierviltje, gedroogde blaadjes. Heel plezant voor wanneer je thuis komt.

Ja, en van de sunrise van Simply Red, het is hier bijna sunset, gaan we ook gewoon outside. George Michael, ik hoop dat het daar bij jou even goed is als hier op ons Joe Paradise Beach. Er is een windje, maar de zon die is er wel bij. Straks in onze studio Petra, die komt hier vertellen over de vroegere jaren in 10 om te zien hoe het eraan toe ging. Want op 13 november dan trekken ze naar de Afasdome.

0: Zeg, is je badkamer niet toe aan meer dan alleen een geurkaars? Profiteer nu in juli van de mega solde bij X2O Badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee.
1: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar €4,79. Aldi. Altijd slim.
2: Dit is jou. Een van de 7 wereldwonderen draagt haar naam en wij kregen haar zonder archeologische vergunning naar onze studio. Zometeen Petra. 1:06 het nieuws nu met Bart Pekaert. Goedenavond.
3: Goedenavond. Juli was een topmaand voor het toerisme aan de kust. In de Vaar wakkeren de branden weer aan. En 3-3 voor Wout van Aert in de Ronde van Denemarken. Juli was een absolute topmaand voor het kusttoerisme. Dat blijkt uit cijfers van Westtour. Er waren 5,6 miljoen overnachtingen en er kwamen 2,9 miljoen dagjes mensen. Michelle Martens van Westtour.
4: We kunnen echt wel spreken over een absoluut record. Sinds corona hebben we nog nooit zulke cijfers gehaald. Vorig jaar hadden we een 20% minder overnachtingen en een 15% minder dagtoeristen. Dus ook in vergelijking met vorig jaar scoren we dit jaar bijzonder goed. Maar over heel de lijn zijn we echt wel bijzonder tevreden.
3: Westtour is ook hoopvol voor augustus, want er is in elk geval al voor de eerste dagen mooi weer voorspeld. De brand bij het recyclagebedrijf in de haven van Gent is geblust. Dat laat de brandweer weten. Het vuur ontstond gisterochtend in een gigantische afvalhoop van 20 meter hoog. En dat maakt het blussen bijzonder moeilijk. Anouk Feit van de brandweer.
5: Met 3 kranen tegelijk is er een schroet afgehaald geweest van die grote hoop. We hebben dat afgeblust terwijl de kraan eigenlijk het schroet al vast had en dan nog in de berg zelf. Ik denk dat we rond 10 uur deze ochtend ongeveer aan de kern zaten. En dan is het wel iets sneller gegaan dan gisteren.
3: Wat de oorzaak is van het vuur is nog niet duidelijk. De brandweer heeft daar meer dan 30 uur aan een stuk geblust. In het Franse departement Var in het zuiden zijn ze opnieuw beginnen te evacueren. Omdat de natuurbranden daar weer aanwakkeren door de hevige wind en de kurkdroge natuur. 250 brandweermannen en een paar blushelikopters proberen het vuur onder controle te krijgen. Ook vorige week brandde het daar al. 4500 hectare natuur ging daar in de vlammen op. Al zeker 25.000 migranten zijn van het Spaanse Ceuta teruggekeerd naar Marokko. Ceuta ligt op het Afrikaanse continent, maar is Spaans grondgebied. In totaal hebben zo'n 60.000 migranten geprobeerd om Spanje en dus Europa op die manier binnen te komen. Collega Robin Ramakers ziet 2 redenen.
6: En dat is aan de ene kant het feit dat de linkse regering in Spanje bezig is met een grote regularisatiecampagne. En tegelijkertijd zit je ook met een uitspraak van het Spaanse Hooggerechtshof die eerder deze week zei dat mensen die via het water in Ceuta binnengeraken, dat die niet onmiddellijk mogen worden teruggedreven.
3: Intussen is de dodentol daar opgelopen tot 57. En 3-3 voor Wout van Aert heeft nu ook de 3e rit gewonnen in de Ronde van Denemarken. Hij haalde het voor de Slovaak Lucas Kubis en de Fransman Christophe Laporte. Wout van Aert blijft uiteraard leider in het klassement. Vanavond hier en daar kans op een bui, maar op de meeste plaatsen droog. Morgen eerst grijs, later meer zon, maxima tot 27 graden. Zondag en maandag vrij zonnig bij maxima die boven de 30 graden kunnen gaan. Vanaf dinsdag af en toe wolken met kans op een bui bij maxima rond 25 graden.
2: 3 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Richting Gent E40 tussen Groot-Bijgaarde en Ternat. 13 minuten extra daar op de Antwerpse ring. Richting Gent ook 13 minuten tussen Berchem en Antwerpen Centrum. Op de Brusselse buitenring daar 10 minuutjes extra tussen Strombeek-Bever en Jette door een ongeval.
7: Joe Paradise Beach. Met Anne van Elzen.

0: Ja, de final countdown zou ik het nog niet durven noemen, want we moeten er nog even op wachten. Hè. Op 13 november, dan gaat het gebeuren in de AFAS-dome. We hadden al kunnen vertellen dat behalve X-Session, Pop in Wonderland, ook Gary Hegger is toegevoegd aan het lijstje. Maar nu mogen wij ook een nieuwe naam aankondigen in het sportpark. Dat mag ik niet meer zeggen.
1: Jawel,
0: in de AFAS-dome.
1: Sorry.
2: Ik zeg het nog altijd.
0: De Back to the 90s team om te zien. En ja, Petra, ja, je mag niet ontbreken, hè.
2: We zijn erbij.
0: Gaan we het gevoel van toen nog eens even oproepen?
2: Ja, ja, alstublieft.
0: Ah wel, hier gaan we.
2: Ja, geweldig, hè.
0: Dat is automatisch. Je zet dat op en iedereen kent dat van echt instant. Je ziet de Amadeus voor je ogen vliegen. Willy Sommers, Anne de Batselier, allemaal, het zal wel. Geen om te zien. Nu gaan we tot het einde. Tien om te zien. Tien om te zien. Allee, hoppa. Toen VTM nog je dag kleurde ook, hè. Oh, fantastisch. Als je dan nu terug hoort, Petra. Ja. Jij hebt het meegemaakt daar met die grote hits, het loze vissertje. Laat je gaan en ga ze maar door. Wat is zo jouw mooiste herinnering?
2: Ik vind dat een heel moeilijke vraag. Want ik ben erbij geweest van in het prille begin. Ik heb de eerste aflevering mogen meedoen. En ik ben in zoveel afleveringen mogen aantreden. Dat was fantastisch in tijd.
0: Ja.
2: Wat ik mij vooral herinner is dat ik heel veel acts en zo maakte. Mm-hmm. Heel veel speciale kapsels. Dat ik daar echt mee bezig was. En dat ik dat ook uitschreef voor de productie. Mm-hmm. Om mooie televisie te maken. Mooie herinneringen achter de schermen. Heel veel heel bekende mensen ontmoet. Bryan Adams.
0: Oh, Bryan.
2: Tina Turner. Backstreet Boys.
0: Nee.
2: Enrique Iglesias.
0: Zo
2: van die dingen allemaal.
0: En ontmoet als in, die passeerde zo? Of heb je echt wel eens ook een beetje...
2: What happened in de backstage of Tien om te zien stays in de backstage of Tien om te zien. Spice Girls. Het was een fantastische tijd. Daaraan gekoppeld waren ook die sportpaleizen toen.
0: Mm-hmm.
2: Daar heb ik ook twee keer mogen meedoen met het loze vissertje, denk ik. En als supertip jij daar.
0: Mm-hmm.
2: Maar ik denk, toen we naar hier reden in de auto, 35 à 40 keer mogen aantreden, enkel in de 90s met songs van mezelf. Dus dat was fantastisch, hè. De Jos van Oosterwijk.
0: Oosterwijk, ja.
2: Heeft mij zien opgroeien. En Tien om te zien is eigenlijk mijn... hoe zou ik het
0: een
2: zeggen?
0: Een beetje familie toen op dat moment.
2: Dat was mijn thuis, hè. Ik was ook 16 of 17 toen ik voor mij is begonnen. Ik zou het niet zeggen.
0: Nee, maar je ziet er supergoed uit trouwens. Trouwens, hoe ik mij jou ook enorm herinner, is wat je daarnet ook zei. Dat was helemaal uitgedacht. Dat was een act. Elke week was ik benieuwd, wat gaat ze aan hebben? Hoe gaat het haar zijn van Petra? Het was niet alleen, wat gaat ze zingen? Want dat wisten we meestal wel.
2: Ja.
0: Maar we wisten niet van,
2: nu, dat gaat in de afwasdoom in november ook zo zijn. Dus dat gaat er ook wel helemaal anders uitzien. We wachten nu nog even af welk nummer er gaat worden uitgekozen. Want er is natuurlijk keuze uit veel nummers. Misschien moeten de mensen thuis ook eens een poll maken of zo op Joe Music om een nummer te kiezen. Maar daar ben ik ook al nu mee bezig. Dus mooie herinnering. Eén mooie herinnering. En dat is dan is dat ik daar mijn eerste grote liefde heb ontmoet.
0: Oh.
2: Hij was toen... deel van het promoteam van VTM.
0: Een promoboy.
2: Ja, een promoboy. Hij is er helaas niet meer, maar dat is een van mijn hele mooie herinneringen daar ook. Privé dan. Dus het liep allemaal wel een beetje in elkaar. Hè?
0: Ja, want je hebt dan het privé gedeeld, hetgene wat backstage gebeurt. Wat happens in Blankenberg in Manhattan. Denderleeuw nog meegemaakt.
2: Denderleeuw. Ik ben begonnen in de Globe, Globe Center in Denderleeuw. En dan Manhattan in Leuven. De Blankenberg is waar niet duizenden, maar tienduizenden mensen stonden. Dat was...
0: Ja, ik ging nog
2: alom.
0: Was dat dan zo tussendoor? Kon jij nog gewoon een mosselke gaan eten na de repetitie? Hmm.
2: Dat was moeilijk, hè. Toen wij de backstage moesten verlaten, was dat echt met bodyguards rond u om tot aan uw auto te geraken. Nu,
0: en
2: dat
0: dan
2: is
0: te
2: niet
0: denken
2: meer
0: dat
2: van deze tijd, maar
0: dat gebeurde toen nu allemaal met een smartphone en zo klaar. Hè? Denk je? Denk je dat het leuker was toen als artiest? Of denk je dat het nu aangenamer is? zijn twee totaal... Allee, het zijn echt heel compleet.
2: Ik ben een kind van de 90's. Wat ik mis is het mysterie. Is het uitkijken naar welke nummers gaan mijn artiest nu uitbrengen. Ik moet daarvoor sparen. Ik moet daarvoor een cd gaan
0: halen. Het verlangen.
2: Het boekje dat bij de cd zat. Ja, het verlangen en het mysterie ook van dat rond een artiest hing. Nu is dat compleet weg doordat je
0: alles
2: zo toegankelijk bent.
0: Maar
2: het is dat is
0: de evolutie.
2: De evolutie van hoe het allemaal gaat.
0: Weet je, wij gaan nog eens opnieuw luisteren naar jouw nummer. Ik leef niet. Ik leef voor jou.
2: Ik leef niet mee
0: voor jou, maar dat is die
2: dat is iemand
0: die een ander. Oké, zeg, en ben je makkelijk in keuzes maken?
2: Nee.
0: Oké,
2: ben
0: dan hebben we een probleem. Want ik heb zo meteen een paar zomerse dilemma's voor jou. Ook om een beetje jouw vakantiesmaak wat te leren kennen.
2: We gaan ervoor.

0: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
1: Ja, hallo, we zitten nog altijd binnen. Is dat normaal?
2: Schat, die je kleine moet eten.
1: Onze kinderen moeten eten.
0: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
3: Code Yellow!
4: Begin jouw grote projecten bij Bricoplanet. Op 1 en 3 augustus krijg je 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plusleden. Enkel bij Bricoplanet met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel. De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
5: Wauw, de grootste schommel van de wereld.
6: En een avonturenparcours.
4: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
7: Bellewaerde!
4: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
8: Deze radiospot is voor u.
9: Absoluut.
8: Jij die denkt dat uw lichaam zich maar moet aanpassen aan uw bed.
9: Ja, dat het normaal is dat uw bed kraakt als een pak zoute chips.
8: Wel, dat is niet normaal.
9: Nee, het is tijd.
8: Hoog tijd.
9: Dat jij u niet meer aanpast aan uw bed.
8: Maar uw bed aan u.
9: Exact.
10: Het is tijd voor een Sleep Life bed.
11: Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Zonde op bedbodems, matrassen, dekbedden, kussens en bedtextiel. Sleep Life. Sleep Life. Krevel.
12: Laatste kans om van de solde te profiteren bij Krevel. Met kortingen tot wel min 50% in de winkel en op krevel.be.
11: Krevel, leef beter.
13: Nog steeds al vol thee.
14: This is
13: een
14: mosselen van Lunch Garden.
13: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.
15: Smartfoto.be.
16: Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
17: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
16: Echt of wat?
18: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.

0: Imagine Dragons and Whatever It Takes. Ja, Petra, nu ik weet dat jij toch een beetje keuzestress hebt, dan ga ik misschien even om op te warmen eentje zo, een dilemmaatje om te oefenen.
1: Oké.
0: Het is een barbecue dilemma.
1: Ja. Yeah.
0: Witte worst of merguezen? Ik zie hier Juri, uw kameraad staan en die heeft gelijk. Allee, die zou direct roepen witte worst natuurlijk, maar...
1: Ja, zie je, dat gaat al niet.
0: Ja.
1: En ik eet witte worst.
0: Toch voor de witte worst?
1: Ja, zo goed gebakken, hè, dat zo minder witte worst wordt. Zo.
0: Ah ja, mijn bruin streepje nog.
1: Ja.
0: Oké, dat klinkt hier allemaal een beetje. Oké, tijd voor de hoofdpunten van het nieuws, die krijg je nu van Bart Beekaert. Goedenavond.
2: Goedenavond. Juli was een absolute topmaand voor het kusttoerisme. Dat de beste sinds corona, dat blijkt uit cijfers van Westtour. Er waren 5,6 miljoen overnachtingen en er kwamen 2,9 miljoen dagjes mensen. De brand bij het recyclagebedrijf in de haven van Gent is onder controle. Die was gisteren ontstaan in een hoop schroot. De brandweer had er veel moeite mee omdat er steeds weer heropflakkeringen waren. En een hattrick voor Wout van Aert in de ronde van Denemarken. Hij heeft nu ook de derde rit gewonnen. Hij sprong kort voor het einde weg uit de kopgroep en haalde het voor de Slovaak Lucas Kubis en de Fransman Christophe Laporte. Vanavond hier en daar kans op een bui, maar op de meeste plaatsen droog. Morgen eerst grijs, later meer zon, maximaal tot 27 graden. Ook de dagen daarna is het zonnig en warm. Vanaf maandagavond stijgt de kans op buien en onweer.
0: Ah, het is dan toch gelukt om voor de laatste keer Bart niet te onderbreken. Eén file op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest als op de Brusselse Buitenring. 14 minuten extra tussen Strombeek, Bever en Jette. Zo meteen meer zomerse dilemma's en vakantiegewoontes van Peter.
3: Joe Paradise Beach. Met Anne van Elzen.

0: Moeilijk om niet mee te zingen, hè?
1: Nee,
0: met dat verschil, jij kunt zingen en ik niet natuurlijk.
1: Ja, fantastisch, hè?
0: Ja. Petra, we gaan het eens even hebben over jouw vakantiegewoontes. Hoe ziet jouw zomer er gewoonlijk uit?
1: Wel, ik probeer zo weinig mogelijk echte vakantie te nemen tijdens de zomer. Want geloof het of niet, ik hou niet zo van de warmte. Van de warmte.
0: Dus de warmte die wij hier ook gehad hebben,
1: Nog steeds hebben in het binnenland. Hier is het echt zalig. Maar in het binnenland, ik word daar...
0: ongemakkelijk.
1: Ja.
0: Onpasselijk.
1: Ik vind het gewoon niet fijn. Dus ik wacht tot het wat kouder wordt. En als ik op reis ga, ga ik ook de koudere oorden gaan opzoeken.
0: Als in echt zo Scandinavië en dergelijke? Of,
1: Het hoeft... ik ga Duitsland bijvoorbeeld, maar dan in de herfst- of wintermaanden. Dat soort dingen. Ik ga zeker niet richting zuiden in de zomermaanden.
0: Oei, en dan heb ik hier allemaal dilemma's à la strandtadjoek.
1: Ja,
0: gewoon lekker
1: leuk, hè. Maar het mag wel in de frissere maanden dan.
0: Laten we dan denken, hier met een fris zeebriesje ben je dan zo de madame van zich met mijn zanddoek. Nu heb ik het al gezegd. Met mijn handdoek gewoon los in het zand. Of toch graag wel zo een lichtbeddeken en een beetje comfort.
1: Pak maar het lichtbedje en comfort. Ja. En een cocktailje erbij.
0: Ah, toch. En die cocktail, dat was ook een dilemma. Pornstar Martini of een mojito?
1: Een mojito.
0: Ah, ja.
1: Dat kwam snel, hè?
0: Ja, dat was niet lang. Zoveel keuzestress heb ik hier nog niet gezien, eigenlijk. Dan ben jij zo iemand, als je op vakantie vertrekt, een valies met daarin... Ja, je bent veel met kledij bezig.
1: Alles.
0: Niet zo van een handbagage kunnen, het zou wel lukken.
1: Nee, maar ik ben daar wel in geëvolueerd. Ik herinner me een vakantie, ook trouwens in de jaren 90 met een vriendin. Toen hadden wij 2 à 3 valiezen mee.
0: Oh.
1: 1 valies alleen met schoenen. En dan, je moet toch keuze hebben om de dag door te brengen.
0: Ja, maar je weet ook niet hoe ga ik mij daar voelen.
1: Ja, je moet elke avond toch om te gaan eten iets hebben en zo verder. Maar dat is nu afgeslankt. Als ik nu op reis ga, is dat 1 valies en een handbagage.
0: Gewoon, op een normaler manier dan. Op vakantie, ben je dan iemand die volledig onbereikbaar is? Of ben je dan toch nog altijd wel gebonden aan die telefoon?
1: En... Liefst dat eerste.
0: Ja?
1: Liefst. Maar dat gebeurt ook niet altijd. Ja, ik probeer dat toch... ver van me weg te houden,
0: ja. Wat de sertjes betreft, ben je een zoetebek? Want wij hebben hier natuurlijk ons ijssalon.
1: Ik hou meer van hartig.
0: Ja, oké, dan ga ik chips doen, hè. Paprika of zout?
1: Paprika.
0: En heb jij zo'n favoriete... Dat is
1: smaak.
0: Merk, smaak.
1: Smaak, pickles.
0: Oh, pickles.
1: Ja, maar weet wat het probleem daar is? Als je daar dan... Ja, een klein zakje, dat gaat niet. Dus meteen de grote zak, die moet meteen op. En als je dat dan s'avonds doet, dan heb je dat morgens. Maar zo... Het is een vies woord, een klefbek van zo. Hè?
0: Ja, dat is waar. Dan mogen nog 10 keer uw tanden gepoetst hebben.
1: Ja, voilà, dat is het nadeel, maar ik blijf het de lekkerste chips vinden. Ja.
0: Manier van reizen dan, Petra? Ben jij iemand die het wel ziet zitten om zo alleen op reis te gaan?
1: Absoluut.
0: Heb je dan
1: ik ben ook, heel graag alleen. Ik ben ook single sinds 2008.
0: Dus, kunnen we helpen?
1: Nee, dat is niet nodig. Het is heel goed zo. Ja. Maar ik hou ervan om op een eentje te zijn. En ik heb al alleen gereisd. Er zijn momenten waar dat je dan wel gezelschap mist. Maar ik ben heel vaak onder de mensen tijdens de week, tijdens mijn job. En dan vind ik het leuk om ook s'avonds en ook op vakantie alleen te zijn.
0: En treed je nog heel vaak op ook?
1: Heel vaak, niet zoals in de 90's, maar het gebeurt wel. Dan is het vooral wel een terugkeer naar de 90's. Of in de revues.
0: Dat
1: is ook wel mijn ding. Hè?
0: Ja, dat is met pluimen en alles erop en eraan.
1: Ja.
0: Dat is inderdaad jouw ding. Zeg, Petra, hoe erg kijk je ernaar uit? 13 november, die 10 om te zien Back to the 90's in de AFAS Dome. Hoe lang heb je getwijfeld toen ze jou de vraag stelden?
1: Niet.
0: Nee, dat kwam direct.
1: Jos zei, ben je vrij? Ik zeg, ja.
0: En je had zoiets van, oh.
1: Ik kijk daar enorm naar uit. En niet alleen om de song daar te gaan doen, maar ook om iedereen terug te zien.
0: Welke song ga je daar doen?
1: Geen idee nog. Geen idee.
0: En vandaar dat je daar straks ook zei, die Pol natuurlijk. Ja, we moeten daarbij helpen.
1: Ik heb geen idee, dus ik heb het gevraagd aan Jos, maar is daar nog aan het over nadenken?
0: Ja, dat wordt
1: dus er zijn wel mogelijkheden. Hè.
0: En ook, je gaat iedereen
1: gaan. Ik leef voor jou, het loze vissertje, het stationnetje. Er zijn zoveel dingen in de 90's gepasseerd dat we kunnen kiezen. Hè.
0: En ook iedereen terugzien wordt plezant. Hè. Jean en Gina van Accession, Pop in Wonderland, Gary Hegger.
1: Ja.
0: Allemaal mensen. Het wordt terug in één grote... familie.
1: Absoluut.
0: Petra, super bedankt om hier langs te komen. Om samen te mijmeren over die
1: lekkere
0: nagies. Je bent hier zeer graag gezien en altijd welkom.
1: Oké, merci.
0: Doei.
1: Doei.

0: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
1: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 23% korting op watermeloen.
2: 23% op watermeloen. Oh, het water staat mij al in de mond.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om buiten dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.

nu zitten we even in de ruimte. Hè? En dan zijn we terug daar uit space. Terug met de voetjes op de grond op ons terras van ons Joe Paradise Beach. Mannekes, tot binnenkort. Heel veel plezier. Volgende week gaat hier echt goed zijn tussen 4 en 7, want dan komt Jan Bosman. En dan is denk ik Karel terug in de namiddag. Dus dan gaan er geen fouten niet meer gebeuren, geen versprekingen niet meer. Alleen het beste van beste en professionaliteit met Jan Bosman. Maar nog één zomerse mix krijg je nu van mij.

0: Aldi 27% korting op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldieprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim. Dit is
1: jouw. Vrijdagavond, het is 7 uur, zometeen spelen we weer onze playlist bingo. Dus neem je Joe-app erbij en activeer al maar je bingo-kaart. Eerste nieuws van 7 uur krijg je van Bart Beekaert.
2: Goedenavond, de kust kende een toeristische topmaand. In de Vaar wordt opnieuw geëvacueerd. En Wout van Aert wint opnieuw in de Ronde van Denemarken. Juli was een absolute topmaand voor het kusttoerisme, dat blijkt uit cijfers van Westtour. Er waren 5,6 miljoen overnachtingen en er kwamen 2,9 miljoen dagjes mensen. Michelle Martens van Westtour.
3: We kunnen echt wel spreken over een absoluut record. Sinds corona hebben we nog nooit zulke cijfers gehaald. Vorig jaar hadden we een 20% minder overnachtingen en een 15% minder dagtoeristen. Dus ook in vergelijking met vorig jaar scoren we dit jaar bijzonder goed, maar over heel de lijn zijn we echt wel bijzonder tevreden.
2: In het Franse departement Var in het zuiden zijn ze opnieuw beginnen te evacueren. Omdat de natuurbranden daar weer aanwakkeren door de hevige wind en de kurkdroge natuur. 250 brandweermannen en een paar blushelikopters proberen het vuur onder controle te krijgen. Ook vorige week brandde het daar al. 4500 hectare natuur ging daar in de vlammen op. Een hattrick voor Wout van Aert in de Ronde van Denemarken. Hij heeft nu ook de derde rit gewonnen. Hij sprong kort voor het einde weg uit de kopgroep en haalde het voor de Slovaak Lucas Kubis en de Fransman Christophe Laporte, ploegmaat van Van Aert. En het was eigenlijk de bedoeling dat die zou winnen.
4: Dat is geen raar om te zeggen, want het kwam een beetje onverwacht. Deze rondes daarvoor voelde ik ben niet super goed. Dus, ja, ik wou Christophe lanceren, maar bovenop die klim denk ik dat enkel Kubis nog in de buurt zat. En ja, dan moest ik er zelf voor gaan. Dus ja, was op die manier onverwacht.
2: Wout van Aert verstevigt zijn leidersplaats in het klassement. Vanavond hier en daar kans op een bui, maar op de meeste plaatsen droog. Morgen eerst grijs, later meer zon, maximaal tot 27 graden. Ook de dagen daarna is het zonnig en warm. Vanaf maandagavond stijgt de kans op buien en onweer.
1: 7:03 en er staat 1 file op onze snelwegen. Die staat op de Antwerpse ring richting Gent. Tussen Antwerpen-Zuid en Antwerpen-Centrum, daar verlies je op dit moment 9 minuten.
5: Joe Paradise Beach. Met Kenneth Stevens.

met you yet. Haven't met you yet van de leuke Michael Bublé. Een oud en wijs gezegde is: eten moet een mens elke dag. En als het nog geen zegswijze was, dan is het dat vanaf nu wel. Maar wat is er nog beter dan gaan eten? Dat is gaan eten op een exclusieve locatie, namelijk in het Atomium Restaurant in de bovenste bol van het Atomium met zicht op onze hoofdstad. En ook dit uur kan je met de playlist Bingo weer je kans wagen, zoals elke dag, hè, op een heerlijk drie gangen diner om dat te scoren in de bollen. Want zo noemden wij dat vroeger thuis altijd. De bollen, het Atomium dus, in die bovenste bol. Wat moet je doen om mee te doen aan de playlist Bingo? Wel, dat is nu je Joe-app openen, daar de playlist Bingo aantikken. En als je dit uur een nummer, een song hoort voorbij komen dat op jouw Bingo-kaart staat, dan kan je dat nummer afvinken. Heb je 6 afgevinkte nummers, dan kom je in mijn pot van mogelijke winnaars. En als ik jou dan straks opbel, dan mag je met een plus one gaan dineren in het Atomium Restaurant. Open de Joe-app en speel mee, want het is plezant en ook nog eens bijzonder lekker.

Never Dream van Alex Warren. Het gaat bijzonder goed met de man trouwens. Hij is klaar om alweer een nieuwe zomersingle op ons los te laten, Alex Warren, na deze Fever Dream. Want op 7 augustus, over een dikke week, dus dan kan je zijn nieuwe single Rescuer vanaf dan beluisteren. Maar een dag eerder, komende donderdag is dat dus, 6 augustus, dan organiseert hij op zijn TikTok-kanaal een exclusieve livestream. En daarin gaat hij zijn fans het nummer als eerste laten horen. Een soort van exclusiviteit. Tijdens een uitzending gaat hij daar dus op zijn TikTok-kanaal Rescuer live brengen en de officiële videoclip in première laten gaan. Ja, het is nog lang niet gedaan met Alex Warren en dat is maar goed ook. Shania Twain is onderweg. Misschien heb je die wel op je playlist bingo kaart staan en dan kan je die over een paar minuten afvinken. Meespelen doe je in de Joe-app en dat kan nu. Ook tijdens deze Pet Shop Boys en West End Girls.

0: Een song over de dames die hier op ons Joe Paradise Beach zitten. Westende Girls en Pet Shop Boys. Als je dit weekend aan de buurt van Joe Paradise Beach bent, dan kan je Ben Segers en Red Sebastian zien.
1: Tess on the beach. Tess Goossens polst elk weekend naar de zonovergoten vakantieverhalen van haar bekende gasten. Met nu zaterdag Red Sebastian. En op zondag Ben Segers. Tess on the beach. Elk weekend vanaf 12 uur live op Joe Paradise Beach in Westende.
2: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
3: Voor mij alvast 5 flesken champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
2: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
4: Code Yellow!
5: Voorraad inslaan met gigavoordeel? Dat doe je bij Kruidvat. Nu, Treft Platinum Vaatwascaps Gigapak voor maar €44,99.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.

60 is ondertussen. Shania Twain en Man, I Feel Like a Woman. En ze is ondertussen ook al 15 jaar getrouwd met haar Zwitserse man, met Frédéric Thibault. En ze heeft deze week in een interview gezegd dat het de liefde van haar leven is. Dat er heel veel diepgang en heel veel dankbaarheid in de relatie zit. En dat ze het zelfs haar grote liefde zou noemen, al zou ze hem al tegengekomen zijn op tienerleeftijd. Shania Twain. Als jij aan het meespelen bent met de playlist Bingo, dan is dit misschien wel jouw volgende match. Of misschien ook niet, dan moet je gewoon maar 4 minuten geduld hebben en kan je de volgende song afvinken. Nu Simple Minds en Don't You Forget About Me.

0: van Jason Derulo. Eigenlijk, die bekende beat die je hoort in dit nummer werd al jaren eerder gemaakt door een 17-jarige Nieuw-Zeelandse producer. Jaws 685 heet die gast. En dat nummer dat werd bekend op TikTok. En je weet dan hoe de rest gaat. Hè. Jason Derulo die had dat gehoord op TikTok. En hij is er dan op gaan zingen. En zo kwam die Savage Love tot uiting eigenlijk. Het is 19:30 ondertussen op vrijdagavond. Er zijn geen verkeersproblemen als je nog onderweg bent. Dan kan je gewoon rustig doorrijden. En ondertussen meezingen met de Fine Young Cannibals. Joe Paradise Beach.
1: Met Kenneth Stevens.

0: Er wordt ondertussen al goed afgevinkt op de playlist bingo kaart in de Joe-app. Ik heb momenteel nog geen winnaars met 6 songs, maar het gaat denk ik niet lang meer duren. En als je wil meespelen, dan ga je wel enorm snel moeten gaan haasten om nog 6 nummers te kunnen afvinken. De volgende die kan ik al verklappen. Golden Earring.
1: Mannekes!
2: Bompie!
1: Nu zondag zijn ze open met 20% korting op alles.
2: Wie?
1: Jamma!
2: Yay!
1: Ik ga klussen. Wie klust er mee?
3: Oh, ik kan niet.
1: Ik ook niet.
3: Ik moet een nieuw terras aanleggen.
1: Ik moet ons tuinhuis schilderen. Dat is toch klussen? Oh ja!
3: Wij klussen mee.
2: Yay! Gamma.
4: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
6: promo koken.
7: Ik heb zin in iets zomers.
5: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
7: Gazpacho met meloen? Doen!
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

0: Zometeen 25% van ABBA.
1: Tot en met 9 augustus op het strand van Westende.
0: Agneta Veldskeug komt eraan en de heat is aan. Maar eerst moet ik dringend naar Eeklo. Want Sandra, je hebt iets tegen mij te zeggen, hè?
2: Ja, bingo!
0: Bingo! Absoluut, joehoe! Zeker en vast. Jij hebt een uurtje meegespeeld met onze playlist Bingo, Sandra. En jij hebt er 6 kunnen afvinken. Jij weet wat jij gewonnen hebt, denk ik, hè?
2: Ja, een etentje uit Atomium.
0: Ja, ja, absoluut. In de bovenste bol mag jij een heerlijke 3-gangen menu gaan verorberen. Beentjes onder tafel. En je mag een plus one meenemen. Wie gaat dat worden?
2: Oh, schalig. Dat gaat mijn partner Davy worden.
0: Allee, Davy, die ga je zeker en vast blij kunnen maken. Hoort hij je op dit moment? Is hij bij jou?
2: Ja, ja, ja. Ja, hij is bij mij. Hij staat hier al met zijn armen in de lucht en te dansen en zo. Dus ik denk dat dat wel smoor zit.
0: Nee, fantastisch, fantastisch. Sandra en David, maak er een hele fijne vrijdagavond van. Ik denk dat dat gaat lukken op een of andere manier.
2: Ja, absoluut. En we gaan zeker zorgen voor een fotootje die we dan naar Joe sturen, natuurlijk. Hè?
0: Ah, tuurlijk, je hebt het helemaal beet. Fijn weekend en smakelijk.
2: Fijn weekend.

Mark Ember en Belong Together. 8:04, zometeen na 8:00. Onder andere Level 42 in de playlist en Lessons in Love. Maar ja, het is vrijdagavond, dan gaat er ook een feestje gebouwd worden. Onder andere met Vanessa Paradis. En het is vandaag 31 juli. Denk eens terug aan 31 juli 1993. Wat er toen gebeurde. Misschien weet je het nog in je geheugen. En anders geef ik je nog een paar minuten de tijd om erover na te denken. Eerst nog Soul to Soul en Back to Life.

0: Aldi. 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 euro. Aldi, altijd slim. Dit is
1: jou. Vrijdagavond 8 uur op 31 juli. Zometeen gaan we terug naar vandaag, 1993. Maar eerst Level 42. En het nieuws van 8 uur krijg je van Bart Beekaert. Goedenavond, Bart.
2: Goedenavond. Veel migranten keren terug van Ceuta naar Marokko. Een man is veroordeeld voor het bezit van AI-beelden van kindermisbruik. En Congo kent een ongeziene ebola-epidemie. Meer dan 48.000 migranten zijn alweer teruggekeerd naar Marokko, nadat ze het Spaanse Ceuta hadden bestormd. Ceuta is Spaans gebied op het Afrikaanse continent. En de migranten hoopten op die manier Europa binnen te geraken. Maar het overgrote deel is dus gewoon teruggekeerd. Collega Tessa Rens volgt het.
3: En de reden die veel van die migranten geven is dat het toch niet helemaal was wat ze verwacht hadden. Ze hadden op sociale media de indruk gekregen dat ze daar goed zouden worden opgevangen. Dat ze ook snel asiel zouden kunnen krijgen. Maar dat bleek dus niet het geval en daarom keren velen nu terug.
2: In de chaos kwamen ook al 57 mensen om. De rechtbank van Kortrijk heeft een man veroordeeld voor het bezit van kinderporno. Opvallend, de beelden zijn gemaakt door AI. Het zijn dus geen beelden van bestaande minderjarigen. Maar de rechter veroordeelde hem wel, omdat de beelden zo realistisch zijn. De dader krijgt geen celstraf, maar moet zich 4 jaar aan voorwaarden houden. Onder meer gespecialiseerde begeleiding. Hij kan ook nog in beroep gaan. In Congo zijn al meer dan 3500 gevallen van ebola gemeld. Dat zijn er meer dan tijdens de dodelijkste epidemie in 2020. De ebola-epidemie brak uit op 15 mei en er zijn besmettingen gemeld in 5 provincies. Tegen de variant die daar woedt bestaat er geen vaccin of behandeling. Vanavond hier en daar kans op een bui, maar op de meeste plaatsen droog. Morgen eerst grijs, later meer zon, maximaal tot 27 graden. Ook de dagen daarna is het zonnig en warm. Vanaf maandagavond stijgt de kans op buien en onweer.
4: Joe Paradise Beach. Met Kenneth Stevens.

We zaten in het begin van de jaren 90 met Vanessa Paradis en Be My Baby. Ja, ik ben zeker en vast geen modespecialist. Ik herhaal, geen modespecialist. En al zeker niet als het aankomt op vrouwenmode. Maar als je deze zomer toevallig wat meer de minirok zou zien dan andere jaren, dan hebben we dat te danken aan Vanessa Paradis die je net hoorde. Want een tijdje geleden zei zij in een interview dat leeftijd geen reden is om de lengte van je kleding te bepalen. En zo kiest zij dus op haar 53ste wel degelijk voor de minirok. Ze zei ook nog in datzelfde interview dat stijl draait om attitude en niet om het aantal kaarsjes op de taart. Voilà, zie, bij deze de minirok is deze zomer extra hip en in dankzij Vanessa Paradis. 31 juli 1993. Het is vandaag 33 jaar geleden dat de vijfde koning der Belgen overleed. Onze koning Boudewijn. En als je zegt Boudewijn, ja, dan zeg je natuurlijk bijzonder snel Fabiola. En dan dacht ik, ik kan deze nog eens draaien. Het is tenslotte vrijdagavond. She's After My Piano. Dit is To Fabiola bij Joe. She's after my piano.

0: van Toe Fabiola. 31 juli vandaag, Sophie die stuurt via de Joe-app. Ik heb toen in 1993, vandaag in 1993, als 15-jarige meer dan 12 uur aangeschoven, kort na het overlijden natuurlijk van Boudewijn, om hen in der tijd te groeten. En Frank die zegt nog, ja, dat overlijden van koning Boudewijn is dezelfde datum als ons huwelijk. Vandaag dus 33 jaar getrouwd. Dikke proficiat Frank. En van de koning en Toe Fabiola naar de Queen. Dit is Killer Queen.
1: Dit is Joe Summer. Good times. Great music.

De bekendste van Nederlandse Cresip. I Would Stay van 26 jaar geleden. Maar ze hebben nog pakken andere goede muziek waar je mee kan kennismaken in Antwerpen in de Stad Schouwburg. Want ze komen naar ons land op vrijdag 23 oktober. Je kan nog altijd kaartjes boeken. Genesis nu. Oeh.

0: Zometeen gaan we het eens hebben over onze weekendplannen hier bij Joe. Want ja, het weekend is begonnen. We zijn het op gang aan het trekken. En ook in het weekend is er hier veel te beleven. Je bent nog tot en met 9 augustus elke dag meer dan welkom. Van 10 uur in de ochtend tot 10 uur 's avonds. Zometeen gaan we terug naar vrijdag 29 mei. Zo gek lang is dat nog niet geleden. Toen won Bas het 10e seizoen van The Voice van Vlaanderen bij Team Koen Wouters. En hij heeft nu zijn eerste song die hij op je loslaat. All Because of You. Die komt eraan na Madonna en Like a Virgin. Er staat nog 1 file op onze snelwegen. Die kom je tegen op de ring rond Gent richting Mariakerke tussen Zelzaten-Noord en de Beneluxlaan. Daar verlies je 5 minuten.
1: Joe Paradise Beach. Met Kenneth Stevens.

0: onthoud de naam Bas Serra, de winnaar van The Voice van Vlaanderen van dit jaar. And all because of you.
1: Joe Paradise Beach.
0: En van de ene talentenjacht van The Voice naar de andere, naar Belgium's Got Talent. Belgium's Got Talent van 2014. Want onze gast die morgen hier langskomt bij Tess on the Beach, dat is Red Sebastian. Die werd voor het allereerst bekend als finalist in Belgium's Got Talent. Maar dan dus 12 jaar geleden al. Ondertussen kennen we de Oostendenaar natuurlijk als de man die België mocht vertegenwoordigen vorig jaar op het Eurovisie Songfestival met Strobe Lights, heeft daar een mooie positie tot in de halve finale gehaald. Maar dat is allemaal niet belangrijk. Het belangrijkste is dat hij morgen hier te gast is bij ons tussen 12 en 2 in Tess on the Beach. Dan komt hij met Tess babbelen over zijn vakantieplannen, maar ook over voorbije vakanties. Wat zijn leukste vakantie tot nu toe was, zijn horrorvakantie, die zal er ook wel tussen zitten. En wat hij meeneemt in zijn reiskoffer. Red Sebastian, morgen dus in Tess on the Beach tussen 12 en 2, hier bij Joe.

Demasiada Corazon, zo klonk de zomer van 1984 met Mink DeVille. Ik neem je nu mee, 7 jaar terug in de tijd, samen met Shawn Mendes en die prachtige Camila Cabello, Señorita, en dat op het strand van Joe Paradise Beach.

Het was 1992 toen Whitney Houston hiervan een cover opnam van deze Chaka Khan en I'm Every Woman. Maar in 1978 was het haar allereerste solo-single van diezelfde Chaka Khan. Tot dan was ze vooral bekend als de zangeres van Rufus, natuurlijk. En nu meteen verder. Vrijdagavond kunnen we ook al eens een danske placeren met een van de meest iconische trance- en dance-klassiekers ooit. Dat mag je wel zeggen van deze heerlijke Delirium en Silence.

blijft toch een geweldige schijf, zoals ze dat dan zeggen. Delirium en Silence, en zeggen dat de originele versie eigenlijk veel dromiger was.

0: Leuk om te zien hier op het terras van Joe Paradise Beach. Dat ze zelf de mensen die hier in de horeca werken in Westende aan het meezingen zijn. Met die heerlijke Bill Medley en Jennifer Warnes. And I've had the time of my life. Dit is Joe. En het zit goed met de Jennifers, want van Jennifer Warnes zometeen naar Jennifer Lopez en Waiting for Tonight. Het is 9:00 ondertussen. Joe Nieuws met Bart Beekaert.
1: Goedenavond, een schietpartij in Heusenzolder. In Oostende is een dolfijn aangespoeld en de ziekte van Jeremy Doku op het WK was erger dan gedacht. In Heusenzolder in Limburg zijn 4 mensen opgepakt na een schietpartij, dat bevestigt het parket. Er is voorlopig nog veel onduidelijkheid over de omstandigheden van het incident. Wie geschoten zou hebben en waarom is bijvoorbeeld nog niet geweten. Wat wel duidelijk is, is dat er geen slachtoffers gevallen zijn. Op het strand van Oostende is vanmiddag een dolfijn aangespoeld, een tuimelaar. De hulpdiensten hebben hem terug in het water gekregen, maar even later spoelde hij opnieuw aan en overleed. Maritiem bioloog Jan Haalders.
2: Elk jaar vinden we hier wel eenzame tuimelaars, soms eens een groepje tuimelaars terug. Om de 7 of 10 jaar spoelt er eens een tuimelaar aan. Heel, heel zelden eens een levend of een vers dier.
1: Ook dit dier was oud en verzwakt. De ziekte van rode duivel Jeremy Doku tijdens het WK was erger dan gedacht. Hij belandde 's nachts zelfs op de spoedafdeling van het ziekenhuis. Dat laat hij weten in een YouTube-video. Het is een teaser voor een video die zondag verschijnt, waarin hij uitgebreider vertelt over zijn WK. En Club Brugge en Union spelen op dit moment om de Supercup. Na een half uur staat het daar 0-0. Vannacht komt er plaatselijk nevel of mist opzetten, minima rond 15 graden. Morgen eerst grijs, later meer zon bij maxima tot 27 graden. Ook zondag en maandag droog en zonnig bij maxima rond 30 graden. Vanaf dinsdag wordt het wisselvalliger.
3: Joe Paradise Beach. Met Kenneth Stevens.

0: Show Paradise Beach.
1: Nog tot en met 9 augustus op het strand van Westende.
2: En 9 augustus, dat is helaas niet zo heel ver weg meer. Dus als je nog wil langskomen op Joe Paradise Beach, ja, er moet geen haast achter zitten. Maar trek het ook niet te lang. Kom gerust dit weekend bijvoorbeeld eens langs. Dan kan je Ben Segers hier op zondag tussen 12 en 2 aan het werk zien. Tess on the Beach. En morgen al Red Sebastian, ook tussen 12 en 2, bij onze Tess. Voor een leuke vakantiebabbel. Maar we hebben ook nog toffe muzikale dingen op de planning staan. Komende week op woensdag op 5 augustus een summer session met de dames van K3. En op zaterdag 8 augustus dan gaan we hier nog eens een dikke lap opgeven. En dat doen we om 8 uur in de avond met Aaron Blommaert. Alle details die staan in jouw Joe-app. Dat is vooruitkijken. Laat ons nu nog eens heel even terugblikken naar die hele fijne avond hier op Joe Paradise Beach met Belle Perez.
1: Kom naar Joe Paradise Beach. Tot en met 9 augustus op het strand van Westende.

En zo klonk het feest hier met Belle Perez op Joe Paradise Beach in Namorada. Nog eens in die heerlijke live versie van een paar dagen geleden. Als jij hier ook een feestje wil komen bouwen, kijk dan eens in je Joe-app. Hè. K3 komt nog langs en ook Aaron Blommaert onder andere. Patricia die is aan het terugkomen. Nee, beter nog, ze moet nog op vakantie vertrekken. Ze is onderweg naar Noorwegen. Ze zijn bijna in Hamburg. En dat doen ze met de goede muziek van Joe. Met nu Peter Gabriel.

Zo heerlijk klonken de jaren 80 met de Pretenders en Don't Get Me Wrong. Onderweg in de playlist van Joe, Shaboozy en Barsong Tipsy. Shaboozy is de man die normaal gezien vorig jaar op Rock Werchter zou opgetreden hebben. Normaal gezien, want het feest ging uiteindelijk niet door voor hem. Misschien was hij wel te tipsy om op te treden. Nee, wat de reden precies was, dat zullen we denk ik nooit weten. Maar in ieder geval, vandaag is er goed nieuws gekomen van Shaboozy, want hij heeft een nieuw album uitgebracht. The Outlaw Sherry Lee and Other Western Tales. Dat is een nieuwe album dat je sinds vandaag kan downloaden en beluisteren. Benieuwd of het even populair gaat worden als die song van 2 jaar geleden. Hè? Die A Bar Song Tipsy, dat was echt een mega hit. De best verkochte country single van 2024 van 2 jaar geleden. Met bijna 2 miljard streams op Spotify. Ja, en ook een van de meest langstlopende nummer 1 hits ooit in de Verenigde Staten. Hij komt eraan. Shaboozy en A Bar Song Tipsy, dat is voor over 3 minuten na Enrique Iglesias. Dit is Súbeme la radio.

0: Shaboozy. Laat het inspiratie zijn om nog een lekker drankje in te schenken. Of dat nu bij je thuis is, op vakantie of hier op Joe Paradise Beach. Kan dat ook nog een half uurtje. We zijn open tot 10 uur. Dus ben je nog in de buurt, dan kan je nog vlug even binnenspringen. En anders morgen om 10 uur, hè, dan gaat Alain Klaas de deuren hier weer opengooien. En ben jij meer dan welkom. Zullen we de Boys of Summer nog eens op je loslaten?
1: Joe Paradise Beach. Met Kenneth Stevens.

onderweg bij Joe. Rockwell and Somebody's Watching Me en ook Sixpence on the Richer met Kiss Me. Ja, ik zei daarnet dat je hier elke dag kan langskomen op het terras van Joe Paradise Beach. Van 10 tot 10. Steve van der Heijden, Joe-luisteraar uit Diksmuiden, die zegt: ik kan niet langskomen, want ik vaar nu langs. En hij heeft er een bewijs bij gestuurd. En dat bewijs is een fantastisch, een mooie foto van Joe Paradise Beach. Maar dan van op zee genomen. Dat is fantastisch om te zien. Als jij ook mooie foto's hebt van Joe Paradise Beach hier in Westende, stuur ze gerust door. En het wordt weer golden hour. Hè? De zon is aan het ondergaan op dit moment.

Michael Jackson en Jermaine Jackson in het achtergrondkoortje bij de zoon van Berry Gordy, de oprichter van Motown. Het was nog eens Rockwell en Somebody's Watching Me. De Beach Boys dan. Zometeen eens kijken welke Beach Boys je hier morgen kan ontmoeten. En Beach Girls natuurlijk op Joe Paradise Beach. Maar eerst neem ik je mee naar die prachtige jaren 60. Van bij onze digitale buren van Joe Gold, waar je die muziek wel vaker kan beluisteren. Dit is nog eens California Girls.

Sylvia Dean. Zij zorgde voor een hele chille en relaxed vibe op deze vrijdagavond bij Joe. En daarnet nog voor de Beach Boys en California Girls. De Beach Boys morgenochtend zijn hier Alain Klaas. Ikzelf zal er ook zijn. En ook Brecht, die gaat in de avond passeren. En niet de California Girl, maar wel de Westende Girl. Morgenmiddag is natuurlijk onze Tess Goossens voor Tess on the Beach. Tempo gaan we nu opdrijven met de Communards.

dit moment is Jon Bon Jovi samen met zijn band in New York bezig aan een reeks van optredens in Madison Square Garden. Maar het was vorige week onzeker of die concertreeks kon afgewerkt worden, omdat Jon Bon Jovi behoorlijk veel last heeft van zijn stem op dit moment. Maar er is goed nieuws voor de fans. De optredens zijn de dag nadien gewoon verder kunnen gaan. Meer zelfs, de laatste twee nummers van het optreden van Bon Jovi kwam plots Bruce Springsteen op het podium bij Jon Bon Jovi. En hij had voor Bruce Springsteen hele mooie woorden, want hij zei om Bruce Springsteen te verwelkomen: ik geef een groot applaus voor mijn vriend, mijn broer en de dichter des vaderlands van de rock'n'roll scene. De koning van de geweldige staat New Jersey. Dat zijn bijzonder mooie woorden voor Bruce Springsteen uit de mond van Jon Bon Jovi. En gelukkig gaat het ondertussen dus al een pak beter met zijn stem. Ik ga hem nog draaien tot aan het nieuws van 10 uur. Bon Jovi, Bed of Roses.

0: Joe Gold presenteert...
1: Ladies and gentlemen,
2: David Bowie.
0: David Bowie Forever. Alex Agnew duikt in zijn muziek, zijn carrière en zijn genialiteit.
3: Iedereen kent David Bowie en zijn grootste hits, maar weinig mensen kennen echt het verhaal van die man. En dat wil ik heel graag eens vertellen.
0: David Bowie Forever met Alex Agnew. Beluister David Bowie Forever en alle andere Forever-reeksen nu op joegold.be of in je favoriete podcast-app.
4: Die van Kool & The Gang die hebben coole plannen zometeen op vrijdagavond. Oeh la la la, let's go dancing. En wij gaan meedoen. Het nieuws van 10 uur. Eerst krijg je nu van Bart Beekaert.
5: Goedenavond. Veel migranten keren terug van Ceuta naar Marokko. In Evre is afscheid genomen van de man die doodgeslagen werd op een tram. En Club Brugge staat voor in de Supercup.

0: Meer dan 48.000 migranten zijn alweer teruggekeerd naar Marokko nadat ze het Spaanse Ceuta bestormd hadden. Ceuta is Spaans gebied op het Afrikaanse continent. En de migranten hoopten op die manier Europa binnen te geraken. Maar het overgrote deel is dus gewoon teruggekeerd. Collega Tessa Rens volgt het.
1: En de reden die veel van die migranten geven is dat het toch niet helemaal was wat ze verwacht hadden. Ze hadden op sociale media de indruk gekregen dat ze daar goed zouden worden opgevangen. Dat ze ook snel asiel zouden kunnen krijgen. Maar dat bleek dus niet het geval en daarom keren velen nu terug.
0: In de chaos kwamen ook al 57 mensen om. In Everen bij Brussel hebben honderden mensen afscheid genomen van Driss. Dat is de man die doodgeslagen werd toen hij op een tram tussen beiden kwam, nadat een vrouw werd lastiggevallen. Hij kreeg een klap op zijn hoofd, werd afgevoerd naar het ziekenhuis en overleed daar aan zijn verwondingen. Het afscheid vond plaats aan een moskee. De verdachte zit in de cel, het onderzoek loopt nog. Club Brugge en Union spelen op dit moment voor de Supercup. Een twintigtal minuten voor het einde staat Club Brugge 1-0 voor. Vannacht komt er plaatselijk nevel of mist opzetten, minimaal rond 15 graden. Morgen eerst grijs, later meer zon bij maximaal tot 27 graden. Ook zondag en maandag droog en zonnig bij maximaal rond 30 graden. Vanaf dinsdag wordt het wisselvalliger.
2: Dit is Joe Summer.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. Bekerwinnaar Union heeft de Supercup gewonnen. De traditionele opener van het voetbalseizoen is dat. De landskampioen tegen de bekerwinnaar. Union haalde het na strafschoppen. Na 90 minuten stond het 1-1. Volgend weekend start de nieuwe competitie. Een achtervolging op de E313. De politie probeerde daar een gestolen Fluviuswagen te stoppen. Met behulp van een helikopter kwam er 15 kilometer verderop een einde aan de achtervolging. Eén verdachte werd opgepakt. Het is niet duidelijk of dat ook de persoon is die de wagen eerder vanavond gestolen heeft in Zandhoven. Vooruit wil dat de Brusselse regering deelfietsen in het centrum behoudt. De regering heeft beslist dat deelsteps en een groot deel van de deelfietsen verdwijnen. Alle lopende vergunningen worden stopgezet vanaf 1 september. Dat de steps verdwijnen, dat vindt Vooruit geen probleem. Die zorgen voor te veel overlast, maar fietsen niet. Die zorgen net voor veiligheid, klinkt het. En de Italiaanse stad Napels is vanavond getroffen door een aardbeving met een kracht van 4,7. Dat melden de lokale autoriteiten. Op verschillende plekken viel de elektriciteit uit en trein- en metroverkeer werd stilgelegd. Volgens de brandweer raakten verschillende gebouwen ook beschadigd. Volgens de eerste berichten zijn er 8 gewonden. De Italiaanse media spreken over een van de zwaarste aardbevingen ooit in de regio. Vannacht komt er plaatselijk nevel of mist opzetten, minima rond 15 graden. Morgen start grijs, nadien zon en maxima tot 27 graden. Ook zondag en maandag droog en zonnig bij maxima rond 30 graden. Vanaf dinsdag wordt het wisselvalliger.
2: Dit is Joe Summer.

0: Dit is Joe. Het nieuws van middernacht.
1: Goedenacht. Vooruit wil dat de Brusselse regering deelfietsen in het centrum behoudt. De regering heeft beslist dat deelsteps en een groot deel van de deelfietsen verdwijnen. Alle lopende vergunningen worden stopgezet vanaf 1 september. Dat de steps verdwijnen, dat vindt Vooruit geen probleem. Die zorgen toch voor te veel overlast, maar fietsen niet. Die zorgen net voor veiligheid, klinkt het. De Italiaanse stad Napels is vanavond getroffen door een aardbeving met een kracht van 4,7. Dat melden de lokale autoriteiten. Op verschillende plekken viel de elektriciteit uit en trein- en metroverkeer werd stilgelegd. Volgens de brandweer raakten verschillende gebouwen beschadigd. Volgens de eerste berichten zijn er 8 gewonden. Italiaanse media spreken over een van de zwaarste aardbevingen ooit in de regio. Union heeft de Supercup gewonnen. De traditionele opener van het nieuwe voetbalseizoen, zeg maar. De landskampioen, Club Brugge, tegen de bekerwinnaar, Union. Union haalde het na strafschoppen, want na 90 minuten stond het 1-1 gelijk. En toch waren wij sterker, dat zegt clubspeler Hans van Aken.
2: Dat je Union gewoon niet te lang eigenlijk domineert. Alles zat eigenlijk goed in deze wedstrijd, maar je moet hem gewoon in 90 minuten afmaken. En dat hebben we een beetje nagelaten. En dan weet als je penalty's ingaat dat er iemand

0: uiteindelijk de pineut moet zijn. En jammer genoeg zit die vandaag aan onze kant.
1: Volgend weekend start de nieuwe competitie. Vannacht komt er plaatselijk nevel of mist opzetten, minima rond 15 graden. Morgen start grijs, nadien meer zon en maxima tot 27 graden. Ook zondag en maandag droog en zonnig, maxima rond 30 graden dan. En vanaf dinsdag wordt het wisselvallig.